0: stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Deze hele week maak je kans op 2 laatste tickets voor de Nijmeegse Vierdaagse. Luister voor de Radio Gelderland Ticket Vierdaagse. En wie weet sta jij vrijdag in de finale voor die felbegeerde kaarten.
1: Kijk voor meer informatie op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby. Die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helderland. De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
2: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
3: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
0: Vivaldi XL in Zevenaar.
4: Hemelvaartsdag geopend.
3: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Welorkestendag.nl.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

liggen of ben je nog niet buiten geweest? Je hebt echt een andere jas nodig vandaag, want we krijgen een frissere week. Hopelijk heb je afgelopen week, weekend, je batterij echt even goed opgeladen. Want deze nieuwe week begint droog met een mix van wolken en zon. Het loopt op naar zo'n 12 graden, maar vanmiddag komen er wel buien over Gelderland. En komt er ook koelere lucht binnen vanaf de Noordzee. Vanmiddag wordt het dus ronduit wisselvallig. Meerdere buien, 8 of 10 graden. En dan gaat de wind ook stevig aantrekken. Vanavond wordt het zelfs guur met kans op windstoten. Morgen wel een stukje vriendelijker. Minder wind dan, hooguit een lokaal buitje. En dan temperaturen rond de 14 graden. Zometeen een goed begin is het halve werk, ons introspelletje. Maar eerst een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dan zien we dat het Financieel Dagblad opent met chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen. Het Chinese moederbedrijf eist bijna 7 miljard euro compensatie van Nederland. Het bedrijf zegt schade te hebben geleden doordat Den Haag ingreep bij de Nijmeegse chipmaker. De Gelderlander schrijft dat camperbezitters massaal hun busje te koop zetten. De wegenbelasting is dit jaar verdubbeld en dat hakt erin. Vooral bij de 65-plussers met een klein pensioen. Een camperbedrijf in Elst heeft sinds april geen bus meer verkocht. In Apeldoorn is de ME voor de derde avond op rij in actie gekomen bij protesten tegen de komst van een AZC. De gemeente wil, daar zo'n 240 asielzoekers opvangen. Elke avond bleef een deel van de demonstranten naar achter staan en greep de politie in. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden en de gemeente zegt de zorg te begrijpen en wil in gesprek over hoe het veilig kan. Trouw heeft een opvallend onderzoek. Nog geen 6 op de 10 kinderen gaat op eigen kracht naar school. De rest wordt gebracht met de auto, bakfiets of fietszitje. Best schokkend, want fietsen is de makkelijkste manier om je kind te laten bewegen. Als je plannen hebt voor Hemelvaartsdag, even bijstellen misschien, want donderdag wordt het de koudste hemelvaart in ruim 10 jaar. Niet warmer dan een graad of 13, 90% kans op regen. De NS gaat vanaf juli een proef doen met gratis treinreizen voor 1000 mensen met een laag inkomen. De NS hoorde te veel verhalen van mensen die hun familie nooit zien, omdat een treinkaartje simpelweg te duur is. Als de proef werkt, dan wordt het landelijk. De Telegraaf heeft een bijzonder verhaal. Een schilderij dat in de oorlog door de nazi's werd geroofd hangt nog altijd bij de familie van een Nederlandse SS-commandant. Een beschaamd familielid tipte de krant. De eigenares wist het niet, zegt ze. En bij een burgerboerderij bij Laren zijn de koeien alweer een tijdje buiten. Met Pasen gingen de staldeuren open en toen was het feest, springend en bokkend het weiland in. Maar nu het even rustig is geworden en je goed luistert, hoor je daar onder de lentezon misschien het mooiste geluid van de boerderij. Ja, dit is een gretig grazende koe die lekker in het natte gras ligt. Geweldig geluid. David Bowie en de Pat Metheny Group. Ook een fijn geluid. This is not America.

David Bowie in de Pat Metheny Group. En This Is Not America. Muziek waar je schoudervullingen zich weer van uitrekken. En ik heb bijna het idee dat je de Walkman weer op je hoofd hebt zitten. Helemaal het gevoel van de 80's. Plaat uit 1985. En hoe fijn is het? Want we hebben de stemsite voor onze 80's Vierdaagse weer opengesteld. Sinds dit weekend kun je stemmen. En dat gaat over het komend Pinksterweekend. Dan gaan we 4 dagen lang het beste van de 80's draaien. Op tweede Pinksterdag hoor je dan van 10 tot 6 de 80's top 80. Dat zijn de 80 platen waar Gelderland massaal op gaat stemmen deze week. Tenminste, dat hopen we dus. Dus wat wil jij absoluut terug horen? Die ene meezinger van toen, een guilty pleasure waar je nog stiekem steeds op losgaat. Stemmen kun je tot en met komende zondag via gld.nl/80's. Of als je bij ons op de site kijkt en je ziet de knop luisteren, gewoon daar klikken. En dan kun je jouw favoriete 80's track doorgeven. Tot en met zondag dus. En dan met Pinksteren 4 dagen lang terug naar de jaren 80. Of heb ik daar zin in?

0: Mr. Tambourine Man, de beurs. Dat was dan weer jaren 60 geluid, hè? Ook fijn.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En een zeer herkenbaar intro. Dus zeker wel eens de moeite waard voor ons spelletje. Een goed begin is het halve werk. Wat is het idee hiervan? Nou, ik heb een plaat in mijn hoofd. Die wil ik graag draaien vanochtend. De voorwaarde die we daarin hebben verbonden is, dan moet die wel worden geraden op basis van het intro. Het gaat om deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Ja, hier heb ik zin in. Deze plaat wil ik dus zometeen draaien. Alleen, dat kan alleen als die dus wordt geraden. frank@gld.nl, dat is mijn mailadres. Of je stuurt even een appje naar de studio met de titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Nou, kom maar door. Kwartiertje, 20 minuten. Denk er maar even over na.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Nou, deze zou dus heel goed kunnen, hè? Toto en Stop Loving You. Als jij denkt, deze mag niet ontbreken in de ethisch top 80 komend Pinksterweekend. Ga dan nu naar de site gld.nl/ethisch en geef jouw favoriete ethisch tracks door.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
3: Mijnleesbril.nl.
1: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
0: Het is bijna, ja, nu echt 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het 7 graden en in Varik is het 8,4. Het weer in Gelderland begint vandaag droog met een mix van wolken en zon. Maar in de loop van de ochtend trekken buien vanuit het noordwesten over de provincie. Vanmiddag blijft het wisselvallig met meerdere buien. En het noordwestenwind gaat flink in kracht toenemen. Waardoor het guur wordt vanavond met kans op windstoten. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest na 8:00 ingrijpen om de rotonde bij de Laan van Maten te ontruimen, waarna het nog onrustig bleef met de terugkerende demonstranten. En Orion Stars uit Doetinchem heeft zich voor de derde keer op rij tot landskampioen volleybal gekroond door de derde set met 25-15 te winnen. Het kampioenschap werd gevierd met honderden uitzinnige supporters. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site en via de mobiele app. Verkeersinformatie dan. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 7. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen Beek en Duiven op dit moment 7 minuten extra reistijd. En op het spoor in Gelderland is het op dit moment rustig, dus dat is mooi.
6: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
6: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
9: De toegang is gratis.
8: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
12: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: ik weet zeker dat het Elton John is, dus ik heb hem voor de helft goed. Helaas, de titel kan ik even niet opkomen. Hey, allemaal fijne dag, groetjes!
1: Met Daniel van Elton John.
2: Daniel van Elton John uit 1973.
3: Een goed begin is het halve werk. We draaiden vanochtend Elton John met Daniel.

0: Ik zei vorige week nog tegen een collega van... het lijkt erop alsof de mannen van de platenafdeling... er expres altijd een beetje een weergerelateerd plaatje uitkiezen... zo rond het weerbericht.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En dat lijkt ook te kloppen. Daniel Loos en de wind, maar wij... Ja, Floris Lefebvre, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Dat past al bij vandaag, hè? Laat die wind maar waaien.
2: Inderdaad, heel goed. Want we krijgen vanavond en vannacht met een stevige noordwestenwind te maken. Er geldt zelfs een code geel in het noordelijk kustgebied. En ook om de omliggende provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en in Groningen. Maar ook nabij het noordwesten van Gelderland kan het behoorlijk stevig gaan waaien vanavond en vannacht. Met windkracht 5 of windkracht 6 zelfs. Maar vandaag overdag merken we er nog niet heel veel van. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noorden. En voert ook behoorlijk koude lucht aan. En dat gaan we vandaag echt merken. 13 graden is slechts de maximumtemperatuur vandaag. Het is lange tijd droog. Met af en toe wat zonneschijn zelfs. De komende uren wordt het een tijdje zonnig weer in de provincie. Maar in de loop van de middag volgen een aantal buien. En dan kan het toch behoorlijk guur zijn in de provincie.
0: Ja, helemaal als je terugdenkt naar afgelopen weekend. En hoe we daarvan hebben genoten als Gelderland, hè?
2: Absoluut, want gisteren en eergisteren werd het zelfs 20 tot 23 graden in de provincie. De zon scheen flink, op de meeste plaatsen was het droog... en er kwamen van die prachtige Hollandse stapelwolken tot ontwikkeling.
0: Ja.
2: Ja, vandaag moeten we echt uit een heel ander vaatje tappen wat dat betreft.
0: Ja, nou, je merkte het vanochtend al toen ik hier naartoe fietste... dat er inderdaad al een andere wind waait.
2: Ja.
0: Nou hebben we natuurlijk de afgelopen dagen...

0: behalve dat mooie weer, wel echt koude starten. Een koude inderdaad. Start gehad vaak 's ochtends. Dat het net rond het vriespunt zat, een beetje in de hoek van Gelderland. Mm-hmm. Maar ja, we gaan vandaag gewoon niet zozeer echt omhoog. Hè. Die wind gaat echt aantrekken.
1: Die wind gaat zeker aantrekken. Het wordt vanavond en vannacht zelfs een beetje onstuimig in de provincie. Maar het meest onstuimige weer is echt weggelegd voor het noordelijke kustgebied. Verder landinwaarts, in de Achterhoek, het rivierengebied, daar is het allemaal wel wat rustiger. Maar die wind gaat zeker aantrekken. En ook de rest van de week kan er af en toe wel een behoorlijk windje staan. Windkracht 4 of 5 uit het oosten, of uit het westen bedoel ik. En die blijft maar koude lucht aanvoeren, waardoor de temperatuur de komende tijd niet hoger uitvalt dan 13 of 14 graden. En moet je nagaan dat een graadje of 18 gebruikelijk is voor deze fase van het jaar. Dus daar zitten we de komende periode echt ruim onder. En het blijft de komende periode ook wisselvallig met dagelijks kans op een aantal buien. Zeker ook lange droge periode met zon. Maar het is toch allemaal wel een stuk minder dan voorgaande dagen.
0: Ja, maar ja, als jij nou stiekem even een inkijkje geeft. Dit vind jij denk ik wel interessanter als weerman, toch?
1: Zo'n zeker.
0: Er gebeurt er wat.
1: En ik denk ook dat het voor de natuur heel goed is. Want de afgelopen periode is er in het westelijk deel van Nederland weinig regen gevallen. En ook de westelijke kustgebieden en ook het westelijk deel van Gelderland krijgen de komende periode een aantal buien. En dat zal de natuur goed doen.
0: Okay. Floris, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje gewoon weer.
1: Ja, tot straks, Frank.
0: Tot straks. En Jan Sommerdijk, die is er na 7 uur ook bij om ons mee te nemen naar de sport van het afgelopen weekend. Maar eerst Martin de Vandellas, Dancing in the Streets.

0: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
1: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
2: Iris Endemol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
7: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
6: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
8: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
6: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.
9: Zeker.
6: Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel 10 minuutjes. De A15, daar is een ongeluk gebeurd. Gorkum-Nijmegen tussen Elst en Bemmel staat nu een kwartier vertraging over 4 kilometer. Er is 1 rijstrook open. Tussen Bemmel en knooppunt Ressen door dat ongeluk. Dus 1 rijstrook maar. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen. Ook 5 minuten extra reistijd. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
11: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
24: Goedemorgen Gelderland.

Ja, dit is ook eentje uit de ethische die je zou kunnen onthouden als je een ethisch stemlijstje gaat maken deze week. Radio Gelderland tijdens de Pinksterweekend. 4 dagen lang, de Pinkstervierdaagse. Het hele weekend hebben we dan muziek uit de ethisch. En we willen graag van jou weten welke ethisch plaats we daar absoluut moeten gaan draaien op Tweede Pinksterdag voor de top 80. gld.nl/ethisch, geef maar door. Dat kan dus zomaar deze zijn. Paul Simon en You Can Call Me Al. Goedemorgen. Het is maandag 11 mei. Deze nieuwe week begint nog droog. Mix van wolken en zon, maar het loopt vandaag eerst op naar zo'n 12 graden. En daarna wordt het frisser, want er komen buien over Gelderland. Koelere lucht vanaf de Noordzee en de wind gaat aantrekken. We zakken dan naar een graad of 8. En vanavond wordt het gewoon ronduit guur met kans op windstoten. Morgen wel een stuk vriendelijker, dan minder wind, hooguit een lokaal buitje. En dan temperaturen zo rond de 14 graden. Zometeen Jan Sommerdijk over de sport van afgelopen weekend en ons spelletje Plaat Delict. Maar eerst een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. De Gelderlander schrijft dat camperbezitters massaal het busje te koop zetten. De wegenbelasting is dit jaar verdubbeld en dat hakt erin, vooral bij 65-plussers met een klein pensioen. Een camperbedrijf in Elst heeft sinds april geen bus meer verkocht. In Apeldoorn is de ME voor de 3e avond op rij in actie gekomen bij protesten tegen de komst van een AZC. De gemeente wil daar zo'n 240 asielzoekers opvangen. Elke avond bleef een deel van de demonstranten na achter staan en greep de politie in. In totaal zijn er zeker 34 mensen aangehouden. De gemeente zegt de zorgen te begrijpen en wil een gesprek over hoe het veilig kan. Ook goed nieuws uit Apeldoorn. De 15-jarige Maxime, die 3 weken vermist was, is teruggevonden in Polen. Hij is vrijdagavond slapend aangetroffen in een bushokje. De jongen is ongedeerd en zijn ouders zijn onderweg om hem daar op te halen. Het Financieel Dagblad opent met chipfabrikant NXPeria uit Nijmegen. Het Chinese moederbedrijf eist bijna 7 miljard euro compensatie van Nederland. Ze hebben schade geleden doordat Den Haag ingreep bij de Nijmeegse chipmaker. Dat is het verhaal. Trouw heeft een opvallend onderzoek. Nog geen 6 op de 10 kinderen gaat op eigen kracht naar school. De rest wordt gebracht met de auto, bakfiets of fietsitje. Het is best schokkend, want fietsen is toch de makkelijkste manier om je kind te laten bewegen. De NS gaat vanaf juli een proef doen met gratis treinreizen voor 1000 mensen met een laag inkomen. De NS hoorde te veel mensen verhalen dat ze hun familie nooit meer zien omdat het treinkaartje simpelweg te duur is. Als de proef werkt, dan zal dit landelijk worden ingevoerd. En Suzanne en Freek trappen vrijdag de reeks van 10 concerten af in het Gelredome. En dat Arnhem daar weer een beetje voor vol loopt, is geen verrassing. Maar wist je dat hun meest gestreamde nummer niet Lichtje branden is, maar de allereerste hit nog altijd, Als het avond is? Die staat op Spotify met ruim 111 miljoen streams. Opvallend, in de hitlijst, zoals de top 2000, scoort Lichtje branden juist hoger bij fans. Terwijl dat nummer pas online kwam en nu rond de 24 miljoen streams zit. Nog steeds heel veel natuurlijk. 1 ding is duidelijk, of het nou de nieuwste hit is of de allereerste plaat uit hun beginperiode. Gelderland krijgt geen genoeg van Suzanne en Freek. Daarom staan ze dan ook 10 avonden op rij in het Gelderland. Nou, de meest gestreamde krijgt er weer 1 keertje bij. Want ik draai hem nu, Als het avond is.

0: het meest gestreamd van Suzanne Freek. En er zullen de komende dagen nog wel een paar streams bijkomen. Mensen die alvast een beetje voorpret hebben voor de concertreeks die komend weekend dus begint. Het is 7:15. Je luistert naar Radio Gelderland. En we gaan terugblikken op de sport van afgelopen weekend. Met een nederlaag voor NEC, maar toch nog kans op Europees voetbal. En voor de Graafschap zit het seizoen erop. En wat dacht je van Mr. Knockout tegen de bloedverspiller, oftewel boksen? En feest natuurlijk bij Orion Stars, hè, voor de derde landstitel op rij. Dat hoorde je vanochtend ook al voorbij komen. Jan Sommerdijk die praat ons bij. Jan, allereerst even NEC, want een 2-1 nederlaag uit tegen FC Groningen. Dan willen we natuurlijk van jou horen, waar ging dat mis?
1: Ja, ik heb het idee dat de druk toch een factor is geworden bij NEC. Hè. Het was natuurlijk het hele seizoen leuk. Lekker aanvallen en dan resultaat halen ook nog erbij. Maar er hoefde nog niks. En nu de laatste tijd moet het. Hè. Dat zag je in die bekerfinale tegen Feyenoord. Hè. Toen konden ze tweede worden. En ja, dat is toch een factor die NEC niet kent. En die tegenstanders die ze hebben over het algemeen, die hadden er wel meer. De concurrentie hebben er wel meer ervaring mee. Dus die weten er iets beter mee om te gaan. Maar goed, het is ook zo. Wie nu de minste fouten maakt, die haalt nog prijzen. En NEC maakt fouten, want de laatste 4 wedstrijden maar 3 punten gehaald. Maar toch zit het er nog in. Maar gisteren, ja, het viel wel heel erg tegen. En Sammy Uwais, hij was wel heel kritisch op zijn ploeg.
2: We waren totaal niet scherp, vooral de eerste helft niet. Het leek alsof niemand zin had in de wedstrijd, alsof we gewoon niet wakker waren. Dus, en als dat als het geval is, dan weet je dat het echt een lange middag gaat zijn.
0: Ja, en dus wederom een niet zo beste wedstrijd. En toch kunnen ze nog steeds Europees voetbal halen.
1: Ja, want Ajax verloor van Utrecht, dat was een grote verrassing. Thuis, dus die staan nu 5e. NEC staat nog altijd 4e en Twente is naar de 3e plaats gestegen. Maar goed, als NEC volgende week thuis wint van Go Ahead, dan houden ze Ajax sowieso achter zich en hebben ze in ieder geval Europees voetbal rechtstreeks. Dat betekent dat ze dan in de voorronde van de Europa League mogen instromen. Dat is toch een heel traject om naar het hoofdtoernooi te komen. Maar toch, ja, in ieder geval iets wat NEC sinds 2008 niet meer bereikt heeft. Dus dat is al mooi. Maar het kan nog mooier worden, want FC Twente staat 2 punten voor. Moeten volgende week naar PSV. PSV is al uitgespeeld, die zijn kampioen, maar die zullen hun laatste thuiswedstrijd toch niet laten lopen. En zelfs als het een gelijk spel wordt en NEC wint, gaat NEC over Twente heen, dan zouden ze 3e worden. En dat betekent voorronde Champions League. Nou, dat zou natuurlijk een sensatie van je welse zijn. En ja, daar gaat NEC natuurlijk ook voor. Dat legt Brian Linssen even uit.
3: Je wil natuurlijk voor de hoogst mogelijk gaan, 3e plek. Maar ik denk als het uiteindelijk 4e wordt, heb je nog een fantastisch seizoen gehad.
0: Zo is dat. Dan de Graafschap. Voor hen zit het seizoen er wel op. 2-2 gelijk gespeeld tegen Almere City in de playoffs. Daar zat niet meer in.
1: Nee, eigenlijk niet. Ze misten ook nog een paar spelers. Almere was gewoon wat ervarener, wat slimmer. Dat was in Almere al het geval. Toen werd de Graafschap echt overspeeld. Nu zeker niet, maar het was een beetje een wedstrijd in evenwicht. En dat is niet genoeg als je met 2 punten verschil moet winnen. Het werd na rust even 1-1. En toen kwam er even zo'n moment dat je denkt, zou het nog? Toen was er ook een grote kans op 2-1, maar na de 1-2 was het gelopen. Dus nee, dat is jammer. Moet je ook niet te dramatisch over doen. Want het is voor de Graafschap gewoon al mooi dat ze toch een heel behoorlijk seizoen hebben gedraaid. En die play-offs hebben gehaald. Beer zat er denk ik niet in met dit jonge elftal. Maar het is ook al kijken naar volgend seizoen. En dat doet doelman Ties Wiegers al even.
4: Ja, het voetballeven stopt niet en de club stopt niet. Uiteindelijk moet je het weer oppakken met de jongens die doorgaan. Deze club moet gewoon terug naar de Eredivisie. En dit jaar is het helaas niet gelukt. Maar volgend jaar moeten we daarvoor weer strijden.
0: Ja, volgend jaar moeten we daar weer voor strijden. Dan de volleyballers van Orion Stars, ook uit Doetinchem. Voor hen de 3e landstitel op rij, dat het een feit is geworden. En dus was er een groot feest dit weekend, hè?
1: Jazeker. Kijk, het begint gewoon te worden, maar het is natuurlijk toch nooit gewoon. 3e landstitel. Ze hebben ook 3 keer de beker gewonnen, 2 keer de Supercup. Ja, het was altijd de ploeg van net niet. Toen ze nog Orion heten, heel vaak finales halen en dan verliezen. Maar dat is sinds 2 jaar helemaal omgedraaid. En ze zijn nu de grote prijzenpakker in het Nederlandse volleybal geworden. Ook in deze playoffs. Gewoon 3 in 3 wedstrijden winnen tegen Liqueurs. Dat is heel knap. En gisteren werd het 3-0. Een groot feest inderdaad. En ook bijvoorbeeld bij libero Niels Lipke.
5: Hartstikke mooi, deze ambiance. Ik denk dat iedereen heel trots op kan zijn wat we hebben neergezet hier. Met iedereen erbij, echt volle zaal. En dan zo'n pot neerzetten. Ik ben echt avondtrots op iedereen.
0: Hey, tot slot, Jan, nog een laatste vraag. Wie zijn Mr. Knockout en de bloedverspiller? Want dat heb ik net aangekondigd over het boksen. Maar welke namen horen daarbij?
1: Ja, dat zijn prachtige namen. Mr. Knockout, dat is Elias Camara uit Nijmegen. Die is prof geworden eind 2024. Dus die is nu zo'n anderhalf jaar weer prof. 7 partijen gebokst, 7 keer knock-out. Maar nu kreeg hij echt een pittige tegenstander. Devon Miller, een Brit. En die had de naam de bloedverspiller. Die zegt, als ik aan het boksen ben, dan wil ik bloed. 7 van zijn 9 partijen die hij gewonnen heeft, ook allemaal, ook in knock-out. Dus nou, dan denk je, die camera, nou gaat hij het een keer lastig krijgen. Hij kreeg het ook lastig, want hij heeft echt wel een paar tikken gehad. Maar uiteindelijk besliste hij de beslissende tik. Of deelde hij de beslissende tik uit. En ja, ging die Miller knock-out. En dat was wel mooi, want van tevoren was er ook al zo'n spel gaande dat die Miller ook nog zei van ja, tegenstander, maakt mij eigenlijk niet uit wie, zegt me niks. En de camera reageerde met dit is een man van woorden en niet van daden. Dus nou, de camera heeft gelijk gehad. De bloedverspiller onderuit. En de volgende overwinning, hij is nu de top 100 van de wereldranglijst ingegaan. En dat is voor Elias Camara heel mooi, want dat betekent dat hij zijn volgende partij nog een sterkere tegenstander gaat treffen. Want hij wil gewoon naar de top van Europa, naar de top van de wereld. En ja, voorlopig gaat het heel goed. 8 ja. keer knock-out, dat is toch heel bijzonder. Dat hebben bijna geen andere boxers hebben dat nog bereikt, hoor. Dat ze zo vaak knock-out ook hebben. Winnen wel, maar dan knock-out.
0: De knock-out achter, ja.
1: Een handelsmerk van hem.
0: We kijken nu weer uit naar de volgende wedstrijd. En die gaan we dan zeker bespreken op radio. Jan, dank je wel.
1: Een mooie bijnaam.
0: Ja, een mooie bijnaam, ja. De bloedverspiller, Mr. Knock-out.
1: Verspillen past wel een beetje bij jouw volgende onderwerp.

0: The King himself. En Burning Love van Elvis Presley. En we hadden het net over de bloedverspiller inderdaad. En Mr. Knockout. Ja, dat sluit inderdaad mooi aan volgens Jan Sommerdijk bij het volgende onderdeel. Plaatdelict.
1: Plaatdelict.
0: We hebben weer een dossier voor je gevonden, namelijk...
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En als jij weet over welke plaat ik het vanochtend heb... dan maak jij kans op het Radio Gelderland zaklamp. Ik zal het procesverbaal erbij pakken. Het is een opmerkelijke melding vanochtend, namelijk... want de betrokkenen heeft bij ons aangegeven op het bureau... dat hij of zij graag geheel vrijwillig... in een situatie van gijzeling terecht wil komen. Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Volgens de verklaring ervaart hij zijn dagelijks leven als voorspelbaar en benauwend. En de wens wordt uitgesproken om daar op drastische wijze aan te ontsnappen. In het muzikale relaas wordt het idee van gegijzeld worden niet als dreiging... maar juist als uitweg gepresenteerd. Het is een plotselinge, alles veranderende gebeurtenis... die hem los zou trekken uit de sleur. Nou, de platenpolitie wil hierbij juist even heel nadrukkelijk benadrukken... dat de aangever hiermee een omgekeerde werkelijkheid schetst... en een ernstig misdrijf ziet als bevrijding. De zaak wordt vanochtend door ons onderzocht als een opvallend geval... van vrijwillige overgave aan vrijheidsberoving... ingegeven door de behoefte aan verandering. Dus het verlangen naar vrijheidsberoving... we zoeken een Nederlandse band uit begin jaren 80... rondom twee mannen met dezelfde voornaam. En ze staan bekend om hun scherpe, vaak ironische teksten over het dagelijks leven. Dus een misdrijf als ontsnapping. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat dat achter via de mail frank@gld.nl of...

0: 4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
7: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
0: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Noordeinde, Oldebroek is het 6,8, in Geldermalsen 8,3. Het weer in Gelderland begint vandaag droog met een mix van wolken en zon. Maar in de loop van de ochtend trekken buien vanuit het noordwesten over ons heen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met meerdere buien. En dan neemt de noordwestenwind flink in kracht toe, waardoor het guur wordt met kans op windstoten. Na een verdachte overdracht in een Zutphens park heeft de politie in de slaapkamer van een 23-jarige man voor ruim €340.000 aan contant geld, drugs en wapens aangetroffen. En NEC is ondanks de 2-1-nederlaag in Groningen nog altijd volop in de race voor Europees voetbal. Bij winst volgende week thuis tegen Go Ahead is de vierde en zelfs de derde plaats nog mogelijk. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan pakken we de verkeersinformatie er even bij van de ANWB. De meeste files staan nu in de Randstad, beginnen ook allemaal weer op gang te komen. Maar ook in Gelderland hebben we wel wat files door te nemen met elkaar. De belangrijkste, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, een kwartier vertraging. Op de A15 is een ongeval gebeurd. Gorinchem-Nijmegen tussen Ressen en Bemmel. Daar staat door het ongeluk 3 kilometer en 1 rijstrook open. En vanaf de andere kant ook tussen Bemmel en Ressen 1 rijstrook open. Dus is daar inderdaad in het midden wel even mis. Verder op de N50, Emmeloord Zwolle tussen Kampen en Knoopend Hatsenbroek, 10 minuten extra reistijd. Dat zijn ze niet allemaal, maar dat zijn wel de belangrijkste.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
9: Ja, ook bij Topservice in Epe.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
11: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
18: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Goedemorgen Gelderland.

0: Je luistert naar Radio Gelderland. Queen was dat en You're My Best Friend. Een nieuwe week is begonnen en het is de week van het Songfestival, hè? We maken dat misschien wat minder bewust mee, omdat we zelf niet meedoen dit jaar. Maar in Wenen is het Songfestival wel officieel begonnen. We doen voor het eerst sinds 2002 niet mee. Ditmaal dus uit protest tegen de deelname van Israël. De openingsceremonie die is geweest bij het stadhuis in Wenen. Alle 35 deelnemers hebben zich daar gepresenteerd aan het publiek. En dus ook Israël.
1: Yeah, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
2: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
0: Ja, en dat kan morgen al. Morgen is de eerste halve finale. Zaterdag dan natuurlijk de grote finale. Donderdag de andere halve finale. En nog wel opmerkelijk het laatste nieuwtje. De Noorse zanger Jonas Löf die heeft een waarschuwing gekregen van de organisatie. Zijn optreden zou tijdens de repetities te sexy zijn geweest. Hij kan er zelf wel om lachen. Hij zegt, dit is toch eigenlijk wel de leukste waarschuwing die je kunt krijgen, dat je te sexy bent. En dat bracht met name de kale collega's hier op de redactie tot het volgende verzoekje.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Ja, hij is gewoon te sexy. En dat geldt dus ook voor de Noorse inzending. Ik ben benieuwd hoe dat deze week uitpakt op het Songfestival. Het is 7:50.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor de oplossing van plaatdelict. Iedereen weer bedankt voor het meedenken vanochtend. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader kunnen pakken. We hadden te maken met een ironisch, maf, schattig, geestig, maar ook wel hard nummer over de gijzeling. De tekst bezingt het absurde verlangen om gegijzeld te worden, om zo uit de dagelijkse sleur te ontsnappen. Het was de tweede single van de band. Het werd ondanks de controverses over de tekst wel een hit, mede doordat het een zogenoemde steunplaat werd. Maar wat was dan de controverse? Nou ja, de Tros die weigerde het nummer te draaien in die tijd vanwege de vele gijzelingen die toen plaatsvonden. De tekst beschrijft een ironische situatie en het gaat niet over de werkelijke daders, maar eerder over de wens van het slachtoffer om ontsnapt te zijn aan het gewone leven. Ja, en wie ook ontsnapt is even aan het gewone leven is een van de mensen die reageerde en die ik heb uitgekozen als gouden tipgever, namelijk Willeke. Willeke, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Frank.
0: Ja, ontsnapt aan het gewone leven, want jullie zitten in Normandië, begrijp ik.
2: Dat klopt.
0: Wat lekker. Jullie zijn, jij met Peter, ben je op pad?
2: We zijn op pad.
0: Wat zeg je? Met de?
2: We zijn met de camper.
0: Met de camper. Oh, de camper is trouwens ook in het nieuws.

0: Niet zonnetje, maar we hebben heel veel regen gehad.
1: Oh ja.
0: Maar de wind. En ja, het is niet echt warm. Ik denk een beetje wel vergelijkbaar met in Nederland.
1: Ja, dat wel. Alleen is het daar wel een stuk indrukwekkender landschap. Met die kusten en die kliffen en zo. Ja. Hey, wie draaiden wij vanochtend als platenlicht? Waar ging het over?
0: Dat waren Henk en Henk.
1: Henk en Henk, hè?
0: Met de Wijzelaar.
1: Ja, het goede doel, inderdaad. Ik ga hem speciaal voor jullie draaien, voor jullie daar in Normandië in het campertje. En als jullie dan weer thuiskomen, dan ligt er een Radio Gelderland zaklamp klaar. Voor de volgende vakantie, als het dan heel donker is in de camper, dan heb je een zaklampje.
0: Ja, dat is goed. Okay. Ik weet niet wanneer dat opgestuurd gaat worden, want ik weet dus niet of het door de brievenbus kan.
1: Nou, dat regelen we zo even buiten de uitzending, anders wachten we er even mee.
0: Ja, dat is goed.
1: Dat
0: komt
1: goed. Anders blijft hij hier. Joe, dag Willeke.
0: Joe, dank je.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
1: Nou, zo'n zaklamp wekenlang in de brievenbus blijft hangen, dat willen we ook niet. Dat gaan we even regelen. Iedereen bedankt voor het meedenken. Wij zochten dus het goede doel. Henk en Henk. En Gijzelaar. Ik zal hem gelijk ook even toevoegen aan de afspeellijst Plaat Delict op Spotify.

0: Goedemorgen Frank, met Arjen. Dat is het goede doel met... Oh, als ik maar een gijzelaar...
1: Heel goed.
0: Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan hoefde ik nooit meer af te wassen. Et cetera, et cetera.
1: Doei. Doei, doei. Helemaal goed, Arjan. Dat was hem inderdaad. Heb je nou zelf ook een suggestie voor plaatdelict? Dan mag je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En je kunt natuurlijk de plaatselijke politie bellen. Zaak.

0: maar mee en bluff samen en ik ben niet meer bang. En wij gaan daarmee naar het weerbericht. En het weerbericht krijgen we van Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: En jij zei een uur geleden al van ja, stiekem vind ik zo'n week als deze wel wat interessanter dan de afgelopen weken. Want dan gebeurt er wat.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Dat merk je gelijk als je nu naar buiten stapt, want het is een stuk frisser hè, buiten.
1: Het is een heel stuk frisser, want momenteel liggen de temperaturen rond de 5 tot 7 graden. En de maximumtemperatuur zal vandaag niet verder oplopen dan 10 tot 13 graden. En moet je nagaan als je het vergelijkt met gisteren en eergisteren. Toen hadden we nog hoge temperaturen van 20 tot 23 graden te pakken. De zon scheen afgelopen weekend flink. Er kwamen mooie stapelwolken tot ontwikkeling. En het bleef op de meeste plaatsen gewoon droog. Alleen vandaag komt het ook tot een aantal buien. Met name later in de middag trekken een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie heen. Ja, en met temperaturen dus van 10 tot 13 graden is het behoorlijk fris. En daarbij gaat de wind ook flink in kracht toenemen uit het noordwesten naar windkracht 4 tot windkracht 5. En dat is toch wel een vlagerige noordwestenwind.
0: Ja, aan de kust helemaal, maar bij ons in Gelderland is het dan al behoorlijk uitgewaaid. Maar we gaan het zeker wel merken, guur.
1: Zeker.
0: Is het morgen net zo guur of morgen weer ietsjes minder?
1: Ja, morgen is het wel een stukje minder. Want dan profiteren we optimaal van een hoge drukgebiedje. Het is dan ook langer droog dan vandaag.
0: Okay.
1: Met geregeld ruimte voor de zon. Maar de wind blijft wel uit het westen tot noordwesten waaien. Voert frisse lucht aan. En daardoor hebben we ook morgen niet hoge temperaturen te pakken. Met zo'n 13 of 14 graden. Maar ik moet er wel bij zeggen, als het zonnetje eenmaal doorbreekt, dan is het gelijk wel heerlijk weer om naar buiten te gaan, ondanks dus die lagere temperaturen. Maar woensdag, donderdag en vrijdag is het nog steeds fris met een graadje of 12. Dan verlopen de dagen best wel buiig, met ook kans op onweer af en toe. Maar ook dan zien we geregeld zonneschijn terug in het weerbeeld. Er waait een overwegend matige tot soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind, die het gevoelsmatig wel een stukje kouder doet aanvoelen. Maar als het zonnetje eenmaal doorbreekt, is het gewoon prima weer buiten, Frank.
0: Oké. Helemaal goed. Dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje gewoon weer.
1: Ja, tot over een uurtje.
0: Afgesproken. Wat we weten is dat de dijken in onze provincie worden versterkt vanwege het naderende hoge water, het veranderende klimaat. De dijken langs de Waal, daar kun je het echt wel aan zien dat die een stuk steviger, maar ook hoger zijn. Met name de nieuwe dijkopgangen. En als je dan dus een driewieler hebt of een scootmobiel, dan blijken die dijkopgangen opeens niet eens meer te doen. Ze zijn te steil, te lang. En halverwege omkeren, ja, dat wil je echt niet. Dat is levensgevaarlijk. Zometeen meer erover. Een veilige dijk, ja, oké. Maar kom er niet eens meer op. Met mijn scootmobiel. Je hoort het straks naar Carl Douglas. En Everybody Was Kung Fu Fighting.

0: Nudetuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegels en Vloeren.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
4: De toegang is gratis.
3: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
7: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
6: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
8: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
6: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, verkeersinformatie. De ochtendspits is weer op gang gekomen. De meest opmerkelijke meldingen die pak ik er verder bij. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 minuten. Een ongeval op de A15 zorgt voor 1 rijstrook die nog open is. De rest is dicht tussen Elst en Bemmel richting Nijmegen. 2 kilometer daar. Op de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Daar ben je een kwartier langer onderweg. En de N233 Kesteren-Venendaal tussen de aansluiting met de A15 in Renen. Daar heb je 11 minuten extra reistijd nodig op dit moment.
10: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Vivante Bosman.
12: Vivaldi XL in Zevenaar.
3: Hemelvaartsdag geopend.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Billy Paul en Thanks for Saving My Life. Goedemorgen, het is 8:08, maandag 11 mei. Een nieuwe week is begonnen en die begint nu nog droog. Een mix van wolken en zon. Maar het loopt vandaag snel op naar zo'n 12 graden. En daarna krijgen we vanuit het noordwesten buien over ons heen in Gelderland. Met koelere lucht vanaf de Noordzee. Dan krijgen we een wisselvallig weer, meerdere buien. Koelt het weer af naar 8 graden en dan gaat die wind aantrekken. Vanavond wordt het daarmee zelfs schuur met kans op windstoten. Morgen een stuk vriendelijker weerbeeld. Minder wind, hooguit een lokaal buitje. En dan temperaturen rond de 14 graden. Ik ga je een greep geven uit het Gelders nieuws van vandaag en wat de maandagochtendkranten op de voorpagina hebben gezet. Het Financieel Dagblad bijvoorbeeld opent met chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen. Het Chinese moederbedrijf eist bijna 7 miljard euro compensatie van ons. Het bedrijf zegt schade te hebben geleden doordat Den Haag ingreep bij de Nijmeegse chipmaker. De Gelderlanders schrijven vanochtend dat camperbezitters massaal het busje te koop zetten. De wegenbelasting is dit jaar verdubbeld en dat hakt erin. Vooral bij 65-plussers met een klein pensioen. Een camperbedrijf in Elst heeft sinds april geen bus meer verkocht. Loes die reageert er nog over op de app. Die zegt, ik hoorde het bericht over die campers van jou, Frank. Dat de wegenbelasting verdubbeld is. Ik heb ook een camper. Ik betaal meer aan toeslagen dan aan de wegenbelasting zelf. Ik heb ook een 22 jaar oud benzineautootje. Ik betaal het Rijk maandelijks €250. In Apeldoorn is de ME voor de derde avond op rij in actie gekomen bij protesten tegen de komst van een AZC. Iedere avond greep de politie in. De gemeente zegt de zorgen te begrijpen en wil een gesprek over hoe het veilig kan. Maxime van 15, die 3 weken vermist was, is teruggevonden in Polen. Hij werd daar vrijdagavond slapend aangetroffen in een bushokje, ongedeerd, en zijn ouders zijn inmiddels bij hem. Trouw heeft een opvallend onderzoek. Nog geen 6 op de 10 kinderen gaat op eigen kracht naar school. De rest wordt gebracht met de auto, met de bakfiets of een fietszitje. Best wel schokkend, want fietsen is de makkelijkste manier om je kind te laten bewegen. Als je plannen hebt voor Hemelvaartsdag, even bijstellen misschien, want je hoorde mij net het weerbericht vertellen. Nou, donderdag wordt het de koudste hemelvaart in ruim 10 jaar. Niet warmer dan een graad of 13. 90% kans op regen. Oef. NS die gaat vanaf juli een proef doen met gratis treinreizen voor zo'n 1000 mensen met een laag inkomen. NS hoorde te veel verhalen van mensen die de familie niet meer zien omdat een treinkaartje simpelweg te duur is. En als de proef werkt, dan wordt het landelijk. De Telegraaf heeft dan nog een bijzonder verhaal. Een schilderij dat in de oorlog door de nazi's werd geroofd hangt nog altijd bij de familie van de Nederlandse SS-commandant. Een beschaamd familielid tipte de krant. De eigenares had het niet gewust. Dit weekend vlogen er kleine steentjes over het water van de Maas bij het Belgisch-Nederlands kampioenschap steentje ketsen. Daarbij ging het niet om wie er beter was, maar om de gezelligheid.
1: Hoe moet je starten, hè?
2: Met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Dan moet je hem over het water laten ketsen.
3: Toch de 15 meter gehaald. Nieuw record.
4: Maar het is wel leuk. Ik doe dat op vakantie.
2: Ja, ik heb 2 pilsen op nu. Dus dat was de voorbereiding.
5: Dat keilen of dat, hè, dat nog weer terug op de kaart ketchen. Komt. Ketchen in Limburg. Er moet dus veel meer geketst worden.
2: Geketst? Ja, er mocht zeker meer geketst worden.
0: Er mocht zeker meer geketst worden. En in Napels had een vrouw na een operatie maandenlang buikklachten. En wat bleek nou? Er zat een schaar van 15 centimeter in haar buik. Die was daar achtergebleven. Die schaar die gaat er vandaag worden uitgehaald in het ziekenhuis. En inderdaad, daarvoor gaan ze wel een andere chirurg vragen. Niet degene die de zoonschaar in achterlaat. Zometeen, onze dijken zijn te hoog.

0: Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Goedemorgen Gelderland, het is 8:15 geweest al. We gaan het hebben over de dijken van onze mooie provincie. Die worden natuurlijk verstevigd in het rivierengebied, want dat is nodig. Het water gaat steeds vaker hoog worden, klimaatverandering. Dus goed dat die dijken worden verstevigd en verhoogd, dat weten ze inmiddels ook al. Maar nu blijkt dat die nieuwe dijkopganger voor mensen op een driewieler of scootmobiel soms toch heel anders worden ervaren. Die zijn gewoon niet meer te doen. Ze zijn te steil, ze zijn te lang. En halverwege zo'n dijkopgang omkeren met je scootmobiel, dat is gewoon levensgevaarlijk. Gerard uit Beuningen trekt bij ons aan de bel.
1: De 71-jarige Gerard Egberts uit Beuningen is al zijn hele leven een groot fietsfanaat en liefhebber van toertochten over de Gelderse dijken. Maar sinds Waterschap Rivierenland bezig is om de dijken te versterken, heeft Gerard met zijn driewieler de grootste moeite om überhaupt de dijk op te komen.
2: Het wordt veel te steil en veel te zwaar om boven te komen. Voor mij lukt het nog, maar ik weet zeker mensen met een iets mindere fiets, die komen niet meer boven.
1: En niet alleen Gerard heeft moeite om de versterkte dijken op te komen. Ook scootmobielvereniging Flipje op Wielen uit Tiel ondervindt extra hinder.
3: Het is allemaal best de stijl. Wij hebben vorige week een test gedaan met z'n tweeën. En we hebben ook een scootmobiel gezien, die dingen. En die had het er ook over, dat die bepaalde dingen niet boven kan komen.
2: Als je halverwege moet denken, ik moet terug naar beneden, dan sta je dus haaks op die dijk en dan sta je heel scheef. Het gevaar dat je komt dan om de hoek kijken, dat je nog een keer van de fiets valt ook nog.
4: Want u er langer in het gebied?
1: Waterschap Rivierenland betreurt de situatie, maar geeft wel graag tekst en uitleg op wat voor manier de dijk is versterkt.
4: Dat betekent dat op sommige plekken ook de dijk een stukje omhoog is gegaan. En het uitgangspunt daarbij is dat we de dijkopgangen niet steiler hebben gemaakt. Ze zijn daarbij wel een stuk langer geworden. Op sommige plekken zijn ze misschien een klein beetje steiler geworden, maar het gaat met name om dat die trajecten een stuk langer zijn geworden. En ik kan me voorstellen dat dat voor Gerard op de fiets en voor andere fietsers ook wel een stukje zwaarder is geworden daarmee.
1: En volgens het waterschap is het ook niet overal mogelijk om dijkopgangen vlakker te maken.
4: Heel vaak heb je dan of bebouwing in de buurt staan of heb je bomen staan die we ook niet kunnen opofferen zomaar. Dus die afweging is iedere keer weer per locatie, kan het flauwer of niet. En heel vaak blijft het er dan bij, het blijft zoals het was. En dan is het inderdaad op deze plek soms een steil stuk dijkopgang en ook een lang stuk dijkopgang.
5: Plaats dan een waarschuwingsborden, want dan weten we tenminste dat we daar niet ineens halverwege stil komen te staan.
4: Ja, als waterschap werken wij onder andere samen met de wegbeheerder. Dat is hier ook de gemeente. En ik denk dat dat ook een aandachtspunt is wat we aan de gemeente mee kunnen geven. Zodat op het moment dat de dijkversterking hier helemaal klaar is, dat mensen weten waar ze aan toe zijn. En dat ze op die manier ook gehoord zijn als lange vereniging.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
0: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
5: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
4: Voor magnitudebedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
6: 8:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Assel is het 6,6. In Hatert, Nijmegen 7,4. Het weer in Gelderland begint vandaag droog. Mix van wolken en zon. Maar in de loop van de ochtend trekken buien vanuit het noordwesten over ons heen. Vanmiddag blijft het wisselvallig. Meerdere buien dus. En gaat de noordwestenwind flink in kracht toenemen. Het wordt dus guur met kans op windstoten. Voor de derde avond op rij heeft de ME moeten ingrijpen bij een demonstratie tegen het AZC in Apeldoorn, waarbij opnieuw aanhoudingen zijn verricht en het gebied na 8 uur werd ontruimd. En bewoners van de Nijmeegse wijk Meihorst zijn rond middernacht opgeschrikt door een harde knal bij een flat aan de 63e straat. Maar wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A28 richting Zwolle vanuit Amersfoort tussen het Harde en het centrum van Zwolle 9 kilometer een kwartier. En de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum, daar staat 14 minuten vertraging over 10 kilometer en dat komt door een ongeluk. Dat zijn de twee belangrijkste meldingen van hedenochtend.
7: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we Hemelvaartsdag al geopend vanaf 11 uur.
9: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
17: europakinderhulp.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans. Alleen de prijs is anders.
25: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

And she was. The Talking Heads hoorde je op Radio Gelderland. En dat komt natuurlijk recht uit de jaren 80. 1986 om precies te zijn. En dat is een mooi bruggetje naar de ethisch vierdaagse. Komend Pinksterweekend gaan we weer 4 dagen lang terug naar de jaren 80 op Radio Gelderland. Lekker de Walkman op, bandjes maken. En je kunt inmiddels trouwens ook weer stemmen. Hè? Die is dit weekend online gaan. De stemsite voor de ethisch top 80. Op tweede Pinksterdag gaan we dan de 80 meest aangevraagde platen uit de jaren 80 draaien. En je kunt nu al op gld.nl/ethisch jouw stemlijstje invullen. Tom die laat net weten dat hij dat heeft gedaan. Even kijken of ik zijn lijstje zie. Tom Braber uit Uchelen. Ja, hier, kijk. Abba. Heel goed. Barbara Streisand, De Dijk. Herman van Veen, Het Goede Doel. En eens even kijken. De Janse Baggerband. Juliane Werding. Kate Bush. Matt Bianco. Nena. Paul Simon. Rob de Nuis. Tanita Tikkerum. Toontje Lager. Te Pauw. En dan nog eentje van Abba. Heel goed. Dagelijkse dosis Abba zit helemaal goed in de Pinkster, in het Pinksterweekend, dankzij Ton. Ton, dankjewel voor je lijstje. Wil je nou ook graag die ene meezinger van toen het Guilty Pleasure doorgeven? Een plaat uit de jaren 80 waarvan jij zegt, die mag niet ontbreken, die moet erbij. Als jullie 4 dagen lang ethisch gaan draaien op Radio Gelderland, dan heb je nu tot en met zondag om die door te geven. Ga naar onze site gld.nl/ethisch en geef jouw favoriete ethisch platen aan ons door. Krijg je van mij zometeen het woord van de dag. Uit de Dikker van Dijk naar Nielsen en Miss Montreal. Dit is Who.

dezelfde bandleden. En de andere helft van het jaar is ze eigenlijk gewoon vooral veel op reis. En is zij veel aan het surfen. Haar nieuwe liefde was de surfinstructeur. Waar ze, ze kon er zelf niet zo heel veel van. Maar ze werd wel verliefd op hem. En nu gaan ze samen de wereld rond. En op zoek naar de ideale golf. En die mix van dus werken, liedjes maken. Maar ook gewoon met het campertje op stap. En de surfplank en verder niet zoveel. Dat bevalt haar heel goed. We hebben heel veel mooie Nederlandse woorden in onze taal die we bijna niet meer gebruiken. Dat vinden we zonde en dus hebben we bij de ochtendshow Goedemorgen Gelderland bedacht. Laten we nou iedere dag één woordje meegeven. Een woord van de dag. En die staan bij mij in de Dikker van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En ik pak daar iedere dag een woord uit wat ik je wil meegeven. Mag je een beetje op kouwen. Misschien later vandaag nog eens even gebruiken. Dat zou me helemaal blij maken. Ben benieuwd hoe je dan deze gaat gebruiken vanochtend. Want het woord wat ik heb gekozen is starnakel. En dat betekent eigenlijk gewoon simpelweg stomdronken. Starnakel. Dat is als je zo ver heen bent dat rechtlopen een onmogelijke opgave is geworden. Dan ben je starnakel. Het wordt ook wel vaak versterkt tot starnakelzat. Het woord is een prachtig voorbeeld van hoe iets kan verbasteren. Het komt oorspronkelijk van het woord starnat, wat door en door nat betekent. En in de volksmond is daar de uitgang akel aan geplakt, starnakel. Waarschijnlijk onder invloed van woorden zoals mirakel of spektakel om het extra gewicht te geven. Dus na het personeelsfeestje moest de boekhouder starnakel naar huis worden gebracht. Ik drink vanavond niet te veel, want ik wil niet weer starnakel aan het ontbijt verschijnen. Hij keek mij met een glazige blik aan en ik wist meteen, nou, die is starnakel. Zodra de tap openging, was de kans groot dat de hele vereniging binnen een uur starnakel was. Probeer hem vandaag maar eens te laten vallen. Misschien als je vertelt hoe je weekend is aan je collega's. Hoe die weekend is verlopen. En de Detroit Emeralds hoor je nu op Radio Gelderland.

0: De Detroit Emeralds uit de jaren 70 en Feel the Need in Me. Kijk, er komt alweer een stemlijstje binnen via de mail van een luisteraar die zijn of haar keuze heeft ingevuld voor de jaren 80. Met Pinksteren gaan we 4 dagen lang terug naar de jaren 80. Dus even kijken wiens lijstje ik nu binnenkrijg. Anneke uit Heerlen. Kijk, heel goed. Dankjewel, Anneke. 8:45 is het geworden. Tijd voor het weer. Floris Laferbe, goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: Maandag 11 mei, dat betekent ijsheilig ook, hè, vandaag.
1: Inderdaad.
0: Ja, de eerste ijsheilig van 4.
1: Ja, inderdaad. Tot nachtvorst zal de komende periode niet komen. Maar het is wel ronduit fris voor de tijd van het jaar.
0: Ze doen wel hun best.
1: Ze doen wel hun best, inderdaad, ja. Zeker weten. Want vandaag maximum temperaturen van 10 tot 13 graden slechts. En dat is toch ruim onder het langjarige gemiddelde van een graadje of 18. En die dikke jas hebben we vandaag echt weer nodig. Want de temperatuurverschillen met afgelopen dagen zijn toch behoorlijk groot. Vandaag dus slechts 13 graden in Gelderland. Daarbij waait er ook een frisse wind uit het westen tot noordwesten, die ook die koude lucht aanvoert. En daarnaast hebben we ook de paraplu geregeld nodig in de provincie, want vandaag komt het ook tot een aantal buien. En als je dan eenmaal een buitje op je hoofd krijgt, in combinatie met die wind en die lage temperaturen, dan voelt het toch opeens een beetje herfstachtig aan misschien wel.
0: Ja. En dat wel het gewoon een lenteweek zou moeten zijn. Maar het is gewoon vooral ook even het contrast met vorige week natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat helpt zeker niet mee. En die paraplu hebben we de komende periode vaker nodig. Morgen is het uiteindelijk wel wat droger. Met een hoge drukgebiedje waar we van profiteren. Maar ondanks het drogere weer hebben we nog steeds lage temperaturen van 10 tot 14 graden slechts. En dat frissere weer houden we ook de rest van de week aan. Want woensdag, donderdag en vrijdag hebben we nog steeds met die lage temperaturen te maken. Ook dan is het behoorlijk wisselvallig met zo'n duur dan een aantal buien. Kunnen ook af en toe stevige buien tussen zitten met onweer daarbij. Ja, en de wind uit het westen blaast af en toe nog behoorlijk door met windkracht 4 of windkracht 5. Pas later in de week en het vooruitzicht naar volgend weekend. Mm-hmm. Ja, dat ziet er allemaal een stukje beter uit. Het wordt dan warmer, droger en ook een stukje zonniger in de provincie.
0: Oké. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan, Frank. En tot over een uurtje.
0: Tot over een uurtje bij Rob Kleijs. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is duidelijk merkbaar buiten dat er een nieuwe week is begonnen.
2: Nou,
0: met ander weer.
2: Ja.
0: Het is ook de week van de examens, hè?
2: Juist. Ja. Nou, spanning al om.
0: Er zijn vragen als welke pennen moet ik gebruiken? Mag ik een woordenboek mee? Hoe zit het? Mag ik... Helpt het nou om even een banaan te eten? Zo mijn hersenen helemaal in de juiste stand.
2: Ik heb een wc om een telefoon te raadplegen.
0: Ja, nee, we wensen iedereen natuurlijk heel veel succes. Maar jij wou het er wel over hebben, hè?
2: Ja.
0: Een beetje geleerd aan de examens die zijn begonnen.
2: Ja, aan welk vak heb je nou het meest gehad, eigenlijk?
0: Oh, ja.
2: Want je hoort vaak, ik begon pas echt te leren toen ik ging werken. Of echt, de school is toch het leven. Maar je zit toch een jaar of 12 in elkaar lagere school. En 4 tot 6 jaar middelbare school. Ook op school. Dus
0: er zijn zaadjes geplant, vast.
2: Daarom. Hè?
0: Ja.
2: Is dat het rekenen, de taal, de omgang met mensen, kan ook.
0: Ja.
2: We zaten hier van, wat je niet krijgt op school is koken. Meestal.
0: Nee.
2: Hè? Of budgetteren, noem maar iets.
0: Dat is ook een hele mooie.
2: Heel praktisch.
0: Mooie les om te leren.
2: Ja.
0: Oké, en welk vak heb je het meest gehad? rob@gld.nl of een appje. Ik ben heel benieuwd. En welk vakje wel eens terug dat je dacht van, eigenlijk wel heel erg prettig dat ik dat toen heb.
2: Het kan best ook een leraar zijn, hè, die een vak gaf waar je eigenlijk geen sjoegen mee had. Maar de manier waarop je dit

0: huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
9: Nu de Tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
10: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
11: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl. Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
14: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
13: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
13: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
16: Robert, dankjewel. de verkeersinformatie dan. De A28 Amersfoort richting Groningen tussen Weesp en Zwolle Noord 10 kilometer, 11 minuten daar de vertraging. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen knooppunt Ressen en Gelredome 5 kilometer met 6 minuten vertraging. De N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 toe richting Amersfoort. 5 kilometer met 7 minuten vertraging. En de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 3 kilometer en 10 minuutjes langer onderweg.
17: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
18: Bezoek nu de sanitair en keukenafdeling bij Venters, Tegels en Vloeren.nl.
9: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
10: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
19: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
20: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

ABBA en de Dancing Queen. Toch heeft het Songfestival heel veel voor ABBA betekend. Hè? En daar zitten we eigenlijk aan de vooravond van de Songfestivalweek. Morgen de eerste halve finale. Tweede donderdag en dan de grote finale. We doen niet mee, maar we kijken wel hoor. Met z'n allen. Let maar op. Wordt weer heel druk aan het kijken. Songfestival en examens. Die lopen deze week. Hè? Heb je een kind of kleinkind? En misschien moet je zelf wel examens doen. Sterkte. Alles de rest eromheen. En het helpt dan om af en toe zo'n Radio Gelderland op te zetten. Dat zijn wij niet misschien wel het meest ontspannen radiostation in de provincie.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: jaren 80, hè? Begin van de jaren 80. Lio, amoureux, solitaire. En wil jij gewoon meestemmen, dan weet je hoe het gaat, hè? Even naar de website en zoeken waar je kunt stemmen op die heerlijke 80. Die Radio Gelderland 80 Vierdaags. Die komt eraan met Pinksteren.
1: De plaat bij de dag.
0: Dus dat is niet komend weekend, maar dan. En vandaag is het gewoon weer 9:50. Op maandag 11 mei en zijn we toe aan de plaat bij de dag van Angela. En Angela, die schrijft om 3:30 vannacht en zegt van, volgens mij gaat het een beetje druileren buiten. Ik kan al heel slecht slapen, maar met slechte slaap krijg ik altijd één geweldige plaat tussen mijn oren. Gaat vanzelf, Rob. Die is van Brooke Benton. Rainy Night in Georgia. Ik gun iedereen zo'n momentje met zichzelf. Helemaal donker, beetje regen en Brooke Benton. Nou, hier is hij. 9:30 ben ik dan wel mee.
2: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining over the world.
1: Nou, wat past de stem mooi bij de muziek, zeg. A Rainy Night in Georgia. Hij is niet oud mogen worden, Brooke Benton. Angela zocht hem uit als plaat bij de dag vandaag. Beetje ingetogen dag. Met zonnige vlekjes, ergens, ja. Als jij een plaat bij de dag hebt, dan weet je het. Je kunt mailen op het gld.nl of even de app gebruiken om aan te vragen. 06 22 22 13 42. Hier is de First Choice.

Morgan Wallen, samen Tate McRae. What I Want. Het is eventjes over 9:30 geworden. Kijken wat het nieuws brengt op gld.nl. En daarin het meest gelezen artikel. En weer ME ingrijpen bij het AZC-protest in Apeldoorn. Voor de derde keer op rij, een anti-AZC-demonstratie was er bij de rotonde van de Laan van de Maten. En ook voor de derde keer heeft de politie daar mensen aangehouden. De demonstratie van gisteravond werd van tevoren aangekondigd op social media. De gemeente gaf toestemming, mits de demonstratie om 8:00 zou eindigen en zich niet buiten het aangegeven gebied zou afspelen. Dat gebeurde wel. Dus ingrijpen, arrestaties en gevonden vuurwerk ook. 2 aanhoudingen zijn er verricht. Hoeveel precies is nog niet bekend. Dat wordt later allemaal duidelijk. En natuurlijk ook op de maandag veel sportnieuws. NEC dat verliest in Groningen, maar toch nog derde kan worden in de competitie. En nou, zelfs vierde vindt men een heel mooi resultaat. En dat is het natuurlijk ook. Alleen, ja, je zat een paar weken geleden nog in de bekerfinale. En je had nog tweede kunnen worden. Dan ga je rekenen. En dan moet je het snel van je afzetten en zeggen van komend weekend winnen tegen Go Ahead. En we hebben een geweldig seizoen gedraaid. Meer sportnieuws is er ook in de vorm van het volleybal. Waar Orion opnieuw landskampioen is geworden. 3x3 is goud, zegt men dan daar. En daar gaan ook de flessen ontkurkt worden. Die zijn al ontkurkt. En nu is het waarschijnlijk vandaag een beetje de roes uitslapen en de rommel opruimen. Wil je meer nieuws? Het Gelderland? Dan ga je lekker naar gld.nl. En dat kun je de hele dag doen en de hele nacht ook op je gemak. Iedere dag van de week. Die zijn de Rolling Stones. Ze hebben nieuwe muziek uit, maar dit is een plaat van 60 jaar geleden. Nou, over tijdsgeest gesproken. Under My Thumb. Andrew Tate.

Op een wat grijzere maandag. Maar ja, dat hadden ze gezegd, hè? Die van het weer. We gaan zo eens kijken of er iets veranderd is. Of dat we gewoon lekker een mooie, rustige grijze week krijgen.

0: Linda Ronstadt en It's So Easy. Het is 11:10. We gaan eens even naar het weer kijken. En dat doen we met een expert, Floris Lafebe. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Ja, het is wel omgeslagen ineens.
1: Ja, zeker weten, want we hebben te maken met een wind uit het westen tot noordwesten. Voert ook behoorlijk koude lucht aan. En dat merken we vandaag, want de maximumtemperatuur ligt niet hoger dan 11 tot 14 graden slechts. En daarnaast hebben we ook de paraplu geregeld nodig deze week, want het komt tot een aantal buien. Momenteel zien we wel dat het zonnetje schijnt. Het is droog weer met weinig wind. Maar in de loop van de middag liggen er een aantal buien voor ons klaar. Ja, en dan is het toch wel behoorlijk guur buiten, hoor, als er een buitje overtrekt.
0: Ja, en dat gaat niet zomaar even weg, hè?
1: Nee, zeker niet, want ook vanavond en vannacht komt het verspreid over de regio tot een aantal buien. De westenwind trekt wat aan en neemt toe naar matig tot vrij krachtig. En in het noordelijke kustgebied van Nederland geldt er zelfs een code geel vanavond en vannacht, vanwege kans op zware windstoten van circa 80 km per uur. Nou, zo hard gaat het niet waaien in onze provincie, maar vanavond en vannacht kan er toch wel een vlagerige wind opsteken met windkracht 4 of windkracht 5.
0: Mm-hmm. Wanneer komt er weer ander weer in zicht?
1: Ja, voorlopig nog niet echt, hoor. Morgen is het tijdelijk wat droger weer in de provincie. We profiteren van een ruggetje van hoge druk. De zon schijnt geregeld in de provincie, maar later op de dag komt het opnieuw tot een aantal buien. Opnieuw een frisse dag, de dinsdag, met hooguit 11 tot 13 graden. Ja, dat frisse weer en ook dat wisselvallige weer houdt de rest van de week aan. Woensdag, donderdag en vrijdag verspreid over het land een aantal buien. Kan lokaal ook onweer bij voorkomen. Ja, en we moeten het echt stellen met een graadje of 12 dagelijks. Dus die hoge temperaturen van afgelopen weekend zijn we echt eventjes kwijt.
0: Nou, wat doen we het hiermee? Dankjewel, Floris.
1: Graag gedaan, Rob.

Robbie Williams, Trippin'. Robbie heeft altijd gezegd, ja, ik heb op school gezeten, maar ik heb er niet zoveel geleerd. Dat zeggen vaker wat mensen, maar de eindexamens zijn op dit moment bezig. En dat betekent dat er heel veel mensen gewoon lekker naar een diploma toe zijn werken. Maar toch, de vraag vandaag is, welk vak op school heeft jou nou eigenlijk het meest bijgebracht? Daar kun je straks over bellen, maar je kunt nu alvast de app of mailen. robertgld.nl of even naar de app 06-22-22-1342. Je hebt echt best wel wat vakken, 6, 8, sommige nog meer. Nou, welk vak heeft jij nou echt iets geleerd op jouw school? App of mail maar.

0: Roelies met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
10: Het is feest bij Wentestegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
11: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl. Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel. De verkeersinformatie dan, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum 5 kilometer met een kwartier vertraging. En de A325 Arnhem richting Nijmegen bij knooppunt Ressen naar de A15 toe richting Rotterdam staat een kapotte auto en daarom is daar de verbindingsweg dicht.
3: nu de tuin in Wageningen.
17: Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
18: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
17: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
18: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
22: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
23: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
23: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
24: Hey, Remon!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Op de koffie.

Build Me Up Buttercup van de Foundations hier op Radio Gelderland. 12:10 geworden. We willen het eens hebben over de eindexamen. Die draaien op dit moment op volle toeren. Ja, en dat betekent dat je daarna je diploma hebt en de wereld in kan. Om je ding te gaan doen, wat dan ook. We gaan eens even terug naar die eindexamens. En ik vraag je gewoon om even te onderzoeken in je hoofd. Welk vak je nou echt gewoon mee hebt genomen in het verdere leven. Waar heb je echt iets aan gehad? Laat maar even weten via de telefoon 0800-345-0345. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon appen of mailen. Onze app kent het nummer 06-22-22-1342. En mailen, dat gaat via rob@glb.nl. De eindexamens zijn bezig op dit moment. Kun jij nog terug naar de tijd waarin je eindexamen deed? En aan welk vak heb je nou eigenlijk het meest gehad? Laat maar even weten. Via de telefoon, via de app of via de mail. rob@glb.nl of even appen.

0: Nou, vorig jaar overleed de frontman Graham Phantom. Dat is wel een icoon hoor in Engeland. Matchbox. Ja, wat is een beetje ruige rockabilly. Waar je gewoon lekker mee kunt schreeuwen, mee kunt doen. Ja, 0800-345-0345. We praten vandaag over de eindexamens en de vakken die jij daarin hebt gehad. En waar je iets aan hebt gehad ook. Waar heb jij nou echt, terugkijkend, iets aan gehad? Van de eindexamenvakken op school. Melissa zegt, nou ja, als ik het echt moet zeggen, Engels toch. Want zonder school had ik misschien geen Engels geleerd. En veel meer gewoon voor mezelf moeten gaan ontdekken wat nou alles betekent tegenwoordig op het internet. Want dat gaat veelal in het Engels en ook alle sociale kanalen. En ik merk het zelf ook, iedereen gaat steeds meer Engels praten. Niet het Engels wat ik geleerd heb, maar ik heb ook wel geleerd om dat Engels een beetje te onderscheiden. Dus wat dat betreft Engels. Erik zegt, ja, rekenen, dat is toch wat overblijft. Het is vrij simpel allemaal. De andere vakken vond ik allemaal zeer interessant. Geschiedenis en ook wiskunde, waar rekenen in zat natuurlijk. Maar het simpele rekenen, dat is eigenlijk al vanaf de lagere school. Dat heb ik altijd toch wel erg goed kunnen meenemen in mijn leven. En dat heeft me ook wel voor gekkigheid behoed. Laat ik het netjes zeggen. Want mensen denken dat niemand kan rekenen. Nou, ja toch? Nee. Ingrid zegt, ik heb 5 klassen gehad, maar de school niet afgemaakt was te moeilijk voor mij. De 6e klas vonden ze namelijk te moeilijk voor mij. Ik heb toen 1 jaar huishoudschool gedaan, daar werd ook niks. Toen heb ik stage gelopen bij de Hameland voor mensen met een lichte beperking. En dat was voor mij echt de mooiste en beste plek ook die ik heb gehad. Vroeg na het eindexamen, toen hebben wij geleerd, tenminste de leraar, die zei toen terecht, je hebt geleerd om te leren. En dat vond ik wel echt treffend. Ja, Gerry zegt, nou, gymnastiek, godsdienst, dat was aan mij niet besteed. Dat moet wel een wonder zijn dat ik zonder botbreken de schooltijd ben doorgekomen. Fijne dag. Maar Gerry dacht, aan welke vak heb je nou niks gehad? Nou ja, dat kan hè, dat je ook leren soepel te zijn. Hoi Rob, zegt Hans. Ik heb in de jaren 70-80 MAVO en MTS Elektronica Electro gedaan. Beide scholen, Engels, Duits, Wiskunde, Natuurkunde en MTS Technische vakken erbij. Dit alles gebruik ik nog dagelijks in mijn werk bij de KEMA in Arnhem. Groeten van Hans. Ja, Hans heeft dus gewoon zijn hele pakket gewoon ten nut gemaakt. Dat is goed. Tony die zegt, wat ik heb geleerd op de huishoudschool is toch een plannen in het huishouden. Wij kregen dat op de huishoudschool. En dat heeft me wel geholpen om gewoon alles op orde te houden. Een planning te maken. En dus heb ik gewoon altijd de tijd aan mezelf. Daar ben ik wel de school erg dankbaar voor. Dat ik dat heb geleerd. Dat ik me niet druk hoef te maken of dat ik tijd tekort kom. Die heb ik echt genoeg. Ja, en Johan zegt, ik heb op school een fantastische tijd gehad. Ik heb daar vooral ook leren met andere mensen gewoon gezellig te zijn en om te gaan. Maar daarna moest ik het leven in en ik ben totaal iets anders gaan doen dan de technische opleiding die ik heb afgemaakt. Ik ben de horeca ingegaan en ik ben daar heel erg gelukkig geworden. En dat is misschien ook wel van school. Ik heb daar wel gemerkt dat ik heel makkelijk praat met mensen en dat ik mensen makkelijk aan me bind. Dus misschien is het dat wel, jezelf een beetje ontdekken. Ja, nou, wat heb jij voor vak waarvan je denkt van, nou, dat is wel mijn absoluut mooiste vak wat ik in het eindexamen heb gedaan. En waar ik nu nog steeds iets aan heb. App of bel of mail maar. Hier is sneller.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Eagles en Heartache Tonight hier op Radio Gelderland. Dus eventjes voor half elf. Welke vakken hebben jij nou echt iets gebracht op jouw eindexamen? Nou, Shani zegt naaien. Dat was mijn mooiste examenvak. Na bijna 60 jaar, nu dus, later geniet ik daar nog steeds van. Ja, als je iets geleerd hebt wat jou nog echt iets brengt, dan neem je dat mooi mee. Eigen kleren maken. Hoi Rob, zegt Roelofien. Ik heb 5 jaar op de huishoudschool gezeten. Heerlijke tijd. En iets geleerd met kinderen. Dat was mijn passie. En ik heb daar veel mee gedaan. Oppassen als gasthouder vond ik het einde. Ik heb in de 25 jaar als gasthouder zo'n 45 kinderen gehad. In de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. Mooie tijd. En zelf ook nog 2 kinderen gehad. En nu inmiddels 4 kleinkinderen. Ik vind ze prachtig, kinderen. En dat heb ik toch ook mooi meegenomen. Op school. Ja. Stan, die zegt, nou, op school heb ik vooral geleerd. Ja, wat weet ik eigenlijk nog van school? Het is zo snel voorbij gegaan. Ik heb in het begin echt in de bouw gewerkt. Als timmerman. Maar daarna heb ik heel veel avondschool gedaan. En nu inmiddels met pensioen. Na jarenlang opzichter zijn geweest in de bouw. Ja, je blijft leren, zo moet je het zien. Een eindexamen is ook maar een punt. Iedere dag leer je toch iets? Ja, zo is het dan. Hier is Malé, beeld te laatst.

Stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Vrijheid, of de Münchener Vrijheid, zo je wil. Play it cool, heet dat de jaren 80. En in de Pinksteren dan duiken we helemaal onder in de jaren 80. Stem voor jouw favoriete 80 platen. Kan allemaal hier op gld.nl. Nu is het bijna 6 over half 11.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En gaan we spelen. Het koffiespel. Bij elkaar 3 prijzen te winnen. Door 3 vragen te beantwoorden. En de eerste vraag, dan krijg je zelfs 2 platen. Ja, een soort bedenktijd voor. Of opzoektijd. Hoe je wil. En die vraag, die brengt ons terug naar 75 jaar geleden op deze dag. 11 mei. Toen de opening van een natuurpark-recreatiepark. Dat park trekt inmiddels bijna 6 miljoen mensen uit de hele wereld. Juist, het ligt in de Kaatsheuvel. Welk park deed zijn deuren open? Wel nog als natuurpark, maar dat zou niet lang meer duren. Ontspanningspark, laten we het zo noemen. 75 jaar lang al inmiddels. Welk park is dat? Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Mailen doe je via robert@gld.nl. En appen gaat via 06-22-22-1342. Welk natuurpark deed 75 jaar geleden zijn deuren open en trekt nu bijna 6 miljoen bezoekers? Ieder jaar. Als jij dat denkt te weten, dan app je of mail je de komende 2 platen. En dan maak je kans op die eerste prijs van 3. Kaatsheuvel, dat is een aanwijzing. En Love, ja, dat is ook een aanwijzing, hè? Hier is Dave Barry.

0: Sunrise. Ja, dat is een beetje moeilijk de komende dagen. Maar af en toe piept het er wel even tussen de zon.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En anders heb je altijd Radio Gelderland, jouw zonnetje in huis. Zet de box maar een beetje op een goede hoogte en een beetje harder. Dan straalt het vanzelf op je af gewoon. Die gezelligheid die zijn plek kent, dat is Radio Gelderland. En het koffiespel, dat is het hoogtepunt van de gezelligheid. Want dan gaan we gewoon prijzen uitdelen bijna aan mensen die goede antwoorden geven op de vragen van vandaag. En vandaag is de 11 mei, we gaan terug naar 1951, 75 jaar geleden. Toen deed een natuurpark zijn deuren open als natuurpark. Ja, binnen anderhalf jaar was dat een attractiepark geworden. En dat attractiepark heeft nog steeds dezelfde naam en trekt bijna 6 miljoen bezoekers per jaar. Welk attractiepark heb ik het over, Ellie?
2: De Efteling.
0: Ja, de Efteling. Ze zeggen altijd dat iedereen in zijn leven 3 keer naar de Efteling gaat. Als kind.
2: Nou, ik ben er veel vaker geweest.
0: Ja? Hoe, ja. Ben jij een liefhebber?
2: Ja, ik vind het een heerlijk park.
0: En wat vind je er zo heerlijk aan?
2: Ik heb het zien groeien. Ik ben er geweest toen was ik misschien een jaar of 10. En ik ben nu 63. Dus ja. Ik heb het zien groeien. Toen hadden ze nog een zwembad. Toen gingen we nog, omdat we zulke lange wachtrijen hadden, maar van ellende zwemmen. Ja. En

0: er zijn genoeg attracties. Ja. En zo. Die vind ik dan nog wel leuk, maar nee, die achtbanen echt niet.
1: Nee, dat doe ik ook niet. Ik ben met kinderen toen naartoe geweest. Ja, ik blijf aan de kant staan. Die hebben daar geen last van, hè? Kinderen, die hebben geen angst nog. Dus nee. Ik denk, ik heb in die schommelboot gezeten. Verkeerd, ja. Ben ik achterin gaan zitten. Nooit meer, echt. Ja, echt, ongelooflijk. Maar wel inderdaad een geweldig mooi park, dat is het gekke. Ja, je moet tegenwoordig wel een kapitaal aan munten meenemen. Om, hè?
0: Ja. Was het, ja, dat heb ik ook nou gehoord van de kortingsbon. Ik dacht, jippie, maar... Nou ja, ik ga het toch maar wel.
1: We gaan naar vraag 2. Die brengt ons bij de muziek en bij de hitlijsten. We gaan naar de hitlijsten van eind jaren 60. Toen in heel Europa een man, ja, die trouwens nog steeds af en toe zingt, bovenaan met een liedje over een Bijbelse vrouw. De man heet Tom Jones. Hoe heet die Bijbelse vrouw waar die over zingt? Ze sneed het haar af van de man, Samson.
0: Oh ja, Delilah.
1: Ja, toen wist jij het. Ze sneed het haar af van de man en toen was ze ineens binnen. Ja, gaan we die draaien zo meteen?
0: Ja, prima.
1: Ja, dat ligt aan jou, hè. Als jij zegt, nou, ik heb helemaal niks met Tom Jones. Nee? Ja, dan gaan we die draaien in ieder geval. En de tweede prijs voor jou binnen. Nou, dan een vraag die ons bij deze dag houdt. We beleven vandaag de eerste ijsheilige. Welke is dat?
0: Dat is... Oh, ik weet. Nee, daar weet ik de namen echt niet van. Sorry.
1: Nee?
0: Nee, dat moet ik
1: zo blijven. Het is Mamertus. Ik moest het ook opzoeken, hoor.
0: Echt nooit aan gedacht.
1: En dan krijg je Pancratius, Servatius en Bonifatius. Nou, en dan soms ook nog Sophia. Ja. Daarna mag alles de grond in, hè? Zeggen ze.
0: Ja. Zeggen ze. Dus
1: dat was het dan. Ja, ben jij tuinier, stug?
0: Nou, ik heb een balkon en ik heb net gisteren mijn hele tuin, balkon helemaal weer vol gepland.
1: Ah, dus. Lekker. Ja. En dan wachten tot het omhoog komt. Of staan er al bloemen gewoon in? Dus je kunt
0: nee,
1: ook kijken.
0: Het is gewoon allemaal planten. Gewoon lekker. Planten
1: juist, daarom. Wil je Tom Jones nog even aankondigen dan?
0: Dan komt dadelijk Tom Jones met Delilah.

Tom Jones en Delilah. En dan zeg je, ja, top. Ja, maar dat is echt een wereldhit geweest, hè. België, Canada, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zuid-Afrika, Zwitserland, Engeland. Allemaal nummer 1. En ook nog in West-Duitsland. Nou, daarom zingt iedereen er mee hier. Maakt niet uit, hè. Dat gaat van 25 tot ja, 65. Gelijk meedoen. Deze ook, hè. Earth, Wind and Fire. Op jouw radio, Radio Gelderland. In op de koffie. In the Stone. En moet je nog naar trein of bus? Het is 10 voor 11 nu. Dan weet je dat.

0: Fairground Attraction, perfect. De voorzangeres van de Fairground Attraction, Eddie Reader, heeft een zeer succesvolle carrière, ook helemaal als soloartiest. Als je een keer haar naam ziet en je bent ergens in Engeland, ga kijken. Altijd goed.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
11: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
12: Designer outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
13: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
14: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
0: Martijn, dankjewel.
4: Nu de Tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
17: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
18: Het grootste assortiment geraniums, terras en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
17: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
21: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
20: En voor de aangepaste fiets van Maria.
22: En zo kan ik er weer op uit.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
29: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
30: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
32: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

The Rolls en Diana Reeves in a fine brown frame. 11:11 hier op Radio Gelderland. Maandag 11 mei. Gisteren hadden we moederdag met z'n allen lekker gevierd. Was nog een prachtige dag. Nijmegen bijvoorbeeld, dag van het levenslied. Voor het eerst in het Goffertpark. Nog steeds top. Maar vaders zijn er ook. En als je met je vader zingt, dan ben je ook dolgelukkig, denk ik. Alleen

donderdag is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio. De hele

Hans Vermeulen samen met de Sandy Coast. En ook Hans is niet meer onder ons. En kan dus ook gedraaid worden op Hemelvaartsdag, de Hemelse Helden. Heb jij nog tips of zo? Dan kun je altijd naar de app gaan. En jouw verzoek indienen. 06-22-22-1342. De Hemelse Helden. Yeah. En de dag na Hemelvaart, dan gaat het los in Gelredome. Dan komt er dus 10 keer Suzanne Freck daar. Op de planken, in het midden. 400.000 kaarten hebben ze verkocht. 10 concerten achter elkaar. En dat wordt echt een geweldig gebeuren. Voor iedereen, hè? Ook de organisatie daaromheen natuurlijk. Het record van Borsato is geëvenaard in 2006. En bijna 500.000 mensen gaan er dus echt 10 dagen lang genieten. Wij gaan er zeker verslag van doen. Op radio en op al onze kanalen. Hier is Roxy Music.

Gabrielle en Dreams Can Come True. Het is 1 over half Gelderland, warmt lekker op. 10, 11 graden, we zien Ingen 10,6 graden. En ook in de Achterhoek in Winterswijk is het lekker weer aan het worden. 11,7 graden alweer, ja. Het is wel een week van even inhouden, want het is grijzer. Hoe je het ook bent of keert. Nou ja, dan kan het daarna alleen maar weer beter worden, toch? Ja. We gaan naar China Eastern. Die heeft geen daluren kaart, hè, met die morning train.

Bobby en No Worries. Nou ja, dat heeft Noorwegen wel een beetje op het Songfestival. Ja, het Songfestival is heel erg strikt nu met de regels. Zo kreeg de equipe van Israël een beetje de opdracht om niet te veel te zeggen stem op mij 10 keer. Je mag natuurlijk wel zeggen stem op mij, maar 10 keer dat is dan te veel. En de Nooren hebben ook een waarschuwing gekregen. De act voor de Nooren is te sexy. Ja, zanger Jonas Love... L-O-V-V, kreeg tijdens de eerste repetities te horen dat hij te sexy was. Nou, ja, een officiële waarschuwing. Verder zeggen ze er niks over, de Nooren, en komt dus ook niet naar buiten wat het nou was, wat hem te sexy maakte. Het was in ieder geval te uitdagend, volgens de organisatie, en niet familievriendelijk. Ja, het lied heet Ja, Ja, Ja. Nou ja. Je kunt een beetje misschien denken waar het dan naartoe gaat. Ben benieuwd wel nu wat die Nooren dan gaan doen. Of dat die toch tijdens de live-uitvoering... ja, ja, ja, toch te ver gaat volgens de organisatie dan. Maar wat is te ver, hè, tegen de vorige? Je weet het niet. Eric Clapton, die is trouwens ook weer aan toeren. Die kreeg een AP tegen zich aangegooid in Madrid. Dus ja, toen kwam hij niet meer terug. Het concert was wel klaar, hoor. Hij zou toegift geven, maar hij zei... dit doen we even niet. Maar het was wel van een fan die een plaat naar hem gooit. Hier is die. Love comes to everyone.

0: Cat Stevens, Matthew and Son hier op Radio Gelderland. Is het alweer bijna 11:58 geworden. En dat betekent dat zometeen Irene Tevoer de top 3 aan de beurt is hier op Radio Gelderland. Dan, ja.
1: Ja, ik ben er hoor.
0: Onder de tafel uit zo ongeveer.
1: Wat zeg jij?
0: Druk bezig hè, weer.
1: Ook met een kopje soep eten.
0: Ook nog?
1: Ja, voordat ik ga beginnen, even een bakje soep.
0: Gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, ik ga onder meer bellen met, dat is heel leuk, er is een mevrouw in Kleef, net over de grens. Die gaat morgen promoveren aan de Radboud Universiteit. Mm-hmm. Zij heeft onderzocht wat regionale kranten aan deze kant van de grens schrijven over wat er aan de andere kant van de grens gebeurt. Nee. En andersom. Daar heeft ze onderzoek naar gedaan. En ik kan alvast één klein dingetje verklappen. Eigenlijk doen de Duitsers dat beter dan wij.
0: Meer of beter?
1: Meer. Ja. Die zijn veel geïnteresseerder in de Nederlanders dan andersom, zo blijkt.
0: Nou zit er natuurlijk aan deze kant van de grens best veel volk. Vanuit de Duitsers gezien, met Arnhem, Nijmegen. Kleef is een kleine plaatje.
1: Ja, nee, maar het gaat over het hele grensregio, hè?
0: Okay.
1: Over het hele regiogebied en alle zeg maar, plaatselijke kranten daar. Regionale kranten daar en de regionale kranten in.
0: Wij zijn erg navelstaarder.
1: Nou.
0: Dat dus.
1: Ja, volgens mij wil ze het zelf niet zo zeggen, maar laten wij dat er maar eens van maken.
0: Geen
1: idee.
0: Terwijl het best leuk is, hè, Duitsland.
1: Ja, ja. Jij weet dat. Jij komt er regelmatig. Tanken,
0: die weten dat.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja heerlijk. Ach, ja, nou, het is wel interessant, ja.
1: Ja.
0: Ja. Kunnen wij ook wat meer doen, hè? Gewoon naar Duitsland lopen en kijken wat was ik
1: ja, wat, hier. Ja, precies. Wat houdt de mensen daar bezig? Wat is het nieuws? Waar interesseren ze zich voor? Waar lopen ze warm voor? Ja. In plaats van alleen maar gaan tanken en dan heel gauw weer terug.
0: Ja, en hard Nederlands praten. Ja, dat bestaan ze wel. Ah, dat allemaal tot 3. We hebben nog eentje voor de ochtend. Dat is wel lekker, hè, van de Small Faces. Lazy Sunday. Lijkt het ook wel een beetje op, hè, deze maandag. Mooie middag.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Hemelvaartsdag, het open Achterhoeks dweilorkest kampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
11: Vivaldi XL in Zevenaar.
12: Hemelvaartsdag geopend.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, Martijn. De ANWB meldt dat er een ongeluk is gebeurd op de A50... tussen knooppunt Waterberg en de afrit Arnhem Centrum. Dat is dus in de richting van Apeldoorn. De weg is dicht, zegt de ANWB. Of die echt helemaal dicht zit, ja, dat kan ik natuurlijk niet helemaal checken, maar ik hou je op de hoogte.
15: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bislieder in Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. sleeprefurbish.com.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. sleeprefurbish.com.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Tot drie. Met Irene ten Voorde.

Weekend op Radio Gelderland en Abba Gadabra. Het is bijna 11:11 en aan een goede maandagmiddag gewenst. Het is frisjes, maar de lucht is helder. In de loop van de middag komt er wel bewolking bij, hoor. Een bui en de wind wordt een beetje guur. Ik zou zeggen, het is mooi radioweer. Ik heb een paar leuke zaken in de aanbieding de komende uren. De Consumentenbond is er straks. Die hebben onderzocht hoe het zit met de prijzen van biologische producten. We weten allemaal, voor biologisch moet je soms nou vaak eigenlijk wat meer betalen. Maar die prijsverschillen worden in plaats van minder juist meer. En ik vraag me af, hoe kan dat nou? Later in de uitzending trouwens nog meer supermarkt. Want hoe komt het dat als je binnenkomt in de winkel, dat je meteen naar rechts kijkt? Daar zit psychologie achter blijkbaar. En ik heb zometeen Rob trouwens hier ook met een nieuwsoverzichtje. Afgelopen zaterdag wandelde ik op de Wageningse Berg. Daar heb je, zo heet het ook, het bergpad. Dat loopt dus letterlijk op de berg met uitzicht op de Rijn en de Uiterwaarden. Ik kon alleen maar zuchten en kijken en denken, wat mooi is Nederland toch? En hoezo zeggen ze dat Nederland plat is? Wel nee. Dit zijn de Nitsch en die zingen er ook over. In de Dutch Mountains. Ze bestaan echt.

0: Mountains.
1: Ja, bij de net dus wat overdrachtelijk bedoeld in de Dutch Mountains. Maar ik bedoel het echt heel letterlijk. 12:15 is het inmiddels. Rob Heijnsijk die heeft wat gegrasduind in het Gelders nieuws van deze ochtend. Vertel.
2: Ja, dat onder meer dat de ME gisteravond voor de derde dag op rij in actie is gekomen bij protesten tegen de komst van de AZC in Apeldoorn. Er zijn ook alweer mensen aangehouden. Hoeveel is nog niet duidelijk, kon de politie ons nog niet vertellen vanochtend. De gemeente had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8:00 s'avonds. Maar toen later op de avond demonstranten terugkeerden naar die demonstratieplek en de weg blokkeerden, greep de ME in. Er is inmiddels 3 avonden op rij nu gedemonstreerd bij de rotonde van de Laan van Maten. En daarbij zijn zeker 34 personen aangehouden tot nu toe. De dijken langs de Waal die worden versterkt, maar dat heeft vervelende gevolgen voor mobiel minder valide. Doordat die dijken zijn verhoogd, zijn op sommige plekken de dijkopgangen ook steiler of langer geworden. Daardoor is het daar voor mensen op bijvoorbeeld een driewieler, een scootmobiel of een handbike soms nauwelijks meer mogelijk om boven te komen. Gerard uit Beuningen die maakt zelf gebruik van een driewieler. Als je het niet haalt tot boven, heb je ook nog eens een extra probleem, zegt hij.
3: Als je de halverwege moet denken, ik moet terug naar beneden, dan sta je dus haaks op die dijk en dan sta je heel scheef. Het gevaar dat je komt dan om de hoek kijken, dat je nog een keer van de fiets valt ook nog.
2: Er is toch niet echt een oplossing voor, zegt Waterschap Rivierenland. Door omstandigheden is het ter plekke vaak niet mogelijk om die opgangen minder steil te maken. Het waterschap wil wel in gesprek met gemeenten over het plaatsen van waarschuwingsborden. Van pas op, het is steil hier.
1: Ja, maar je kunt toch even goed niet naar boven.
2: Nee, daar komt het dan op neer. Moet je toch een andere opgang zoeken. De Wegenwacht die bestaat 80 jaar. In het Visser Klassiek Automuseum in Buren is daar nu een tentoonstelling over te zien. Met klassieke voertuigen, verhalen van monteurs en allerlei historisch materiaal.
4: We hebben nog de advertentie uit de Kampioen waar we de eerste wegenwachten zochten. En dat ging om ongehuwde mannen. Dat was belangrijk om ongehuwd te zijn. Dus ik verwacht dat dat toch was, omdat je niet elke dag precies om 5:00 aan kon schuiven bij het eten.
1: 80 jaar geleden.
2: Het schijnt tegenwoordig toch iets anders
1: ja.
2: te zijn. Die tentoonstelling over 80 jaar wegenwacht in Buren dus is tot en met oktober te bezoeken.
1: Lijkt mij heel leuk. Alleen maar goede herinneringen aan de wegenwacht. Jij ook toch?
2: Ja, los van die kapotte auto, maar ze kwamen altijd wel.
1: Ja, precies. Dit is Fleetwood Mac en Dreams op Radio Gelderland.

0: Nagelnieuw deze van Ilse de Lange. Something Good kwam uit afgelopen vrijdag. En brengt een hele bak positiviteit. Dat is ook precies de bedoeling van die plaat. Rob, je had nog een leuk nieuwtje uit. Volgens mij Londen, hè?
1: Ja, Londen, dat krijgt een officieel Beatles-museum. Het komt aan Savile Row. Dat is het oorspronkelijke adres van de Beatles-platenmaatschappij Apple Corps. In de kelder van dat gebouw is het album Let It Be opgenomen. En een ander mooi historisch feit. De groep gaf op het dak daar haar laatste concert in 1969. Het concert werd overigens na ruim 40 minuten door de politie beëindigd. Na klachten over geluidsoverlast.
0: Laat ze ophouden. Ja, herrie daar op dat dak.
1: Ja, precies. Het museum moet maar liefst 7 verdiepingen gaan tellen. Met onder meer nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal. Wisselende tentoonstellingen. Er komt een fanshop en ook een reconstructie van de opnamestudio. En je kunt daar ook het dak op.
0: Wat goed zeg.
1: Ja, Paul McCartney heeft erop gereageerd. Hij noemt het museum een fantastisch idee. Want hij zegt ook, veel toeristen die Beatle-fan zijn, die gaan nu nog naar Abbey Road in Londen om daar een foto te maken op dat bekende zebrapad waar de Beatles overheen liepen. Uh-huh. Op die albumhoes van Abbey Road, hè, lopen ze daar overheen.
0: Ja.
1: Maar het zorgt daarvoor verkeersopstoppingen en automobilisten worden daar boos van. Al dus Paul McCartney. Dus beter dat ze allemaal naar dat nieuwe Beatles-museum gaan. Het is de bedoeling dat dat museum volgend jaar de deur opent.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Ik heb er even heel snel een plaatje van de Beatles bijgepakt. Want dat hoort eigenlijk wel als we het erover hebben. Heb je enig idee trouwens wat er tot nu toe dan in dat gebouw zat? Want dat je in 1-7 verdiepingen vrij kunt maken.
1: In tussentijd, zo'n historisch. Nee, ben ik ook
0: niet. Nee. Nou, ik ook. Maakt ook verder niet uit. Het komt er, het museum. En dit zijn dan dus de

Meneer Eddy Grant en I Don't Wanna Dance. Zometeen praat ik met Heidi, die deed onderzoek naar de grensregio met Duitsland. En hoe regionale pers schrijft over die grensregio. Volgen wij een beetje wat er in Duitsland gebeurt? En hoe zit dat eigenlijk andersom?

0: Wat heeft ze toch een fijn rafelrandje aan haar stem. Elkie Brooks hoorde je een Pearls Singer. Wij leven hier gezellig in de grensregio en steken, zeker als je in de buurt woont, regelmatig de Duitse grens over. De laatste tijd nog wat makkelijker met die verschillende benzineprijzen. Maar zijn we wel een beetje geïnteresseerd in elkaars wel en wee? Wat weten we van het nieuws net over de grens en weten ze in Duitsland iets over hoe het hier eigenlijk gaat? Wat schrijven regionale kranten aan beide zijden van de grens? Interessante vraag. Ik stel hem aan Heidi de Ruiter. Zij promoveert morgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een onderzoek naar nou net deze kwestie. Dag Heidi, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent Nederlandse, maar je woont in Kleef en jij hebt morgen een hele spannende dag. Je bent druk aan het voorbereiden.
1: Dat klopt, inderdaad. Morgen is de grote dag waar ik 7 jaar naartoe heb gewerkt. En nu nog even de laatste loodjes in de voorbereiding.
0: 7 jaar werken aan een onderzoek. Kun je dat in een minuut duidelijk maken aan ons?
1: In een minuut is heel groot, maar ik ga mijn best doen.
0: Ja, doe maar.
1: Ik heb onderzocht inderdaad hoe Nederlandse en Duitse regionale dagbladen over elkaar berichten in de grensstreek en ook net erbuiten.
0: Ja, nou, dat is minder dan een minuut. Heel mooi. Maar wat interessanter is natuurlijk, is wat jij hebt gevonden.
1: Ja, nou, er zijn inderdaad duidelijke verschillen tussen de Nederlandse en Duitse regionale dagbladen. In Nederland wordt bijvoorbeeld meer over Duitsland bericht als het gaat om het algemeen het grotere nieuws. Dus in de katernen die eigenlijk bijvoorbeeld in de Gelderlanden overal in de verschijningsgebied van de Gelderlanden verschijnen. En aan Duitse zijde is er op dat niveau minder aandacht voor Nederland. Maar juist op regionaal niveau hebben Duitse kranten veel meer aandacht voor Nederland dan omgekeerd.
0: Ja, en kun je daar wat voorbeelden van geven? Waar zijn die Duitsers dan in geïnteresseerd?
1: Zowel Nederlandse als Duitse kranten zijn eigenlijk vrij breed in elkaar geïnteresseerd. Maar met name de Duitse kranten die zoeken ook wel heel erg de verbinding. Dat ze het gebied als één regio zien. En kijken bijvoorbeeld ook heel erg naar wat er toeristisch te beleven valt in Nederland. Naar leuke oude stadjes, naar musea, naar grotere dierentuinen. Dat zie je wel heel erg duidelijk terug.
0: Ja, en andersom hebben we dat dan toch net iets minder?
1: Die belangstelling is wat minder, maar aan de Nederlandse kant bericht inderdaad wat je net ook al noemde met boodschappen over de grens, over de prijsverschillen, wat je in Duitsland goedkoper kunt krijgen. Bijvoorbeeld ook in coronatijd was er veel aandacht over en weer van wat mag waar, wat mag in het ene land wel, in het andere land niet. Dus het hangt ook een beetje vanaf van wat er actueel speelt, waar dan over bericht wordt.
0: Ja, nou dat zijn zeg maar de resultaten van wat je hebt onderzocht. Wat voor soort conclusie kun je daar nou eigenlijk aan verbinden?
1: Ik denk dat je vooral kunt stellen dat de grensregio die je in de media terugziet toch wat kleiner is dan wat de grensregio eigenlijk is. Want er zijn ook samenwerkingsverbanden voor grensoverschrijdende samenwerking, de zogenaamde EU-regio's. En zeg maar de regio Kleve, Nijmegen, Arnhem, dat is het gebied van de EU-regio en wel. En die strekt zich eigenlijk uit van Apeldoorn tot en met Düsseldorf. Maar je ziet eigenlijk dat alleen direct langs de grens die belangstelling er voor elkaar is. En zodra je ook maar iets van de grens weggaat, dat die belangstelling heel snel minder wordt.
0: Ja, dat klinkt wel een bijna logisch. Maar het is natuurlijk wel van belang, zeker voor zo'n regio, om dat een beetje aan te wakkeren. Zitten er ook aanbevelingen bij?
1: Ja, en het is niet alleen voor de regio zelf van belang, maar natuurlijk ook voor de Europese Unie. Er gaat ook heel veel Europees geld naar grensregio's om inderdaad die samenwerking te versterken. Juist ook met het oog op ook wel wat geopolitieke ontwikkelingen natuurlijk die we in Europa hebben. En nieuws hoeft natuurlijk niet alleen maar positief te zijn, maar je ziet wel dat het negatieve nieuws wat makkelijker de aandacht krijgt. En ik pleit er wel voor dat eigenlijk in de media echt het volledige plaatje wordt getoond. En niet alleen datgene wat het meest opvalt. En die verworvenheden, die zijn wel vanzelfsprekend. Maar eigenlijk zijn ze toch ook niet zo vanzelfsprekend. En daar zou best wel wat meer aandacht voor mogen zijn.
0: Nou, ik zou zeggen, werk aan de winkel voor al die regio-mensen. Daar valt nog wel een slag te halen, zeg maar. En jij hebt de dag van morgen natuurlijk. Feestje morgenavond?
1: Ja, nou morgenmiddag al.
0: Morgenmiddag.
1: Nou, het is om 10:30, dus ik ga daarna gewoon door met de feest.
0: Heel goed, heel goed. Ik wens je heel veel succes morgen bij jouw promotie. En laten we jouw conclusies even in de oren knopen. Dankjewel, Heidi de Ruiter.
1: Ook bedankt.

0: Goedemiddag, Irene.
1: Nou, het is hier nog redelijk zonnig, maar volgens mij komt daar snel verandering in. En hoe is het in de rest van Gelderland eigenlijk?
0: Ja, er komt zeker verandering in. Want als je naar het noordwesten kijkt, dan zie je de bewolking al dikker worden. En daar zit ook een regenzone op. En die regenzone die trekt momenteel via het noordwesten naar het zuidoosten van de provincie. En ten noordwesten van Apeldoorn regent het al momenteel.
1: Ja.
0: Ja, en verder is het ronduit fris voor de tijd van het jaar ook. Met een graadje of 11 momenteel op de thermometers. Maar nadat de regenzone naar het richting het oosten is weggetrokken, gaat de temperatuur verder dalen. En dat komt ook omdat er een stevige noordwestenwind opsteekt. De wind neemt toe naar windkracht 4 of windkracht 5. Wordt echt een beetje vlagerig. En daardoor komt de gevoelstemperatuur ook een stuk lager uit. Dus het wordt allemaal wat onstuimiger, wat onbestendiger. En ook later in de middag en vanavond houden we het niet droog. Want ook dan kunnen een aantal buien voorkomen.
1: Ja, ik hoorde je vanochtend jou volgens mij het woord guur in de mond nemen.
0: Ja.
1: Dat is niet iets wat je vindt horen bij je, of vindt passen eigenlijk bij mij, hè?
0: Bij mij, hè? Inderdaad. Het wordt een beetje guur in Gelderland.
1: Ja.
0: Vooral in de open gebieden. Maar in het noordwestelijk kustgebied van Nederland wordt het zelfs onstuimig. En daar zijn ook zware windstoten van circa 80 km per uur mogelijk. En voor die provincies geldt ook een code geel vanwege behoorlijk onstuimig weer. Maar dat onstuimige weer laten we dan komende nacht achter ons. Want dan trekt dat lage drukgebied met dat windveld weg. En dan wordt het morgen best wel een aardige dag. Met ruimte voor de zon, wat wolkenvelden. En een stuk minder wind dan vandaag. Hooguit 2 of 3 Beaufort uit het westen. Morgenavond gaat het dan weer enige tijd regenen. En dat wisselvallige weerbeeld houden we ook woensdag, donderdag en vrijdag vast. Wat droge perioden komen voor, afgewisseld met wat zonneschijn. Maar dagelijks moeten we rekening houden met een aantal buien. Kan ook lokaal onweer opzitten. Ja, en de temperatuur valt toch heel magisch uit, met 12 of 13 graden hooguit in de middag. Maar tijdens buien is het nog een aantal graden frisser. Dus al met al een frisse week met wisselvalligheid en buien. Dus we moeten het echt maar eventjes ermee doen.
1: Jas aan met hemelvaart.
0: Jas aan met hemelvaart, inderdaad. En vorige week hadden we nog te maken met hoge temperaturen van een graadje of 20 tot 23. Maar die warme lucht zijn we echt eventjes kwijt.
1: Ja, we doen het ermee, joh.
0: We doen het ermee en dat is ook niet verkeerd, toch?
1: Ach nee, we nemen het zoals het komt.
0: Precies.
1: Dat is volgens mij het allerslimst wat je kan doen als het gaat over het weer. Dankjewel, Floris. Tot de volgende.
0: Graag gedaan, Irene.
1: Dit is Daft Punk. En get lucky.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: 4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
15: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
16: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multivocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
17: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
18: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Magazijn leegverkoop. Profiteer van enorme kortingen. Profiteer van de magazijn leegverkoop. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
19: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
20: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Met hartelijke dank. Ja, ik kondigde het even geleden ook al aan dat er problemen zijn op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file. Komt door een ongeluk op de A50. De vertraging is daar 23 minuten. Richting Utrecht op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en afrit Oosterbeek staat 12 kilometer, 22 minuten daar. Ja, en dan dat ongeluk op de A50. Daardoor zit die A50 richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Schaarsbergen dicht, zegt de ANWB. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na dat ongeluk. Het advies van de ANWB is om, als je naar Apeldoorn wil, te rijden via Barneveld over de A12 en de A30. Het gaat daar nog duren tot ongeveer half twee, half uurtje nog.
21: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
22: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
23: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
23: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
24: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
25: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
27: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
28: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
30: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
31: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebestand. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
30: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
32: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
33: Oh, nu al zin in zaterdag.
32: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
34: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
35: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

plekken waar het slechter is om gek te worden. Een beetje loco. En Acapulco, de voortops hoorde je. Biologisch, eigenlijk heel logisch. Biologisch, met aandacht voor mens, dier en natuur, is zelfs een campagne van de Rijksoverheid. Ja, misschien zou die overheid dan iets moeten doen aan het feit dat biologisch steeds meer iets wordt voor mensen met een dik gevulde portemonnee. De Consumentenbond onderzocht wat de prijsverschillen zijn tussen biologisch en niet biologisch en schrok ervan.

0: in maart kwam hij uit, deze Days We Left Behind, Paul McCartney. De man weet van geen ophouden, dat kunnen we wel constateren. Hij is bezig aan zijn 19e soloalbum. En dit is dus een singeltje van dat album dat er nog aankomt. Biologisch eten, ja, je wilt best, maar je denkt natuurlijk ook een beetje aan je portemonnee. Biologische producten zijn, als je de overheid moet geloven, verstandiger, beter voor milieu, mens, voor dieren. Maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt qua prijs. En dan zou je denken, dat is in de loop van de tijd toch wel wat beter geworden. De Consumentenbond heeft dat eens onderzocht, maar Mirjam de Witte van de Bond, goedemiddag, dat is meestal niet zo, hè?
1: Goedemiddag. Nee, dat is zeker niet zo. Sterker nog, en dat is helemaal zorgelijk, het is zelfs een beetje gestegen, het verschil tussen biologisch en niet-biologisch. Consumenten betalen gemiddeld 66% meer voor een biologisch product dan voor een niet-biologisch product. En dat was 2 jaar geleden, toen deden we ook een prijspeiling, was dat nog 48%. Dus ja, het is gestegen.
0: Het verschil is gestegen, ja, dat moeten we nog eens even benadrukken. Welke producten hebben jullie allemaal onderzocht? Want er is namelijk zoveel biologisch.
1: Ja, we hebben ook echt heel veel producten onderzocht. We hebben de prijzen van 166 biologische producten onderzocht bij 13 biologische supermarktketens, of in ieder geval supermarkten met biologische producten. En wat blijkt? Ja, Lidl het goedkoopst, met een prijsniveau van 19% onder het gemiddelde. Daarna Fomar, Dekamarkt en Dirk. Dus daar moet je zijn.
0: Daar moet je zijn voor je biologische producten. Maar nog steeds is dat prijsverschil tussen een biologisch product en een niet-biologisch product aanzienlijk. Want als je het hebt over 49-48%, is dat toch ook wel behoorlijk?
1: Ja, dat is hartstikke, dat is echt hartstikke behoorlijk. Het is gewoon veel. We vinden dat als Consumentenbond eigenlijk ook helemaal niet goed. Want we willen wel dat als mensen een goede keuze willen maken, een biologische, een groene, een duurzame keuze, dan moet dat niet moeilijk worden. En al helemaal niet dat dus zoiets als biologische producten alleen maar te krijgen zijn voor mensen die het kunnen betalen. Dus de mensen met een goede portemonnee, het moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ja, en op deze manier werkt dat gewoon niet.
0: Ja. Hebben jullie onderzocht ook, of weten jullie dat, hoe dat nou kan, dat verschil steeds groter wordt?
1: Wat we zien is dat supermarkten vooral bezig zijn om hun huismerken goedkoper te houden. Dus dan gaan de marges worden kleiner, zeg maar. En dan is een biologisch product iets wat minder aandacht krijgt. En ja, dan blijft dat duurder, helaas.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk al vaker geconstateerd. Dat is ook jullie strijd tegen stapelkortingen en dat soort dingen. Het moet ergens vandaan komen. En in dit geval
1: het moet ergens vandaan komen.
0: Precies. Zijn de biologische producten kind van de rekening, zeg maar. Nou heb je ook biologische supermarkten, die is alleen maar biologische producten verkopen. Hoe staat het daar?
1: Die zijn behoorlijk duur. Daar hebben we natuurlijk niet het prijsverschil kunnen bekijken, want die verkopen echt alleen maar biologisch. Dit zijn wel behoorlijk dure supermarkten. De Ecoplaza en de Odin heb ik het dan over. En de Ecoplaza is 27% duurder dan gemiddeld en de Odin zelfs 41%.
0: Ja. En welke supermarkten zei je ook weer deden het goed? De Lidl?
1: Ja, de Lidl, de Fomar, de Dekamarkt en de Dirkt. En je hebt natuurlijk ook nog verschil in producten. Want we hebben natuurlijk 166 producten hebben we bekeken. In sommige gevallen, zal ik ook even wat goed nieuws. Misschien is dat ook leuk voor de luisteraars. De biologische versie is soms ook wel goedkoper. Zo kostte de reguliere volkoren macaroni bij Dekamarkt 58 cent. Maar de biologische 44 cent.
0: Kijk.
1: Nou ja, dat is dan toch hartstikke. Dat is dan weer
0: dat
1: mooi.
0: Dat is positief.
1: Sowieso. Ja, plus positief. Sowieso zijn de prijsverschillen klein bij zuivel, soep, rijst en pasta. Ja, daar staat natuurlijk wel tegenover dat bij sommige producten de prijsverschillen heel groot zijn. Dus groenten, fruit, chips, sauzen en thee. Dan zijn de prijsverschillen groot. Dus biologisch en niet biologisch.
0: Ja, jij zei net al, wij vinden het zorgelijk. Want eigenlijk moet iedere portemonnee kunnen kiezen voor zo'n soort product. Sterker nog, de Rijksoverheid heeft op dit moment een campagne lopen, hè, van dat het allemaal beter is voor ongeveer iedereen en alles. Is er nou ook straks nog eens een signaal vanuit jullie richting die Rijksoverheid? Van maak dat dan ook mogelijk of doe daar iets aan?
1: Ja, dat is natuurlijk wel het beste, hè, dat er daar gewoon ook daar iets aan gebeurt. Ook als je denkt aan goede voeding, zeg maar. Dat, het is natuurlijk niet de bedoeling dat frikandellen uit de vriezer goedkoper zijn dan een appel, weet je wel. Dus het moet voor iedereen goed betaalbaar zijn. Het zou mooi zijn als de overheid daar wat aan doet. Wat ook mooi zou zijn is de kleinere verpakkingen. Wat je ook ziet bij biologisch eten is dat de biologische producten zitten vaak in een kleinere verpakking. Supermarkten hebben daar verschillende redenen voor. Omdat de klanten bijvoorbeeld uit kleinere huishoudens bestaan en dus minder nodig hebben, zegt de een. De ander zegt dat ze op die manier juist de prijs betaalbaar willen houden. Uh-huh. Maar het zou toch mooi zijn als die producten, zeg maar, ook net zo groot zijn als de niet-biologische producten. Dat zou ook al helpen.
0: Ja. Helder, ja. We weten ook waar we moeten zijn en waar we op moeten letten. Ja. En jullie gaan ongetwijfeld over een poosje wel weer zo'n prijspeiling doen. En dan horen wij dat ook graag. Mirjam, dank je wel.
1: Graag gedaan.

Are You Ready? Pacific Gas and Electric met zanger Charlie Allen. Hij overleed in 1990 en is dus een hemelse held. Die hemelse helden zijn het thema op Hemelvaartdag aankomende donderdag. Muziekhelden die er niet meer zijn. We draaien deze muziekhelden, mannen, vrouwen, bands, de hele dag, ook op verzoek. En het weekend van Pinksteren, daar wil ik het ook even over hebben. Dat is ietsje verderop, is er weer 4 dagen muziek uit de jaren 80. Heerlijk, van Michael Jackson naar Madonna, van U2 naar de Dire Straits, Queen, Bon Jovi, The Eurythmics, Aha. We draaien ze 4 dagen lang en op tweede Pinksterdag is er de top 80 van de jaren 80, samengesteld door jullie als luisteraar. En je kunt nu stemmen op je favorieten. Dat doe je via gld.nl/80s. Jan heeft gestemd, onder meer op ABBA, Anita Meijer, Slippery People van de Talking Heads, hartstikke leuk, Depeche Mode. Carla kiest voor DeBarge, Ticento van Mattia Bazar en Rockwell. gld.nl/80s, stem voor die top 80 van de jaren 80. Deze mag natuurlijk ook. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Deze is uit 1984. Dr. Beat.

klein orkest en laat mij maar alleen. Leuk, vanochtend wierp Rob het onderwerp al een beetje op. We zitten in de landelijke eindexamens, er wordt gezwoegd. En soms vraag je je wel eens af, ik deed dat bij mijn eigen eindexamens eigenlijk toen ook al. Ik zit dit allemaal wel te leren allemaal, maar ga ik die kennis ooit gebruiken? Zometeen de straat op met de vraag, aan wie heb je nou op school echt iets gehad? Welke leraar of lerares was echt belangrijk?

0: heb jij nou echt iets gehad? Vroeg Rob vanochtend aan jullie thuis. Daar kwamen al mooie verhalen over. Ik ga daar op straat toch eens een vraag aan toevoegen. Als je denkt aan je middelbare school, welke leraar of lerares komt dan meteen in je herinnering? En dat kan natuurlijk van heel lang geleden zijn, omdat die middelbare school eeuwen geleden is. Maar het kan ook zijn dat het nog helemaal allemaal niet zo lang geleden is. Ik stelde de vraag op straat aan een jonge vent.
1: Ik denk dat dat voor mij wel meneer Zwijsen is. Ik heb op de vrije school gezeten in Zutphen. Hij was mijn mentor voor 2 of 3 jaar, denk ik. En hij heeft veel voor mij betekend. Ja, dus hij komt omhoog. Het was iemand waar ik eigenlijk echt het gevoel had. Ik kan er terecht, niet als leerling, maar gewoon als mens, als persoon. En hij heeft mij heel erg gepusht om toch door te gaan met mijn... van de MAVO naar de HAVO. Dus dat heb ik uiteindelijk af kunnen ronden. En naast dat mijn ouders mij gepusht hebben, heeft hij mij ook heel erg gepusht. En daar ben ik uiteindelijk heel dankbaar voor.
0: Wat was er speciaal aan hem?
1: Nou, hij kon gewoon met enorme passie praten. En dan nam je een beetje mee in die passie, denk ik. Ik had echt het gevoel alsof hij er echt voor je stond.
0: Maar als ik jou goed begrijp, dan was het leven toch anders gelopen als hij er niet was geweest.
1: In zekere zin wel, denk ik. In zekere zin wel. Had ik niet zo'n... Hij heeft wel mijn middelbare schooltijd een stuk beter gemaakt dan dat het was, denk ik. Ja. Maar ik denk dat ik er hoe dan ook wel was gekomen. Maar zonder of met...
0: Hij heeft je ook zelfvertrouwen gegeven.
1: Ja, dat zeker, ja.
0: Heb je hem ooit nog gesproken?
1: Ja, we hebben nog een reunie gehad met de klas. Dat is een lange tijd geleden al. Ik denk wel 4 jaar geleden. Toen heb ik hem nog gesproken. Was heel gezellig. Hij geeft nu niet meer les op de vrije school in Zutphen. En ik zag hem laatst wel, want hij geeft nu niet meer les op een vrije school. Maar ik zag hem laatst wel met zijn klas door Deventer heen lopen. En het was heel grappig om dat te zien. En toen zag ik ook wel een beetje weer iets terug in van, oh ja, ik liep daar ook met hem al die jaren geleden.
0: Ja. Stel dat hij nou naar de radio luistert. Zou je dan nog iets tegen hem willen zeggen? Hij luistert namelijk elke dag.
1: Nogmaals bedankt. Ja, ik vond het een geweldige tijd. En het was een mooie persoon om te leren kennen. En laten we een keer een biertje doen.

Donderdag is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio de hele

0: En je hebt Tui Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans. Alleen de prijs is anders.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
12: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
11: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
13: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel.
15: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
14: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
15: De toegang is gratis.
14: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel, Martijn.
2: Nog een melding op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 3 kilometer. Meer dan een kwartier oponthoud daar. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. En op de A12 is dus eerder vanochtend, aan het einde van de ochtend, een ongeluk gebeurd. Richting Utrecht bij knooppunt Waterberg naar de A50 richting Apeldoorn staat een kapotte auto. De verbindingsweg is daardoor dicht. Bestemmingsverkeer keer bij de afrit Oosterbeek. Dat is afrit 25.
19: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
21: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
22: Geraniums, €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
21: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Wij zijn Medipoint.
27: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
28: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
27: En voor de aangepaste fiets van Maria.
29: En zo kan ik er weer op uit.
27: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
30: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
32: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Dat Run Run op Radio Gelderland. I saw the light.
1: De klok op rock.
0: De klok staat weer op rock. Vandaag een plaat waarmee je in de jaren 50 waant. Maar die in 1981 verscheen. Dat is knap, hè? Ik heb het over de rockabilly, over Elvis, Cole Perkins, Step on My Blue Sweat Shoes, Eddie Cochran. En als je dan muzikant bent in de jaren 80 en je bent hier dus echt gek op vetkuiven, op leren jackies, opgerolde jeans, ja, dan moet je die stijl maar zelf maken, toch? De Stray Cats met contrabas, die hoor je ook, over de boel op stijl te zetten in de stijl van de 50's, maar met jaren 80 energie. Rock This Town.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.

0: Olivia Dean, The Man I Need op Radio Gelderland. 7 minuten voor 2:30, het leerzaamste moment in de show. Tips voor handigheidjes, hoe je potten open krijgt, aardbeienvlekken uit je shirt vorige week nog. En ook antwoord op vragen waarvan je denkt, huh, is dat echt zo? Hoe zit dat bij jou, Rob, als jij een supermarkt binnenkomt? Stel je voor, waar kijk je dan naar als eerste? Welke kant kijk je op?
1: Ja, recht vooruit, denk ik. Hè? Want je loopt toch met je kar, je moet nergens tegenaan knallen.
0: Ja.
1: Maar ja, weet ik niet.
0: Ja, het is heel grappig, want ik las dus, vanochtend kwam ik dat tegen, dat als je in een supermarkt binnenkomt, dat je het idee is dat je naar rechts kijkt, dat de meeste mensen naar rechts kijken.
1: Mm-hmm.
0: En daar richten ze volgens mij de winkel ook helemaal op in.
1: Er zijn natuurlijk allerlei trucs in winkels. Allemaal om te zorgen dat ze meer verkopen in die winkels. Jij liet er straks al vallen dat we het over die supermarkten gingen hebben en verkooptrucs. En daarin kwam ik ook tegen dat je vaak in de winkel tegen de klok in zou lopen.
0: Ja, dat doe je eigenlijk, hè?
1: Nou, ik heb een kleine peiling gehouden hier op de redactie en dat is toch heel erg verdeeld. Dus de ene winkel wordt je rechtsom gestuurd en de andere linksom.
0: Oh.
1: Dus hoe dat zit, weet ik ook niet of daar nog echt de truc in zit.
0: Daar zit vast een soort psychologie achter.
1: De
0: zoals
1: die ik heb, die net pas zijn heringericht, daar is het allemaal rechtsom.
0: Dus dan kom je zeg maar aan de linkerkant van de winkel binnen. Ja. Dan loop je met de klok mee rechtsom tot je bij de kassa
1: komt. Je weeft je natuurlijk wel door die rekening in de winkel.
0: Ja.
1: Dus in die zin heb je links en rechts dingen staan. Dus of daar iets mee te maken heeft, weet ik ook.
0: Nou, ik ben dus heel erg benieuwd. Nou, hoe dat bij je mensen thuis in de supermarkt, ga je met de klok mee of met tegen de klok in? En ik dacht, dat is misschien wel leuk om eens wat meer in die supermarktpsychologie te duiken. En dan vraag ik aan jou of je dat gaat doen.
1: Ja, gaan we verder naar zoek.
0: Top!

0: Jonas Brothers en Only Human. Supermarktpsychologie, dat is ons onderwerp van vandaag. En we hebben het er net al even over gehad. Bij sommige supermarkten kom je binnen en loop je zeg maar linksom. Bij mijn supermarkt is dat zo.
1: Ja.
0: En bij de jouwe, van een heleboel anderen is het andersom. Dus dat je links binnenkomt en rechtsom loopt. En wat ik dus las vanochtend en waarom ik er zo op kwam, is dat je heel vaak meteen naar rechts kijkt als je de supermarkt binnenkomt. Even ongeacht aan welke kant je dan binnenkomt. Ja. Dus die oriëntatie is dan naar rechts. Ik kreeg een mailtje van Theo die zegt, ik loop altijd linksom. Ik kijk in de laagste vakken. Mm-hmm. Want daar ligt het goedkopere spul.
1: Ja.
0: Dat wilde hij nog graag even meegeven.
1: Inderdaad.
0: Ja. Hey, zullen we eens beginnen met dat je naar rechts kijkt?
1: Ja, nou dat schijnt inderdaad zo te zijn. En simpelweg omdat het merendeel van de wereldbevolking rechtshandig is. 70-90% van de mensen is rechtshandig. En zijn ook geneigd te kijken naar rechts dus. Omdat ze ook met rechts handelen. Ze zijn met rechts bezig, met de rechterhand het meeste. Dus je kijkt ook vaker naar rechts. Het is ook zo als je voor het schap staat, kennelijk. Dan kijk je eerst naar het midden. Vervolgens gaat de blik naar rechts. En daarna pas naar links. En supermarkten houden daar natuurlijk rekening mee. Door te zorgen dat ook de dingen waar ze de meeste winst op maken toch aan de rechterkant staan.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En dat is dan bijvoorbeeld groente en fruit en zo, denk ik, om te beginnen.
1: Vanaf de looprichting inderdaad toch zorgen dat je als je ergens doorheen loopt, dat je aan de rechterkant toch die dingen zet waar je meer winst op kunt maken.
0: Worden wij toch genept in de supermarkt?
1: Nou ja, neppen. Het is
0: verleid.
1: Ja, laten we het zo zeggen. Ja. Maar dat heeft ook te maken met de looprichting in de supermarkt dus. Mensen zijn ook geneigd om rechts af te slaan in de supermarkt. Waarom zou je dan tegen de klok in worden gedwongen te lopen?
0: Ja.
1: Dat is omdat dat ongemakkelijker voelt om links af te slaan. En daardoor loop je iets langzamer.
0: Hoe
1: langer je in de winkel bent, hoe meer je geneigd bent meer te kopen.
0: Oh, zou dat echt zo werken?
1: Kwam ik wel tegen. Maar het gekke is, ik kwam het vooral tegen in oudere artikelen waarin stond dat je links omliep. Wat ik zelf al geconstateerd had in de supermarkt die net zijn heringericht. Zijn er twee in mijn buurt. Daar loop ik toch rechtsom. Daar lees ik dan weer van dat mensen het fijner vinden om rechtsom te lopen. Ja. En dat je dus aangenamer voelt in de supermarkt.
0: Je voelt je fijner en misschien daardoor meer.
1: Blijft.
0: Ja, daardoor. Dan blijf je
1: dat
0: dan langer.
1: Een nieuw inzicht in de supermarkt bieden.
0: Oké, dat doen ze bij mijn supermarkt dus niet goed. Want ik moet bij alles links. Want je komt aan je winkel in en links. En dan de kassa's.
1: Dus geen goed rechts. Gevoel, nee. Maar je loopt wel trager. Dus je bent er ook weer.
0: Sowieso nooit een goed gevoel in de supermarkt. Maar goed, dat terzijde.
1: Idee is wel dat je, wat je ook ziet, hè, groente en fruit aan het begin, dat je daar een goed gevoel van krijgt.
0: Oh ja.
1: Want je ziet allemaal verse producten met heel veel kleurtjes. Hè, al die paprika's gekleurd. En je koopt eerst de gezonde dingen. Je kunt een aantal dingen van je lijstje afstrepen. Krijg je ook al een goed gevoel van. En omdat je gezonde dingen hebt gekocht aan het begin, kun je later je karretje volstorten met al ongezonde dingen die je later tegenkomt. Want je hebt toch al dat goede gevoel. Dat is ook zo'n
0: passen. Daar zijn hele studies van, hè?
1: Ja, er is heel veel over te doen natuurlijk. Dat is, volgens mij kan je daar jaren op studeren. De indeling van de schappen, hè, zei het net al. Net onder ooghoogte liggen. De meeste mensen kijken toch een klein beetje naar beneden. Dus er zijn ook weer de producten waar je het meeste winst op kunt maken als de supermarkt. Als je goedkoop uit wil zijn, inderdaad, moet je op je tenen gaan staan. Of door de knieën om de spullen te pakken. Ja. Verlichting, muziek, hè? Ook daar hebben ze allemaal over nagedacht natuurlijk in de supermarkt. Ja. Niet zomaar een plaatje wat je daar hoort. Dat is een plaatje waardoor je meer koopt of langer blijft in de supermarkt. Verlichting mag niet te goedkoop zijn. Hè? Dan denk je ook weer, dat is kwaliteit willen we in deze supermarkt. Eentje die wil ik nog noemen, die kwam ik tegen. En ik weet niet of het echt waar is, maar het gaat erover dat de toegangspoortjes van de supermarkt langzaam openen om te zorgen dat je niet met een te hoog tempo die supermarkt indendert. Is het zo, ik gisteren nog met mijn karretje vol tegen zo'n poortje aangeknald, omdat dat ding niet open ging.
0: Oh ja.
1: Maar ja, zou dat zo zijn dat die echt daarom zo langzaam gaan? Om te
0: ook weer met
1: dat je ook weer dat tempo verlaagt en langer in de supermarkt blijft.
0: Ja. Het zou zomaar kunnen, denk ik.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Wat ik leuk vind, ik ga nu toch de volgende keer in de supermarkt een beetje meer opletten op wat je allemaal hebt verteld. En misschien is er wel een mooi nieuw vak voor jou. Supermarkt.
1: Nou, het lijkt me, het is hartstikke leuk natuurlijk om te kijken hoe je die mensen toch kunt. Eentje kwam ik ook nog tegen, die noem ik dan ook nog.
0: Ja.
1: Grote hopen doen verkopen. Dat schijnt er ook eentje zijn in de branche. Maar dat je dus gewoon stapels met toiletrollen ergens ziet staan. Die je denkt, oh ja, die zijn nodig, denk je daardoor kennelijk.

Captain and Janiel en Love Will Keep Us Together. Ik kreeg nog een WhatsAppje van Gerry over dat hele supermarkt gebeuren. En die zegt dan leuk uitsmijtertje. Als je door de winkel kruipt, dan ben je goedkoper uit. Het rijmt niet helemaal, maar ik vind hem goed. Ik reken hem goed. Lagere producten, ja, die zijn gewoon goedkoper. Die lager liggen in de schappen. Ja. Zometeen de 3 voor 3, de laatste plaatjes voor 3 uur. En het thema is de laatste trein.

0: The Bugles en Video Killed the Radio Star.
1: 3 voor 3.
0: Ja, de 3 platen voor 3. Ze hebben iets met elkaar te maken. En we zoeken daar

klinkt gewoon lekker, hebben ze gedacht van de Monkees. De tekst gaat over een soldaat die naar Vietnam moet en zijn geliefde nog één keertje vraagt hem te zien voordat hij de laatste trein neemt. En zo heeft een op het oog vrolijk liedje een minder vrolijke ondertoon. The Last Train to Clarksville, het zijn de Monkees.

0: John Mayer en zijn Last Train Home over letterlijk weer die laatste trein naar huis. Maar ook overdrachtelijk, zeg maar. Dat het ook wel eens je laatste kans kan zijn om nog even bij iemand te zijn. Dus die laatste trein, ja, die moet je echt nemen. Dan kan je nog wat langer blijven. Heb je de trein wel eens gemist, Maarten?
1: Ja. En niet één keer ook.
0: Ook de laatste trein?
1: Ja.
0: En wat is er toen gebeurd?
1: Toen ben ik lopend naar huis gegaan. Met in elke hand de zware saxofoonkoffer. Dat was zo'n jam sessie, weet je wel. Dat je ze meeneemt en gewoon lekker gaat spelen. Dat was gezellig. Ik denk, nou, blijf maar even. En op een hele moment, oh, wacht even. Dan kom ik niet meer thuis. Dat was in Nijmegen en ik woon in Elst. Dat was kilometer of 8 tot 10 of zo. Ja. Lopen. Ja.
0: Ja, dat en zo 's avonds, 's nachts laat met een borreltje op.
1: Dat viel mee.
0: Ja, met een zware muziekkoffers is dat toch een heel eind.
1: Maar dat is wel zeulen.
0: Uiteindelijk thuisgekomen. Ja. Doe je maar één keer, hè?
1: Nee hoor.
0: Gewoon nog een keer.
1: Ja hoor, die dingen gebeuren.
0: En je hebt de wissellijst weer met zorg gevuld. Wat zien we erin?
1: Een portret van Bob Marley. Want het is zijn sterfdag. Mm. 45 jaar geleden vandaag.
0: Ja, nou daar heb ik niks aan toe te voegen.
1: Dus ga ik wel draaien.
0: Ja, toch?
1: Bob Marley,
0: ja. Mag je kiezen straks? Deze niet, want ik heb nog een laatste trein. Als laatste van 3 voor 3. Dus de trein naar Londen. En je voelt de haast. Je ziet de lichten van het station. Je moet hollen. En je neemt afscheid. Dit is de Electric Light Orchestra. Over the last train to London. Fijne middag.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB. En gaan.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
8: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
9: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En verkeersinformatie van ANWB op Radio Gelderland. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Knoopend Velperbroek. 9 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum, 5 minuten. En de N325. Oeh, komen we nog net mee weg, zeg. De N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Stadion Gelredome en Westervoort, 6 minuten oponthoud.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
15: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
13: De toegang is gratis.
15: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
16: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak. Hemelvaartsdag geopend. rijmer-sierbestrating.nl. Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
19: Thuis in Gelderland. Met Maarten Duin.

De Big O, Roy Orbison en You Got It. Welkom thuis in Gelderland. En kijk, er prijkt weer wat fraais in de gouden wissellijst aan de wand in de gang. Daar stop ik er elke dag een andere muzikale parel in. Vandaag een portret van Bob Marley, want het is zijn sterfdag. Op 11 mei 1981 overleed hij, 45 jaar geleden vandaag. En dat schreeuwt natuurlijk om een van zijn hits op Radio Gelderland. Hé, je mag kiezen. Dit is optie 1. Get up. Get up, stand up, is dat deze kan. Stir it up, ga je voor optie 3.

Wailing in Vain, of kies je deze? Iron Lion Zion. Welke hit van Bob Marley wil je horen op Bob Marley's sterfdag? Get up, stand up, stir it up, one love, people get ready. Waiting in Vain of Iron Lion Zion. App het via 06-2222-1342 of mail het maarten@gld.nl. En de meeste stemmen gelden.

Billy Joel, You're Only Human, Second Wind. In de gouden wisselijst aan de wand in de gang hier prijkt vandaag een prachtig portret van Bob Marley. Het is op de kop af 45 jaar geleden dat hij overleed. Op 11 mei 1981 schreeuwt wat mij betreft om een liedje van Bob Marley op Radio Gelderland. Maar welke dan, was de vraag zojuist. Get up, stand up, stir it up, one love, people get ready. Waiting in vain of Iron Lion Zion. En deze kreeg de meeste stemmen. Het eindigde in 1979 op nummer 2 in de Nederlandse top 40. In Thuis in Gelderland vanmiddag op 1. Stir it up.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Trulease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
8: Het is 3:30 op Radio Gelderland. In Bemmel is het 9,4 graden. In Wijchen 11,6. Het is wisselvallig met meerdere buien. Ook vanavond trekken de buien over de provincie met kans op windstoten. Morgen is het rustiger met minder wind en alleen plaatselijk een buitje. Het wordt een graad of 14 morgen. En dit geldt als nieuws vanmiddag. Bij de demonstratie tegen een AZC in Apeldoorn gisteravond zijn 12 mensen aangehouden. 11 voor het verstoren van de openbare orde en vernieling. 1 voor het beledigen van een agent. En de politie doet onderzoek naar een ernstig ongeluk met 2 personenauto's op de A50 bij Arnhem. 2 mensen zijn na dat ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Knoopend Velperbroek. 11 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. 6 minuten vertraging.
9: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Vivaldi XL in Zevenaar.
12: Hemelvaartsdag geopend.
10: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Topservice in Epe.
16: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

Andrew Gold, thank you for being a friend. Kans is groot dat je hem komende donderdag ook een keer voorbij hoort komen op Radio Gelderland. Andrew Gold, in het kader van onze hemelse helden. Artiesten die er niet meer zijn. Daar draaien we muziek van komende donderdag op Hemelvaartsdag. En ja, Andrew Gold is toch ook al een tijdje niet meer onder ons. Volgende maand 15 jaar geleden dat hij overleed. Hemelse helden, komende donderdag, Hemelvaartsdag. Dus de hele dag op Radio Gelderland. Dit is Davina Michel.

0: van de week. Die kan je winnen als je straks een oplossing hebt ingestuurd en je geloof bent om het antwoord te geven op de radio. Je krijgt 6 fragmentjes te horen zometeen. 2 van die fragmentjes zijn van dezelfde artiest. En die moet je onthouden, want ik wil graag weten welke fragmenten dat zijn. Je mag het appen naar 06-2222-1342. Mailen kan ook maarten@gld.nl. En zet je telefoonnummer erbij, want als ik je voicemail krijg, dan telt het niet. Het is keihard. Dit is de opgave, luister goed.
1: 1.
2: I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5.
1: 2.

Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest? App de nummers van die fragmenten. Je hoeft er niet bij te zetten wie het is. 06-2222-1342. Mailen kan ook maarten@gld.nl.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Bij Bettingressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
6: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg zijn we Hemelvaartsdag al geopend vanaf 11 uur.
10: Woonboulevard Zutphen is Hemelvaartsdag vanaf 11 uur geopend. Polaan 50 in Zutphen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: En verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 7 minuten. A12 Utrecht-Duitse-Gent tussen Arnhem-Noord en Knopend-Velperbroek, 14 minuten vertraging. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopend-Valburg en Dodewaard, 6. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum, 11 minuten oponthoud. En de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Stadion Gelredome en Presikhaaf, 22 minuten vertraging. Maak kans op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Het is een kwestie van onthouden welke twee van de volgende 6 fragmentjes bij elkaar horen. 6 muzikale fragmentjes, 2 zijn er van dezelfde artiest en ik wil graag weten welke. Je hoeft niet te melden welke artiest het is, je hoeft ook niet te zeggen welke titels het zijn, gewoon de nummers van die fragmenten appen of mailen volstaat. Luister goed.
14: 1.
15: I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5.
14: 2.

0: Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest? App het via 06-2222-1342. Of stuur een mailtje. maarten@gld.nl.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Vivante Bosman.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

0: ABC. The Night You Murdered Love. 4:12. Spelletje. 6 fragmentjes heb ik je laten horen zojuist. Waarvan er 2 van dezelfde artiest zijn. En de vraag is welke. Maya is de kandidaat vanmiddag. Maya, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Maarten.
0: Het is de 2e keer binnen een week dat ik jou spreek.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het is een loterij, dat is het echt. Want ja, als je het verkeerde antwoord geeft, ik wil het niet benadrukken hoor, maar dan ga je op. Dat is vorige week natuurlijk gebeurd. En dan ga je opnieuw de hoge route in waar we de kandidaten uitloten. Dus vandaar dat het kan dat je 2 keer achter elkaar zo snel aan de beurt bent. Maar ik ga de opgave nog een keer laten horen. Hè? Daar komt-ie.
2: 1.
1: I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5.
2: 2.

0: Verlos me van de spanning, Marja.
1: 3 en 5.
2: 3.
0: Wat hoor ik hier? Wat horen we, Marja?
1: Cool in the gang.
0: Oké.
2: 5. Everything will be fine.
0: Ja hoor, zeker weten. Ja. 2 keer Cool in the Gang, 1 keer Ladies Night. Maar dan alleen maar instrumentaal, dus dat maakt het misschien wat lastiger. En Let's Go Dancing, oeh la la la, dat was de tweede. Ik ga de Radio Gelderland attentie van de week leuk inpakken en naar je opsturen, Marja. Dus blijf aan de lijn voor je adresgegevens. En welke wil je horen, Let's Go Dancing of Ladies Night?
1: Ladies Night.
0: Ladies Night, prima. Ja.

0: Boys. Give up your guns. Op Radio Gelderland. Het is 5:09. De dijken langs de Waal worden versterkt. En dat heeft voor sommigen vervelende gevolgen. Doordat die dijken zijn verhoogd, zijn op sommige plekken ook de dijkopgangen steiler of langer geworden. En daardoor is het voor mensen op bijvoorbeeld een driewieler, scootmobiel of een handbike soms nauwelijks meer mogelijk om nog boven te komen. Gerard uit Beuningen heeft er ook last van.
1: De 71-jarige Gerard Egberts uit Beuningen is al zijn hele leven een groot fietsfanaat en liefhebber van toertochten over de Gelderse dijken. Maar sinds Waterschap Rivierenland bezig is om de dijken te versterken, heeft Gerard met zijn driewieler de grootste moeite om überhaupt de dijk op te komen.
2: Het wordt veel te steil en veel te zwaar om boven te komen. Voor mij lukt het nog, maar ik weet zeker mensen met een iets mindere fiets, die komen niet meer boven.
1: En niet alleen Gerard heeft moeite om de versterkte dijken op te komen. Ook scootmobielvereniging Flipje op Wielen uit Tiel ondervindt extra hinder.
3: Wij hebben vorige week een test gedaan, met z'n tweeën. En we hebben ook een scootmobiel gezien, die ding. En die had het er ook over, dat hij bepaalde dingen niet boven kan komen.
2: Als je de halverwege moet denken, ik moet terug naar beneden, dan sta je dus haaks op die dijk en dan sta je heel scheef. Het gevaar dat je komt dan om de hoek kijken, dat je nog een keer van de fiets valt ook nog.
4: Want weer al langer in het gebied.
1: Waterschap Rivierenland betreurt de situatie, maar geeft wel graag tekst en uitleg op wat voor manier de dijk is versterkt.
4: Dat betekent dat op sommige plekken ook de dijk een stukje omhoog is gegaan. En het uitgangspunt daarbij is dat we de dijkopgangen niet steiler hebben gemaakt. Ze zijn daarbij wel een stuk langer geworden. Op sommige plekken zijn ze misschien een klein beetje steiler geworden, maar ik kan me voorstellen dat dat voor Gerard op de fiets en voor andere fietsers ook wel een stukje zwaarder is geworden daarmee.
1: En volgens het waterschap is het ook niet overal mogelijk om dijkopgangen vlakker te maken.
4: Heel vaak heb je dan of bebouwing in de buurt staan, of heb je bomen staan die we ook niet kunnen opofferen zomaar. Dus die afweging is iedere keer weer per locatie, kan het flauwer of niet. En heel vaak blijft het er dan bij, het blijft zoals het was. En dan is het inderdaad op deze plek soms een steil stuk dijkopgang en ook een lang stuk dijkopgang. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Helmink Wonen voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
2: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroek Duitsland. Over de grens bij Enschede.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Designer outlet Ochtroek. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
5: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
7: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
8: Half 5 op Radio Gelderland in Vierakker, 10,4 graden op dit moment. In Kekerdom, 12,1. Het is wisselvallig, er vallen wat buien. Ook vanavond trekken de buien over de provincie met kans op windstoten. Morgen is het rustiger met minder wind en alleen plaatselijk een buitje. Dan worden het een graad of 14. En dit geldt als nieuws vanmiddag. De politie heeft bij de demonstratie tegen de komst van een AZC in Apeldoorn gisteravond 12 mensen aangehouden. 11 voor vernieling en het verstoren van de openbare orde. 1 voor belediging van een agent. En de graafschapverdediger Rowan Besselink mist de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Hij is geschorst na de rode kaart die hij kreeg in de slotfase van de wedstrijd tegen Almere City. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB, de meldingen vanaf 5 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 8 minuten vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 7 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort, 13 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 22 minuten vertraging. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Stadion Gelredome en knooppunt Velperbroek, 35 minuten.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Nu bij Dirk. KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
15: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
16: Ah, chips.
15: Maak er een potje van.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Ilse de Lange, So Incredible op Radio Gelderland. Waar gaat het in de media vanmiddag zoal over? Rob Heijnsdijk.
1: Het kabinet krijgt nog 2 weken om de plannen voor de sociale zekerheid van tafel te halen. Doet het dat niet, dan krijgt Nederland te maken met acties en stakingen, zeggen de vakbonden. Die eisen dat de bezuinigingen op de WW en de WIA worden geschrapt en ook de verhoging van de AOW-leeftijd.
2: Nu zie je dat die discussie over die concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen eerst maar al die plannen van tafel.
1: En volgens het kabinet zijn de bezuinigingen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. Maar de vakbonden vinden dat de rekening eenzijdig terechtkomt bij werkende gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen. ProRail probeert er met een campagne voor te zorgen dat minder mensen het spoor oversteken als de spoorbomen al naar beneden gaan. Er gebeuren steeds meer ongelukken, vooral met jongeren. Maar ook als het net goed gaat, schrikken machinisten zich kapot.
3: En ik reed 120 km per uur ongeveer. De bomen waren dicht.
4: Hetzelfde eigenlijk, het systeem als hier.
3: Net als deze overweg.
4: Je kan er schuin doorheen.
3: En dat deed mevrouw ook. We hebben een horen inderdaad. Die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op. Ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
1: Ja. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. En dit weekend vlogen er steentjes over het water van de Maas bij het Belgisch-Nederlands kampioenschap Stone Skimming. Of in het Nederlands steentje keilen. Of in het Limburgs ketsen.
5: Hoe is het uiteren, hè?
6: Met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Ja, moet je hem over het water laten ketsen.
7: Toch de 15 meter gehaald. Nieuw record.
8: Maar het is wel leuk. Ik doe het op vakantie.
6: Ja, ik heb 2 pilsen op nu. Dus dat was de voorbereiding.
5: Dat keilen of dat, hè, dat nog weer terug op de kaart ketsen. Komt. Ketsen in Limburg. Er moet dus veel meer geketst worden.
6: Geketst? Ja, er mocht zeker meer geketst worden.
1: Ja, het ging niet zozeer om de prestatie als wel om de gezelligheid bij het ketsen.
0: Keilen, dat betekent ook iets in hem natuurlijk. 14 meter was het record, zei de jongen, toch?
1: Ja, 15 had hij.
0: 15 meter, weet je. Dat heb ik nooit gehaald. Ook niet na 2 pils, trouwens. Maar goed. Dankjewel. In excess is hier. Never tear us apart. Don't.

0: Bruce Springsteen en Born to Run. Ik wilde eigenlijk op deze knop drukken. Ja. Voor het weer in Gelderland, Weerplaza. Daar zit Berend van Straten. Berend, goedemiddag. Oh, wacht even. Ik moet ook nog een andere schuif omhoog zetten. Ik ben echt lekker in vorm vanmiddag.
1: Horen jullie mij?
0: Ja, nu wel.
1: Kijk, ja, goedemiddag.
0: Het ligt allemaal aan mij. Echt.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Steek de hand in eigen boezem.
1: Ja.
0: Zeg, het was even schakelen vandaag, hè, na het weekend.
1: Ja, zeker inderdaad. Ja. Nee, het weekend was natuurlijk echt nog wel aangenaam. Flink wat zon. Temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde, maar dat is inmiddels volledig omgeslagen. Temperaturen nu zo rond de graad of 10. En er staat ook echt flink wat wind uit het noordwesten. Lokaal valt op dit moment een buitje, maar op de meeste plekken is het nu droog. Maar vanavond zien we dat de wind verder in kracht toe gaat nemen en dan wordt het echt toch wel een onstuimige avond. Met hier en daar wat een vlagerige noordwestenwind. Langs de randmeren kunnen zware windstoten voorkomen, zelfs van rond de 75 km per uur. En de windkracht die kan zo oplopen naar windkracht 6 in de open gebieden. Dus het wordt echt wel een onstuimige avond. Want er trekken ook meerdere buien over de provincie. En de temperatuur die ligt vanavond zo rond een graad of 6. De gevoelstemperatuur die ligt zelfs onder het vriespunt tijdens zo'n stevige bui. Hm. Dus het is echt zeker niet lekker weer om naar vanavond naar buiten te gaan. Nee.
0: En blijft het dan de hele nacht zo doorgaan?
1: Nee, vannacht gaat de wind geleidelijk wel in kracht afnemen, hoor. Dus het wordt iets rustiger. Althans, rustig gaat het niet worden. Maar niet meer zo onstuimig als vanavond. Beetje na middernacht wordt het geleidelijk dus wat rustiger. En dan de buienactiviteit gaat ook afnemen. Dus aan het einde van de nacht is het op de meeste plekken droog geworden. Morgenochtend zien we dat er hier zeer lokaal nog een buitje mogelijk is. Maar een groot gedeelte van de ochtend en de middag verloopt gewoon droog. En zien we de zon geregeld. Temperatuur echt nog wel aan de frisse kant, met op de meeste plekken maxima van een graad of 13. Morgenavond, ja, dan trekken vanuit het westen weer opnieuw flink wat buien over de provincie. En dan is het weer een stuk wisselvalliger. Ja.
0: Oké, we gaan meemaken. Dankjewel, hè.
1: Doei, doei.
0: Hoi.
2: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Neil Diamond, Wild at Heart, titelsong van 's mans nieuwste album. Afgelopen vrijdag is verschenen en dat krijgt verdomd goede recensies. 6 voor 5 op Radio Gelderland.

0: Meubelen in Vorde en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
1: Ralf Klaassen heeft het Senio 50+ matras voor optimale nachtrust.
2: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
4: Van Dam Wonen en Slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam Wonen en Slapen. Jouw thuis begint hier.
5: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-Sierbestrating.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En verkeersinformatie van de ANWB. De meldingen vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Ruim een half uur vertraging. Houdt verband met bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht daar. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Knoopend Velperbroek. Een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 32 minuten vertraging. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Stadion Gelredome en Knoopend Velperbroek. Bijna een uur op onthoud.
9: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
10: Vivaldi XL in Zevenaar.
11: Hemelvaartsdag geopend.
9: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
11: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
10: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? die horen niet thuis te liggen? Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
17: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
16: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Thuis in Gelderland. Met

0: Rockwell. Somebody's watching me. 5:11 is het. In Thuis in Gelderland. En tijd voor een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Rob Heinsdijk.
1: Rond de demonstratie gisteravond tegen de komst van een AZC in Apeldoorn heeft de politie 12 mensen aangehouden. 11 voor het verstoren van de openbare orde en vernieling. En 1 voor het beledigen van een agent. Onder hen zijn meerdere minderjarigen, meldt de politie. Al die arrestanten hebben een boete gekregen. Net als voorgaande dagen werd er demonstratie gehouden op een rotonde in de wijk De Maten. Mocht worden gedemonstreerd tussen 7 en 8, maar het blijft daar lang onrustig. ME is ingezet om die rotonde te ontruimen. Veevoerbedrijf Brons in Voorthuizen mag niet groeien, terwijl het bedrijf zelf graag wilde uitbreiden. Blijkt uit een nieuwe vergunning die door de provincie Gelderland is verleend. De werkgroep Overlast Brons is blij verrast.
2: Het was voor ons wel de aanleiding voor een juichstemming, want we waren bang dat er een forse uitbreiding zou komen, omdat we al jarenlang enorm veel last hebben van de stank, van het verkeer en van de onveiligheid.
1: Het veevoerbedrijf legt zich er niet bij neer. Het gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie. En de gemeente Lochem gaat honderden woningen bouwen in de nieuwe wijk Lochem Oost Plus en wil erover de mening horen van inwoners. Afgelopen week waren er bijeenkomsten. De komende weken kunnen mensen ook nog online hun mening geven. In dat gebied aan de oostkant van Lochem moeten tot 2040 ongeveer 600 woningen worden gebouwd. Bewoners en belanghebbenden die kunnen meepraten over de eerste plannen voor de wijk. En onderwerpen waar het dan over gaat zijn verkeer, parkeren, waterberging en de inrichting van het gebied langs de Berkel. Dat en meer op onze website onder meer.
0: Dankjewel.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Arigato!

0: De Doobies, China Grove, het is 10 minuten voor 5:30. Campings op onder meer de Veluwe zien de belangstelling voor het kamperen weer toenemen. Komt veel samen op dit moment, de verhoogde btw op overnachtingen in vakantiehuisjes en hotels, de hoge brandstofprijzen, de verdubbeling van de wegenbelasting voor campers. Er worden nu weer veel meer caravans verkocht. Merken ze ook bij recreatiepark De Paalberg in Ermelo.
1: Ja, we merken vooral dat gewoon mensen echt weer gaan kamperen in Nederland. Dus dat het gewoon weer gezelliger wordt. Het wordt drukker op de camping. En we moeten helaas soms af en toe een nee verkopen omdat we gewoon vol zijn. En we zien vooral dat mensen inderdaad gewoon lekker buiten willen zijn. En daardoor ook de caravan verkiezen voor een huisje. We hebben zeker wel wat accommodaties. Maar het caravan en het kamperen met de tent, de vouwwagen, dat is gewoon echt in trek.
2: Hoe lang zitten jullie nou al hier op deze camping?
3: Sinds vorige week zondag. En we gaan woensdag weer weg. Okay. Voor de drukte van de hemelvaart. Het was afgelopen week was nog kindervakantie. En nu is het heerlijk rustig. Ja. Dus ja.
2: Maar jullie merken dus ook dat de caravan steeds populairder wordt?
3: Ja, maar ik denk ook door de corona is dat inderdaad gekomen. Alleen nu zijn er weer mensen die de campers verkopen. Vanwege die verduurdere wegenbelasting. Die verdubbeld is. Dat hoor ik dan ook wel weer omheen. Maar de caravan is nog wel in trek, ja.
4: Die groei is niet alleen terug te zien in de landelijke cijfers, maar ook bij de caravan dealer. Daar merken ze dat de belangstelling is toegenomen.
5: Je ziet met name dit jaar, na de verhoging van de btw op vakantiewoningen, dat de caravans weer helemaal in trek zijn. Ja. En vooral bij jonge gezinnen. Ja, dat heeft met de prijs te maken. Als jij een week een huisje huurt, dan ben je een gigantisch bedrag kwijt in Nederland tegenwoordig. En campings zijn al redelijk betaalbaar. Dus je bent vrij man.
2: Hoe ziet deze zomer er voor jullie uit?
1: Druk, gezellig. Ik hoop op heel mooi weer. En heel veel gezellige mensen. En we zitten in een prachtige omgeving hier op de Veluwe. Dus ik denk dat iedereen daar een hele fijne vakantie kan hebben.
0: Zei Trisanne Hofman van het recreatiepark in Ermelo.

Oasis en Wonderwall. Wordt er gewerkt aan een nieuwe documentaire over Oasis. Vorig jaar hebben de broertjes Liam en Noel Gallagher voor het eerst sinds 2009, zo'n beetje, de strijdbel begraven en hebben ze een reuniertour gehouden. Ja, ik denk dat de bankbiljetten knisperden en de munten rinkelden, dat ze daarop aansloegen. De band wordt gevolgd tijdens die reuniertournee in die nieuwe documentaire. De broertjes geven hun eerste gezamenlijke interview in een kwart eeuw tijd. En in september moet het gaan draaien in de bioscoop. Ja, wachten met de warme belangstellingen. Radio Gelderland, dit zijn de Swinging Blue Jeans.

0: Nudetuin in Wageningen. Ook geopend op Hemelvaartsdag. Kijk op nudetuin.nl.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
4: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Designer Outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
6: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
7: 6:30 op Radio Gelderland. In Ermelo is het 9,7 graden. In Maurik 11,3. Het is wisselvallig vanmiddag. Vallen meerdere buien. Ook vanavond trekken de buien over de provincie. Met kans op windstoten. Morgen is het rustiger. Minder wind. Alleen plaatselijk een buitje. Dan worden het een graad of 14. De dagen hierna blijft het wisselvallig met flink wat buien en blijft fris ook. Een graad of 13 is de verwachting. In het Gelders Nieuws vanmiddag, bij de demonstratie tegen de komst van een AZC in Apeldoorn gisteravond zijn 12 mensen aangehouden. Onder hen zijn meerdere minderjarigen, meldt de politie vandaag. En de graafschapverdediger Rowan Beschelink mist de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Hij is geschorst na de rode kaart die hij kreeg in de wedstrijd tegen Almere City. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De meldingen vanaf 10 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. 13 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij inmiddels. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Baarnenburg. 10 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. 14 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 37. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen stadion Gelredome en knooppunt Velperbroek. 3 kwartier vertraging.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
10: Klopt dat wel?
9: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500 of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Thuis in Gelderland. Maarten Daam.

0: First Aid Kit. My Silver Lining. 6:10 in Thuis in Gelderland. Wat valt erop in de media, Rob?
1: Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met de hoge benzineprijzen. Het aantal automobilisten dat wegrijdt na het tanken zonder te betalen is opnieuw toegenomen. In april gebeurde het bijna de helft vaker dan een jaar eerder, meldt SODA. Dat is een organisatie die voor tankstations achter wanbetalers aangaat. Eerder meldde SODA al dat het aantal doorrijders bij tankstations in maart met een kwart was toegenomen. Het gebeurt overigens niet altijd met opzet dat mensen wegrijden zonder te betalen, zegt SODA. Soms vergeten mensen het gewoon. Kennelijk 1 op de 3 die doorrijdt zonder te betalen deed dat per ongeluk.
0: Oh.
1: Maar 2 op de 3 doet het dus wel opzettelijk. Adviesprijs voor een liter euro 95 is vandaag trouwens weer iets gestegen naar €2,62 adviesprijs. Londen krijgt een officieel Beatles-museum. Het komt aan Savile Row, op het oorspronkelijke adres van de Beatles, de platenmaatschappij van de Beatles, Apple Corps. In de kelder van dat gebouw werd het album Let It Be opgenomen. En op dat dak hielden de Beatles hun laatste concert. In 1969 was dat. Het concert werd na ruim 40 minuten door de politie beëindigd na meerdere klachten over geluidsoverlast. John Lennon grapte nog dat hij hoopte dat de band door de audities was gekomen.
2: Get back.
3: Thanks, Mo.
4: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
1: I hope we pass the audition.
0: Heel mooi. Ja.
1: Sir Paul McCartney die vindt dat Beatles Museum een goed idee. Hij zegt ook dat hij hoopt dat er minder mensen naar dat beroemde zebrapad gaan van de hoes van het album Abbey Road. Want het zorgt daar volgens hem voor verkeersopstoppingen en boze automobilisten. Want iedereen wil die foto nadoen.
0: Ja, en nou kunnen ze dat dak op, hè? Van dat,
1: nu kunnen ze het dak op daar aan Savile Row. Ja.
0: Ja, wel mooi.
1: De zoektocht naar een vermiste man uit Hoorn eindigde afgelopen weekend bij zijn eigen voordeur, meldt nu.nl. Die man was zaterdag op bezoek geweest bij een kennis in Annapallona, maar niet thuisgekomen. En volgens de kennis was de man dronken naar het treinstation gefietst om de laatste trein naar huis te halen. Politie hield er rekening mee dat de man op een verkeerde trein was gestapt en in Nijmegen was beland, maar heeft ook gezocht langs bermen en sloten. Uiteindelijk meldde zijn vrouw dat de man zich toch thuis had gemeld. Hij had de laatste trein dus gemist en toen besloten om naar huis te lopen. Het was wel 40 kilometer, dus daar deed de beste man 8 uur over.
0: Ja, het is toch heel netjes. 8 uur.
1: Mooi gemiddelde, 5 kilometer.
0: Ja, nou, ik ken vierdaagse lopers die er meer moeite mee hebben.
1: Ja, maar die moeten 4 dagen.
0: En die hebben dan ook niet eens even een bakje op, zeg maar. Dus goed hoor, mooi. Die Get Back van de Beatles maar even helemaal doen, hè. Die heb ik toevallig live op het dak van het Apple-gebouw.

0: get back. Thanks, Mo.
1: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
2: De Beatles live op het dak van het Apple-gebouw. En daar kun je dus binnenkort naartoe, want daar gaat een museum openen. Savile Row, nummer 3 was het, Rob. Even. Ja, oké, okay, wel goed. Get Back van de Beatles op Radio Gelderland. Zometeen gaat er weer wat moois op onze alle 1300 goed monumentenlijst. Nu Sugarloaf en Jerry Corbella. Don't call us, we'll call you.

0: te vinken.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: En dat is ons dagelijkse voorschotje op die fraaie lijst die we op Radio Gelderland in oktober weer in zijn geheel gaan uitserveren. Alle 1300 goed. Elke dag zetten we één van die 1300 liedjes op de monumentenlijst. Vandaag een liedje van Elvis Presley. Een liedje van Barry Mann eigenlijk, want die nam het voor het eerst op. In 1968, hij schreef het ook samen met zijn vrouw Cynthia Weil. Twee hebben een indrukwekkende lijst met hits geschreven. Maar de uitvoering van de Barry Mann van dit nummer werd geen hit. Werd het in 1970 wel voor B.J. Thomas. Thuis in de VS, bij ons in Nederland niet. Hier duurde het tot 1971. Toen werd de live versie van Elvis een grote hit in de Nederlandse top 40. Eindigde op nummer 4 toen. In alle 1300 goed stond het liedje vorig jaar op 576. I Just Can't Help Believin'.

0: Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
1: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Profiteer van de magazijnleegverkoop. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
2: Mijnleesbril.nl.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meeksmeubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18 Sierbestrating.nl.
10: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multivocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
17: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio.

0: Vivaldi XL in Zevenaar.
1: Hemelvaartsdag geopend.
2: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
3: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
7: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
6: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
5: Gelderland. De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Nationaal. Iedere werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor het witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen. Dat geld zou vervolgens zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen. Een van die huizen zou voor Yermak bestemd zijn. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op als stafchef. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Noralie Beijer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Aan het einde van de oorlog speelt zich af op 1 dag in en rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Bert Natter wint €50.000 en een bronzen penning. De jonge hardloopster die gisteren overleed bij de halve marathon in Leiden was zeer sportief en was goed voorbereid op de loop, zegt haar familie. Ze had al vaker lange afstanden gelopen. Het 15-jarige meisje zakte op het parcours in elkaar en kon niet meer worden gereanimeerd. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden zij daarvoor geronseld door criminele bendes. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Winterspelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. In het noorden is het vannacht onstuimig, in het binnenland rustiger en de meeste buien trekken weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon, later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
0: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Als er tegenwoordig ergens een steen door de ruit vliegt, hoor je vaak een politicus zeggen dat dat natuurlijk absoluut niet kan, maar dat we de zorgen van de mensen wel serieus moeten nemen. Gek genoeg gaat dat nooit over mensen die zich zorgen maken over de manier waarop alle migranten als de baarlijke duivel worden afgeschilderd. Of mensen die zich zorgen maken over een democratiebegrip waarbij democratie kennelijk alleen goed werkt als je altijd gelijk krijgt. Of mensen die zich zorgen maken over politici die met valse frames en regelrechte leugens de mensen ophitsen. Eigenlijk bedoel ik, zou zo'n politicus nou ook mijn zorgen serieus nemen? Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Je hoort er tegenwoordig maar weinig meer over. Maar de situatie in Gaza is nog steeds rampzalig. Rick Peperkoorn hield tot januari namens de Wereldgezondheidsorganisatie toezicht op de gezondheidszorg in Gaza. En hij is zometeen te gast. Thelma Schoon werd dit weekend op haar 30ste tot priester gewijd in de oud-katholieke kerk. Hoe ziet zij haar taak als priester in de wereldstad Rotterdam? In Brussel breekt men zich het hoofd over de vraag of er toch niet weer met Vladimir Poetin gesproken moet worden. En Simon Cooper herschreef de Bijbel die hij eerder schreef over het gebruik van data in de voetballerij. Ook hij is zometeen te gast na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 11 mei.
2: Het Openbaar Ministerie verdenkt de man die een bom plaatste bij het partijkantoor van D66 van een terroristisch oogmerk.
3: Volgens de wet kan sprake zijn van een terroristisch oogmerk als je een deel van de bevolking vrees aanjaagt.
2: Ook het doelwit van de actie speelt mee.
3: Dat was een landelijke politieke partij en het gaat om een explosief. Dus het gevolg daarvan kan zijn dat mensen zich niet meer vrij voelen om hun standpunt te uiten.
2: In Engelen bij Den Bosch wordt ook een explosief gebruikt om iets duidelijk te maken. Daar zijn mensen tegen de komst van een AZC. Schandalig, zegt de burgemeester.
4: Iedereen mag zijn mening geven, maar geweld is altijd een grens die nooit overschreden mag worden.
2: Want?
4: Het samenleven is ook een werkwoord en dat betekent dat we ook naar elkaar moeten luisteren.
2: Het onderzoek naar de vermiste studente Tanja Groen wordt opnieuw gesloten. Er zit geen schot meer in de zaak, zegt de politie.
5: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, ja, die zijn uitgezocht.
2: Tanja Groen was 18 jaar oud toen ze in september 1993 verdween in Maastricht. Er is nooit iemand voor vervolgd, maar daar ging het ook niet meer om, zegt deze officier van justitie.
6: We wilden gewoon Tanja naar huis brengen en dat is niet gelukt.
2: Peter R. de Vries zette zich jarenlang in om Tanja te vinden. Zijn stichting vindt het jammer dat de zoektocht stopt.
7: Ja, dat doet toch pijn, ook al zagen wij wel in dat dit moment ging komen.
2: En de ouders van Tanja reageren via die stichting op het stopzetten van het onderzoek.
7: Het was al een tijdje stil, dus het verbaasde ze niet. Maar het raakte ze wel natuurlijk.
2: Steeds meer jongeren negeren dit geluid. Ja, dat zijn spoorbomen. Dat levert gevaarlijke situaties op bij die overgangen. Meestal omdat de jongeren op hun telefoon zitten te kijken. ProRail komt daarom met een bewustwordingscampagne.
8: Wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee.
2: Deze machinist komt bijna dagelijks jongeren tegen die nog onder de spoorbomen doorgaan. Hij heeft daar weinig begrip voor.
9: Wacht gewoon die minuut, dan ben ik voorbij en dan kun je veilig oversteken.
2: En hij wil de jongeren nog wat meegeven.
9: Het is echt niet stoer als je door een trein aangereden wordt.
2: En deze scholier heeft ook nog een advies.
10: Beter te laat dan dood.
2: Maar of ze dat advies zelf op gaat volgen?
10: Als ik heel laat ben misschien niet, maar...
11: Echt?
10: Ja, ja.
2: En deze tune zullen we deze week veel horen. Want het is Songfestivalweek. Voor degenen die niet weten wat dat inhoudt, leggen we het nog even uit.
12: Vuren. Violen. Eén winnaar. En meer dan 160 miljoen kijkers.
2: Nederland doet niet mee aan het feestje, toch kijken veel mensen uit naar het liedjesfestijn. Zo ook Emma Wortelboer, die niet te houden was toen deze week aanbrak.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Maar er is meer nieuws, vers nieuws. We gaan ervoor naar Engeland, waar de situatie voor premier Keir Starmer steeds penibeler wordt. Contact met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen.
11: Goedenavond.
2: Want ik begrijp dat er steeds meer parlementsleden van Labour zijn die het niet meer zien zitten in Starmer.
11: Dat klopt. En op dit moment staan alle Britse tv-zenders op dit late tijdstip voor de deur van 10 Downing Street. Dus dat geeft wel aan dat er iets in de lucht hangt. Vanochtend hield Starmer nog een toespraak die zijn premierschap nieuw leven moest inblazen na die verpletterende verkiezingsnederlaag vorige week bij de verkiezingen. Nou, die toespraak was eigenlijk vooral bedoeld voor zijn eigen fractie, hè, in het Lagerhuis, bij wie de onvrede over zijn leiderschap steeds groter werd. Nou, dat leek even te werken. Eén Lagerhuislid had in het weekend al aangekondigd dat ze Starmer vandaag zou uitdagen voor het partijleiderschap. Maar na die toespraak blies ze dat af. Dus Starmer kon even opgelucht ademhalen. Maar dat duurde niet lang, want die lijst met Labour-parlementariërs die openlijk om zijn aftreden roepen, ja, die is sindsdien gestaag gegroeid. En inmiddels hebben we bijna dat magische getal van 81 bereikt. Waarom magisch? Nou, de handtekeningen van minimaal 81 Labour-parlementariërs zijn nodig om een leiderschapsverkiezing te ontlokken. En dat aantal is nu dus bijna bereikt.
2: Oké, en stel nou dat dat vanavond of in de loop van de nacht of morgenochtend bereikt wordt. Wat staat Starmer dan te wachten?
11: Nou, morgenochtend dient zich een nieuw moment van gevaar aan voor de premier. Want om 10:00 in de ochtend Nederlandse tijd begint de wekelijkse ministerraad. En verschillende Britse media die melden dat meerdere ministers hem de wacht gaan aanzeggen. Onder wie minister Mahmoud van Binnenlandse Zaken. En dat is een zwaargewicht in de regering. Ja, en dit begint steeds meer te lijken op het scenario dat Boris Johnson ten val bracht. Hè? Dat begon met ministers die in opstand kwamen. Ja. Toen stapte zijn minister van Financiën op. Ja, en toen was het hek van de dam. De ene naar de andere minister stapte op. En zo klapte Boris Johnson's regering in elkaar en kon hij niets anders doen dan aftreden. Als dit morgenochtend met Starmer gebeurt, ja, kan het heel snel gedaan zijn met zijn premierschap.
2: En dan gaan we jou ook uitgebreid horen op zender. Dankjewel, Arjen van der Horst. De kranten van morgen zijn gelezen door Dorot Megens.
13: Het boeken van internationale treinreizen moet veel eenvoudiger worden. De Europese Commissie wil dat burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Hun monopolie bij de kaartverkoop wordt opengebroken, staat in de Volkskrant.
2: Het online boeken van een Europese treinreis moet net zo makkelijk worden als het kopen van een vliegreis. En ook worden de rechten van passagiers op deze treinreizen verbeterd. Reizigers krijgen een vergoeding bij vertraging, compensatie als een trein uitvalt en hulp bij eventuele omboekingen, blijkt uit de voorstellen die de commissie woensdag presenteert.
13: Onder de kop hoe geld van een Nederlandse ontwikkelingsbank bij een Hondurees moordcommando terechtkwam, beschrijft NRC hoe huurmoordenaars werden betaald met Nederlands geld. Milieuactiviste Berta Cáceres werd 10 jaar geleden in Honduras vermoord nadat ze zich had verzet tegen de aanleg van een dam.
2: En uit nieuw uitgebreid onderzoek in Honduras blijkt nu dat geld van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO deels terechtkwam bij het moordcommando. De bank zou signalen van geweld en misstanden hebben gemist, omdat er nog altijd juridische zaken lopen en omdat de FMO twijfelt aan de onafhankelijkheid van de Hondurese onderzoekers, wil de bank er weinig over loslaten tegenover de krant.
13: Groepen vrouwen die demonstreren tegen de komst van een nood-AZC. Het begon in Loosdrecht en het fenomeen vindt navolging. Ook in Uithoorn, Voorne-aan-Zee, Apeldoorn en Vught zijn bijvoorbeeld vrouwenmarsen. Angst voor AZC's met alleenstaande mannen. Hebben die vrouwen een punt, vraagt Trouw zich af.
2: Onderzoeker en hoogleraar criminologie Arjen Blokland zegt dat de angst niet wordt gestaafd door cijfers. Daders van zedendelicten zijn meestal bekende, geen onbekende op straat. En bij criminaliteit onder asielzoekers gaat het vaak over diefstal en dan niet vaker dan bij vergelijkbare groepen Nederlandse mannen. Het zijn vooral vooroordelen, zeggen deskundigen. In de hockeykantine lopen vrouwen meer gevaar dan wanneer ze langs het AZC fietsen, zegt Blokland.
13: Rini Assink is 77 en hij werkte bijna 5 jaar aan een bijzondere eigentijdse gouden koets. Geen replica van het koninklijke rijtuig, maar Assink noemt het in de Telegraaf een symbool van verbinding en verdraagzaamheid waarmee hij mensen wil samenbrengen. De koninklijke koets was een geschenk van het volk aan koningin Wilhelmina. En de koets van Assink ziet hij als een symbolische teruggave aan het volk.
2: Eind deze maand maakt de koets, getrokken door 6 Friese paarden, een feestelijke rit door Amsterdam. Uiteenlopende gasten mogen dan meerijden. Van drag queens tot hulpverleners. Maar ook bijvoorbeeld actrice Gerda Havertong, heilsoldaten Henny Tinga en Metje Blaak, oprichter van de Belangenorganisatie voor Sekswerkers, De Rode Draad. Die rijden allemaal mee op 29 mei.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Astronaut was dat, van Kafka. Een samenwerking van Daphne Holland. U hoorde haar hier onlangs nog live met haar vriendinnen van Zazie. En dit is haar samenwerking met haar vriend Frank van Kasteren. Een nieuwe waarschuwing van het Rode Kruis vandaag. De beschikbaarheid van gezondheidszorg in Gaza neemt nog steeds af. Van de ooit 33 ziekenhuizen functioneren er nu nog maar 5. En er komt nog bij dat er een enorm tekort is aan bijna alle medische apparatuur en materialen. Goedenavond, Rick Peperkoorn.
1: Goedenavond.
0: Ja, u was tot afgelopen januari namens de Wereldgezondheidsorganisatie verantwoordelijk voor toezicht in de Palestijnse gebieden. Nu met pensioen, begrijp ik?
1: Ja, net met 1 april.
0: Hoe functioneert een gezondheidssysteem überhaupt nog in een land dat zo geïsoleerd wordt en waar nog steeds oorlog wordt gevoerd en wat bijna helemaal plat gebombardeerd is?
1: Ja, ik denk dat we eerst even moeten zeggen dat natuurlijk de situatie nog steeds erbarmelijk is. Van de 2,1 miljoen Gazanen leven er 1,9 zijn nog steeds ontheemd. Ik wil zeggen de
0: 1,9, dus bijna allemaal.
1: Bijna allemaal.
0: Ja.
1: En dan sinds het staakt het vuren van 10 oktober afgelopen 2025... zijn er bijna 800, nog steeds 800 doden gevallen.
0: Ja.
1: En 2300 gewonden. En als je dat ook bekijkt in de grotere context, dat denk ik toch wel goed zeggen, dan praat je toch over ruim 73.000 mensen die gedood zijn in Gaza, 175.000 gewond. En van die gewonden een kwart, dus praat je over bijna 50.000 mensen die permanent disabilities hebben. Ja, hoe werkt dan zo'n systeem? Dat is inderdaad wel een goede vraag. En dan recentelijk, dat heeft u waarschijnlijk, dat zie je nu ook steeds in het nieuws. De laatste keer dat ik in Gaza was in december. En dan reed je door enorme gigavuilnisbelten tussen die hutjes, et cetera. En dat is nu dus ook nog een enorm probleem met het totaal gebrek aan sanitair.
0: Ja, we zagen het vanavond nog in het journaal. Dat met name dat totale gebrek aan hygiëne. De riolen, open riolen lopen door de tentenkampen heen.
1: Ja, en dat geeft natuurlijk heel veel andere problemen. Er is veel schurft, huidinfecties, alles. Diarree gerelateerde ziektes, et cetera.
0: Ja, waar is op dit moment het meeste behoefte aan?
1: Nou, als je kijkt naar de sector gezondheid, dan is het wel een beetje triest dat wij eigenlijk de laatste 2 jaar continu op dezelfde dingen hameren. Eerste plaats dat gezondheidswerkers, gezondheidsfaciliteiten moeten worden beschermd. Tweede plaats dat natuurlijk, wat u al meldt, dat essentiële medicijnen en medische materialen, die moeten altijd binnengelaten worden. En we hebben dus heel veel bureaucratische procedure. En dat is wel belangrijk, want het is moeilijk een begrip dual use. En dat de Israëlische autoriteiten die zeggen, ja, sommige materialen zouden ook gebruikt kunnen worden voor wapens. Maar dat wordt heel arbitrair gebruikt. En van de WHO hebben wij...
0: Moet me even helpen. Medische apparatuur die gebruikt kan worden voor wapens?
1: Ja, gaat bijvoorbeeld dat er een apparatuur is en daar zouden buizen zijn. En die buizen zouden weer gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld voor het...
0: Een pijpbom of exact, een raket of...
1: Ja. Zoiets is dat. Ja, en wij hebben als WHO natuurlijk altijd gezegd van dit moet worden opgeheven voor internationale erkende medische apparatuur. Dat moet altijd toegelaten worden. Maar het gaat ook om andere dingen. Bijvoorbeeld alle ziekenhuizen in Gaza, die draaien op generatoren. Nou, ik was ook de laatste weer, toen ik daar was in december, de laatste missie. Het grootste ziekenhuis, Nasser Medical Complex. Dat is het tertiaire ziekenhuis op de Koning van Gaza. Die draait op generatoren die bijna allemaal op een eind lopen. Wij hebben elke keer geprobeerd om spare parts binnen te krijgen. Maar generator, olie, et cetera. En dat wordt consequent geweigerd.
0: Want dual use kan ook als wapen gebruikt worden.
1: Ja.
0: Of,
1: ja. En dat is natuurlijk totale onzin. Ja. Het is arbitrair gebruikt. En als je dan denkt aan echte opbouw. Nou, dan moet je natuurlijk denken, dan komen er niet alleen bouwmaterialen, maar natuurlijk ook voor in de gezondheidszorg. Dan denk je aan CT scans, MRI's, X-rays, et cetera. En dit speelt niet alleen tijdens deze oorlog. Voor die oorlog hadden wij als WO, probeerden wij 10 mobile X-rays binnen te brengen. Die in elk Nederlands of Israëlisch ziekenhuis staan.
0: Dat
1: kostte ons 2 jaar om er 6 of 7 binnen te brengen.
0: Ja. Dat gaat om spullen die naar binnen moeten komen, waar Israël dus heel veel problemen voor maakt. het gaat ook over mensen die naar buiten moeten. Hè? Voor 7 oktober waren er regelmatig patiënten uit Gaza die bijvoorbeeld naar de Westhoever werden gebracht omdat ze daar een betere behandeling krijgen. Gebeurt dat nu ook nog?
1: Nou, dat is een enorm probleem. De WHO, wij zijn van het begin af aan betrokken geweest bij wat we eerst noemden interne medische evacuatie. Dus van een ziekenhuis wat onder siege lag naar een ander ziekenhuis waar patiënten nog behandeld konden worden. Ik heb heel veel in die missies meegedaan. En daarna ook externe medische evacuatie. Dus vanuit Gaza naar andere landen. Tot nu heeft de WHO 8.500 patiënten dus medisch geëvacueerd, van wie meer dan 5.000 kinderen. Echter, er is nog behoefte. 18.500 patiënten, onder wie 4.000 kinderen, die kunnen niet de specialistische zorg krijgen die ze in Gaza. Dan denk je aan de niet alleen aan ernstige traumapatiënten, amputaties, neurologische afwijkingen, maar ook kanker, et cetera. 18.500. Nou, er zijn dus 3 dingen die nodig zijn. 1. Die medische zorg in Gaza moet zo snel mogelijk opgebouwd worden, dat die specialistische zorg ook daar geleverd kan worden. Dus minder medische evacuatie. En de tweede, wat u net noemde, voor de oorlog gingen tussen 50 en 100 patiënten per dag naar de ziekenhuizen in de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Nou, die medical corridor moet weer geopend worden. Is totale, het slaat nergens op dat dat nog steeds niet gebeurd is. En daarnaast moeten natuurlijk landen zich ook openstellen voor de patiënten die niet dan in Gaza of in de Westbank behandeld kunnen worden.
0: Nou is er een staakt het vuren, formeel, op papier, vanaf oktober 2025. Een 20-puntenplan, daar ging het ook. Oh, een van de punten was wederopbouw van de gezondheidszorg. Nou ja, u beschrijft de situatie nu. Daar is dus niets van terechtgekomen. Hoe ziet u de toekomst?
1: Nou, dat is wel een heel goed punt. Met dat staakt het vuren en het zogenaamde Trump-plan, het 20-puntenplan. Er werd ook een Civil Military Coordination Center opgezet, wat geleid wordt door honderden Amerikaanse militairen en Israëlische autoriteiten. Van alle landen zijn daar diplomaten aanwezig, NGO's, UN, et cetera. Wie er niet aanwezig zijn, zijn de Palestijnen. Nou, dat hele Civil Military Coordination zou de humanitaire zorg faciliteren en de opbouw begeleiden. Nou, daar is inderdaad bar weinig van terechtgekomen tot nu toe. Wat er ook denk ik heel belangrijk is, ook met die Board of Peace, er is wel een comité, een technocratisch comité waar Palestijnen in zitten. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, dat hebben we natuurlijk gezien ook bij heel veel andere conflicten. Als de belangrijkste partner, in dit geval de Palestijnen, niet aanwezig zijn aan alle onderhandelingstafels. En dat praat je niet alleen over de Palestijnse regering, maar met name over het maatschappelijk middenveld, wat sterk is in Palestijnen. Academia, vrouwen, jongeren, de private sector. Als die niet aanwezig zijn, ja, dan leidt dat toch weer tot een enorme frustratie, woede. En ik vrees ook weer van nieuwe cycli van geweld. Ja. Maar ik denk toch dat de hele wereld, internationaal, dat we natuurlijk ook allemaal meekijken. En wat we natuurlijk niet willen, dat dit doorgaat en dat dit zich herhaalt. Dus ik verwacht toch dat de internationale gemeenschap, inclusief natuurlijk juist de Verenigde Staten en Israël, hier toch aan meewerken. En uiteindelijk toch, dit zal toch moeten leiden tot een Palestijnse staat.
0: Ik hoop het met u. Hoe is het om terug te zijn in Nederland?
1: Ja, is wel wennen. Zeker na zo'n zeer intense 5 jaar.
0: En zeker als je dan in Durgedam gaat wonen, is de schok wel heel erg groot. Hè?
1: Je hebt wel uitzicht.
0: Ik wou er ook. Ja, je hebt wel uitzicht. Nee, maar het lijkt me moeilijk.
1: Is zeker moeilijk om aan te passen. En niet alleen voor mij, ik denk ook voor mijn familie en voor iedereen. En ook om bijna 40 jaar in het buitenland, om toch terug te zijn. Maar het zijn luxe problemen. Daar moet wel een mouw aan te passen.
0: Dat lijkt me volstrekt duidelijk. Hartelijk dank voor uw verhaal, Rick Peperkoorn. Voormalig toezichthouder op de gezondheidszorg in Palestijnse gebieden door de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Dank u.
0: Thelma Schoon werd afgelopen zaterdag tot priester gewijd in Rotterdam. Want dat kan in haar oud-katholieke kerk, waar ook vrouwen sinds 25 jaar in aanmerking komen voor dat ambt. Waarom kiest een 30-jarige vrouw voor het priesterschap? En welke opdracht ziet ze voor zichzelf weggelegd in de maatschappij die steeds verder gepolariseerd raakt? Welkom Thelma Schoon.
2: Dankjewel.
0: Hoe was de inzegening afgelopen zaterdag?
2: Het was een hele bijzondere viering. Iedereen was er aanwezig. Het was een volle kerk. Het was een warme sfeer. Het was een gevoel van vreugde. En tegelijkertijd was het ook bijzonder. En dat ik dacht, jee, wat komt ook wel een heleboel op je af.
0: Yeah.
2: En ook, ik zit erover na te denken, ook na het voorgaande gesprek.
0: Yeah.
2: Waar je eigenlijk, ja, je voelt in wat voor wereld
0: en voel je dan
2: je ook
0: meteen,
2: kerk bent.
0: Ja, maar voel je dan dus ook meteen een last op je schouder van, oh jee, en nu heb ik ook een taak in die wereld?
2: Nou, ik ben me er wel meer, ook in de voorbereiding op dat ambt wel mee. Ja, ik ben daarmee bezig geweest. Ik voel die verantwoordelijkheid wel. En in eerste instantie ook als christen.
0: Ja. Yeah.
2: Het heeft impact op je geloof. Kun je geloven? Kun je vertrouwen dat er een God is die ons leidt? Die de wereld in zijn hand heeft? En ga je daar dan ook nog een taak in die kerk vervullen?
0: Ja, het antwoord is overduidelijk ja, want u hebt zich tot priester laten, hoe noemen we dat eigenlijk, inzegenen?
2: Ja, ja, je wordt gewijd.
0: Gewijd, tot priester gewijd, ja. Priester in de oud-katholieke kerk, waar vrouwen dus priester kunnen worden. U moet mij even helpen, wat priester laten, hoe noemen we dat eigenlijk, inzegenen?
2: Ja, ja, je wordt gewijd.
0: Gewijd, tot priester gewijd, ja. Priester in de oud-katholieke kerk, waar vrouwen dus priester kunnen worden. U moet mij even helpen. Wat is deze kerkstroming precies?
2: Ja, veel mensen zullen denk ik het priesterambt associëren met de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Natuurlijk een grote kerkstroming. Maar de katholieke kerk is groter dan dat. De oud-katholieke kerk is een klein kerkgenootschap met oude wortels. Het is een zelfstandige katholieke kerk, een beetje noodgedwongen. Er is zo'n 300 jaar geleden een groot conflict ontstaan over ja, wat het betekent om katholiek te zijn en hoe je kerk bent, waar de macht ligt in een bepaalde kerk.
0: Was dat zo'n haarkloverig conflict als wat waarbij protestanten goed in schijnen? Of de slang gesproken heeft of niet?
2: Nou, het gaat er ook meer over hoe besluit je met elkaar, wie mag er meepraten, wie is er eigenlijk kerk?
0: Okay. Het gaat over de hiërarchie meer eigenlijk.
2: Ja, hiërarchie. Maar meer nog de gemeenschap zelf, denk ik. En een voorbeeld daarvan is dat het een oud gewoontegebruik was. Dat de bisschop zelf gekozen kon worden, bijvoorbeeld, door de lokale kerk.
0: Ah, ja.
2: Dus ja, dat is ook een voorbeeld van dat je met elkaar kerk bent. En dat dat niet alleen van bovenaf is.
0: Ja, het was in ieder geval.

0: Zaterdag, en u bent zelf het product van een heel ecumenisch geheel. Hè? Want uw vader was ook priester bij de Oud-Katholieke Kerk. Of is.
1: Ja.
0: En uw moeder is een hervormde predikant.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Ja. Ik heb altijd dingen geleerd over oorkussens en duivels.
1: Kussens en duivels die daar tussen slapen.
0: Ja, nou, dat is oude koek. Maar ja, nee, maar was het voor u meteen duidelijk dat u de weg van vader moest volgen?
1: Nee, dat is wel een heel proces geweest. Dat begint eigenlijk gewoon met een studie theologie, omdat ik daar interesse in had. En dan ga je eigenlijk steeds een stapje daarin verder. En begin je op een gegeven moment ook af te vragen of er een plek voor jou in die kerk is. Of er een rol voor jou is weggelegd.
0: Je bent ook jonge theoloog des vaderlands.
1: Ja, dat is ook nog voorbijgekomen in de jaren. En uiteindelijk is het dan ook een kwestie van waar voel je je thuis?
0: Ja.
1: En dat was voor mij uiteindelijk de Oud-Katholieke Kerk.
0: En waarom?
1: Ja, in de manier dus, nou ja, wat ik net al zei, de manier waarop je wel lokaal met elkaar kerk bent. Waar iedereen stem ook meetelt. Maar ook een bepaalde traditie, een bepaalde liturgie. Dat sprak mij wel heel erg aan. Dus de Oud-Katholieke Kerk viert elke zondag Eucharistie. Dat is echt een hele belangrijke basis. En daarin voel ik mij volledig opgetild altijd.
0: Ja. En als het dan gaat om die rol van die kerk en van u als priester in die kerk in een stad als Rotterdam, de Paradijskerk. Uw kerk nu staat op een steenworp afstand van de Pauluskerk, waar bijvoorbeeld vluchtelingen, daklozen worden opgevangen.
1: Ja.
0: Welke taak ziet u voor zichzelf in de stad?
1: Nou, ik ben specifiek ook aangesteld voor eigenlijk een beetje de verbinding tussen onze kerk en wat daar allemaal binnen afspeelt en de stad. En het staat inderdaad in het bruisende stadcentrum. Rotterdam is een hele boeiende stad waar inderdaad ook heel veel uitdagingen
0: bruisend
1: zijn.
0: Bruisend en boeiend zijn
1: bruisend
0: interessante
1: en boeiend.
0: Termen.
1: En wat er binnen in een kerk gebeurt, heeft ook altijd te maken met wat er buiten gebeurt. Dus wij hebben vooral de taak, en daar zal ik ook een taak in hebben, om die deuren open te gooien. Dat zijn ze ook al. Dat het een plek is waar mensen zich op hun gemak mogen voelen, even binnen mogen stappen. En ook de samenwerking zoeken met andere kerken. Dat is heel belangrijk. En bijvoorbeeld met de Pauluskerk. Dat je wat kunt betekenen. Want je bent altijd kerk in een bepaalde context. Mm-hmm. Dus het is ook belangrijk dat wij wat doen voor die context.
0: Ja, en als het dan gaat om, ik noem de Pauluskerk, daar worden vluchtelingen opgevangen, dakloze mensen, maar ook mensen zonder verblijfstitel enzovoort.
1: Ja.
0: We zien dagelijks die protesten tegen AZC's.
1: Ja.
0: Welke rol kan de kerk daarin spelen?
1: Ik denk dat de kerk een hele belangrijke rol heeft om zich uit te spreken als het gaat over waardigheid van mensen. En ik denk dat er in onze samenleving dat we toch heel makkelijk in hokjes denken. Ook het heel belangrijk vinden om ons eigen comfortabele leven vooral te beschermen. En ik denk dat de kerk, dat in de kerk wij mogen oefenen om te kijken met een andere blik die veel ruimer is dan dat. Misien een beetje grote woorden zijn dat, maar om een beetje met Gods ogen te kijken.
0: Nou ja.
1: En dat gaat juist naar de mensen die buiten zijn en mensen die worden vergeten.
0: Of met die van zijn zoon die in Matteüs 25 zei: ik was een vreemdeling en u hebt mij onderdak gegeven.
1: Precies.
0: Ja. Heeft die sfeer in het land iets te maken met afnemende religiositeit, denkt u?
1: Oh, wat een goede vraag. Ik denk dat het iets te maken zou kunnen hebben met dus het willen beschermen van het goede. En wat wij ervaren in ons land als het goede. En ik denk dus dat soms, dat we denken dat we alleen maar iets kunnen beschermen als het ten koste gaat van een ander. En ik denk dat het goede leven zoals we dat vanuit de schrift tot ons horen spreken, zoals in de kerk mag klinken, dat een leven is waar heel veel ruimte is, juist voor iedereen.
0: Ja. En u bent niet pessimistisch over de wereld waarin we leven, want u koos een lied afgelopen zaterdag met de tekst: ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
1: Ja.
0: Waar put u die hoop uit?
1: Ik put die hoop uit God zelf, uit dat ik denk dat het leven altijd de moeite waard is. En dat ik vertrouw op dat er uiteindelijk een God is die met ons meegaat, die met mensen meegaat tot in het allerdiepste. En die ons daarin ook voorgaat naar het leven. En ik hoop er echt op dat er ook rechtvaardigheid zal zijn.
0: En u gaat daar uw steentje aan bijdragen vanuit de Paradijskerk in Rotterdam. Hartelijk dank, Thelma Schoen.
1: Dank je wel. There's

0: Chef Special was dat, Afraid of the Dark.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Gaat de EU weer het gesprek aan met Poetin om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne? En wie zou die onderhandelingen namens de EU dan moeten gaan voeren, is de vraag. Poetin heeft al wel iemand op het oog, maar of ze dat in Brussel ook zien zitten, we gaan het vragen aan Chris Ostendorf, want die zit natuurlijk klaar voor dit nachtelijke gesprek. Goeiedag, Chris.
2: Goedenavond, Chris. Zeker.
0: Ik begrijp van jou dat dit een beetje het gesprek van de dag was, deze vraag of er weer met Poetin gepraat moet worden.
2: Ja, ik vind het meest interessante gesprek van vandaag. De ministers van Buitenlandse Zaken die waren vandaag hier bijeen in Brussel. Ze hebben de hele wereld besproken, hoor. Van sancties tegen Israëlische kolonisten tot het bestraffen van Russische ontvoerders van Oekraïnse kinderen. Heeft allemaal de revue gepasseerd.
0: Ja.
2: Maar dit, het idee Europa moet gaan praten met Poetin en het niet moet overlaten aan Trump, zijn pogingen. Dat is toch de afgelopen dagen en de komende weken wel het gesprek waar iedereen het over heeft. Omdat het misschien ook wel ergens toe zou kunnen gaan leiden.
0: Oké, en is dat een nieuw idee?
2: Is het actueel? Is het nieuw? Daarover kun je twisten. Je hebt hier optimisten en pessimisten, denk ik. Eerst maar even de enthousiastelingen over dit idee. EU-buitenlandschef Callas, die zei het vanmiddag nog: the dynamics have changed, zegt zij. Rusland heeft er lang niet zo slecht voor gestaan. Rusland leidt grote verliezen op het slagveld. De bevolking is ontevreden door de slechte economische situatie in het land. Er zijn aanvallen van Oekraïne tot diep in Rusland op olieopslagplaatsen. Ja. Dus, zegt zij, Europa moet nu het initiatief naar zich toe trekken om juist nu Poetin te dwingen tot onderhandelingen. Je hebt ook pessimisten, anderen zullen zeggen realisten. Die spreken, deze week sprak ik ook nog diplomaten die dat zeggen. Die zeggen, ik zie geen enkel teken dat Poetin bereid is tot onderhandelingen. En het enige wat helpt is het opvoeren van sancties tegen het land, zeggen zij.
0: Oké, dus is het meer dan een idee of zijn er al concrete plannen, bedoel ik?
2: Jawel, het balletje is echt langzaam gaan rollen de afgelopen 2 weken. 2 weken geleden op Cyprus is het een beetje begonnen. Toen heeft EU-voorzitter Antonio Costa het er met Zelensky over gehad over een mogelijke rol van een EU-onderhandelaar. Mm-hmm. Poetin heeft het dit weekend dus aangegrepen, de discussie, en heeft gezegd dat hij wel een openingsset heeft, namelijk zijn vriend Gerhard Schröder naar voren schuiven.
0: Oh.
2: Je weet wel, oud-bondskanselier van Duitsland, die na zijn politieke carrière vooral de Russische olieindustrie zijn goede diensten heeft bewezen.
0: Ja.
2: Daar wordt
0: pijplijn, de Nord Stream. Ja.
2: Zeker, dat vond hij een heel goed idee.
0: Ja.
2: Maar meer voor de hand zou liggen dat je het Kaja Kallas zou laten doen. Zij is tenslotte namens de EU de buitenlandvertegenwoordiger. Daar hebben we zo'n functie voor.
0: Mm-hmm.
2: Maar Kallas staat weer bekend als onwrikbaar als het gaat om steun voor Oekraïne en het weigeren van concessies aan de agressor Rusland. Dus het wordt ingewikkeld om er een goede persoon voor te vinden. Toch sprak ik onze minister van Buitenlandse Zaken erover, Tom Berendsen, vanmiddag over de kansen van gesprekken met Poetin.
3: Moet Europa een onderhandelaar aan gaan wijzen om in gesprek te raken met Poetin, met Rusland?
4: Nou, het is in ieder geval heel belangrijk dat Europa ook mee aan tafel zit, daar waar zaken worden besproken en zaken uiteindelijk worden beslist die ook Europa aangaan. Bijvoorbeeld de plek van Oekraïne binnen de Europese Unie of bijvoorbeeld veiligheidsgaranties. Dat is voor ons heel belangrijk. Het is belangrijk dat Europa daar mee aan tafel zit.
3: Europa zit nu niet aan tafel. Costa, de voorzitter van de Raad, heeft gezegd, moeten we niet eens gaan kijken om iemand ook aan te wijzen. Is dat al heel concreet?
4: Nou, er wordt natuurlijk wel over gesproken op welke wijze kunnen we aan tafel komen. Het is niet zo dat er nu een uitnodiging ligt. Als jullie iemand naar voren schuiven, dan doen jullie mee aan de onderhandelingen. Dat is op dit moment niet aan de orde. Het is een wens vanuit de Europese Unie om betrokken te zijn bij de onderhandelingen. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland geven daar op dit moment ook rol in. Ook de commissie probeert daar een rol in samenwerking met alle landen te pakken. Maar het is op dit moment niet aan de orde dat er iemand naar voren geschoven moet worden om daarmee aan tafel te zitten.
3: Vanuit de andere kant wel. En Poetin heeft gezegd, ik heb nog wel een goede vriend, oud-bondskanselier Schröder. Die heeft goede belangen ook in Rusland, zou een goede zijn. Hoe denkt u daarover?
4: De kans dat wij iemand steunen die door Poetin naar voren geschoven wordt als onderhandelaar, die is best klein, denk ik.
3: Dus geen Schröder. De grote vraag is dan vervolgens natuurlijk ook, waar ga je het over hebben? Is het Europa het onderling wel eens over de inzet met onderhandelingen?
4: Nou, steun aan Oekraïne is natuurlijk volstrekt helder. Het sterk laten staan van Oekraïne en ook geen vredesakkoord waar Oekraïne niet achter zou staan. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En het is echt in het belang van Nederland, van Europa, dat de Oekraïners zo goed mogelijk gesteund worden.
3: Hoe kansrijk acht u onderhandeling als u bijvoorbeeld kijkt naar de gebeurtenissen in Moskou afgelopen weekend, de parade die sommigen wat pover noemden. Is dit het moment om te gaan onderhandelen?
4: Nou, ik denk dat ieder moment het juiste moment is om te onderhandelen, om ervoor te zorgen dat daar een duurzame oplossing komt en dat de Oekraïners niet meer aangevallen worden. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook aan de onderhandelingstafel, aan de geluiden die we daaromtrent horen, dat Poetin niet bereid is om ook maar één stap richting Oekraïne te zetten. En tegelijkertijd zien we nog heel veel geweld en heel veel aanvallen vanuit Rusland op Oekraïne. Dus voorlopig heb ik daar nog weinig vertrouwen in dat Poetin serieus die stappen wil zetten.
0: Ja, ik hoor vooral een minister die nog niet heel erg staat te springen om daaraan te beginnen, heel voorzichtig. Wat zijn eigenlijk de rode lijnen van de EU zelf?
2: Ja, dat is wel interessant, want vandaag na de vergadering van die ministers maakte de buitenlandvertegenwoordiger Callas bekend dat zij in ieder geval stappen wil gaan ondernemen. Dat ze besloten hebben binnenkort in een informele vergadering op Cyprus, op 27 mei is dat, dus te gaan hebben over die rode lijnen waar je naar vraagt. En waar is Europa het onderling eigenlijk over eens? Ja. Zij vroeg zich ook af, Europa moet eerst gaan verzinnen, waar is Europa het zelf over eens? En dan die rode lijnen voor de EU. Ja, denk bijvoorbeeld, wat vindt Europa over het afstaan van grondgebied voor Oekraïne? Denk aan snel lid worden van de Europese Unie voor Oekraïne. En niet te vergeten, hoe zorg je ervoor dat schade wordt hersteld of dat schuldigen van oorlogsmisdaden worden bestraft? Nou, dat zijn allemaal vragen die Europa moet gaan beantwoorden. En om dan nog maar even terug te komen op het begin van ons gesprek, optimisten, pessimisten, gaat dat lukken? Ik denk dat de pessimisten hier nog de meest realistische kijk op deze situatie hebben. Want Europa zal het niet snel eens worden over bijvoorbeeld zo snel lidmaatschap voor Oekraïne. En aan de andere kant van de tafel zit dan Poetin. Die zal vasthouden aan zijn maximale inzet, de Donbass in zijn geheel inlijven. Dus het wordt heel ingewikkeld, maar wie weet. Ja, beweegt er nog wat de komende weken en staat er toch nog een hele handige EU-onderhandelaar op?
0: Oké, goed. Nou, zodra jij je daar lucht van krijgt, ga je het hier melden, hè, Chris?
2: Er zijn vast goede kandidaten te bedenken. Weet jij er een?
0: Nee, ik hou me erbuiten. Dankjewel, Chris Holstendurf. Dankjewel. Bijna laatste onderwerp dan nu. Er bestaan veel diepgewortelde mythes en clichés binnen het voetbal. Over oud-voetballers die de beste trainers zouden zijn en over Engeland dat altijd verliest. Maar kloppen die veronderstellingen wel? In een speciale geactualiseerde WK-editie van zijn boek Soccernomics legt schrijver Simon Cooper de voetbalwereld opnieuw langs de meetlat van feiten en data en maakt gehakt van dat soort mythes en raadsels. Simon Cooper, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, in het eerste boek dat je ooit schreef, Voetbal als oorlog, keek je als een soort antropoloog naar het voetbal. Dit is juist een analyse op basis van harde feiten, statistiek, data. Weet je nog met welke vraag het allemaal begon?
5: Nou, ik kwam mijn medeschrijver Stefan Szymański, een groot econoom, tegen op een congres in Istanbul van een voetbalclub, Fenerbahçe. En we begonnen te praten en ik dacht, wauw, deze man die heeft data. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik begon over coaches. Hij zei, weet je, voetbalcoaches doen er amper toe.
0: Oh.
5: En toen legde hij dat uit. En ik dacht, wauw, iedereen bazelt maar wat. Het is allemaal kroegpraat. Maar deze man heeft allemaal cijfers.
0: Ja, want dat is één van de onwaarschijnlijk vele feiten die dit is bijna een voetbalbijbel die jullie geschreven hebben. Maar waarom doen coaches er niet toe trouwens?
5: Omdat bijna alles door de kwaliteit van spelers wordt bepaald. En weet je hoe je de kwaliteit van de spelers ziet? In de salarissen.
0: Aha.
5: Over het algemeen, club met de hoogste salarissen wordt kampioen. Club met de laagste salarissen eindigt onderaan. Omdat salarissen kopen kwaliteit.
0: Aha.
5: Dat werkt als voetbal.
0: Wat dat betreft doen clubs het in zoverre goed dat ze wel de beste spelers de hoogste salarissen geven dus.
5: Over het algemeen wel. Af en toe slijpt er een fout tussen. En we kunnen allemaal spelers opnoemen die het niet verdienen. Maar over het algemeen wel. En dat komt omdat spelers hun werk in het openbaar doen. Dus iedereen, ook de fans op de tribune, weet de drommels goed wie goed is en wie niet.
0: Ja.
5: Er worden daar amper fouten gemaakt.
0: Ja. Wat waren de belangrijkste vooroordelen van jouzelf die je moest bijstellen op basis van data?
5: Nou, ik dacht, een gastland van een WK, dat verdient veel poen. He, het is gewoon echt een economische bonanza als je gastheer bent. Nou, blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat zien we ook in de VS. Valt economisch altijd hartstikke tegen. Ik dacht, kijk, ik ben een beetje Brit. Ik dacht, net als veel Britten, Engeland onderpresteert. Het zou veel beter moeten zijn. Schande dat ze nooit wereldkampioen worden. Nou, mijn medeschrijver Stefan Szymański zegt, ja, waarom verwacht je dat Engeland wereldkampioen wordt? Het is zo'n bizarre veronderstelling. Ja. Hij zei, ze doen het prima voor hun land, van hun grootte en hun ervaring. Allemaal dat soort dingen. En dat outprofs, dat je outprof moet zijn geweest om een goede trainer te zijn. Nou, dat is echt een van de grootste clichés en mythes.
0: Nou goed, laten we dat er dan eens bij nemen. Ik ben toch een beetje een sukker voor alles wat Cruijff heeft gedaan en gezegd. Volgens zijn evangelie zijn oud-voetballers de beste coaches. Hè? De Cruijff-revolutie bij Ajax, dat was van je moet alleen maar oud-voetballers op sleutelpositie zetten. Maar dat is dus gelul, om het in voetbalthema te zeggen.
5: Dat is gelul. Kijk, Cruijff was een oud-prof en een briljante coach. En is eigenlijk geen verband. Dus het is niet dat oud-profs zijn een slechte voorspelling is dat je slechte coach wordt. Nee, helemaal niet. Het voorspelt helemaal niks. Je zet ook wereldvoetballers als Bobby Moore en Bobby Charlton, die hele slechte coaches werden. Dus het kan alle kanten op. Maar er is geen enkele reden om, ik zeg maar wat, als Ajax te veronderstellen dat John Heitinga, de oud-prof, of dat de Feyenoord oud-speler Robin van Persie, dat die mensen, omdat ze goed konden voetballen voor die club, goede coaches zijn. Dat is sindsdien ook wel gebleken.
0: Ja.
5: Maar blijkbaar is er nog steeds dat geloof in de magie van zo iemand.
0: Ja, maar daar zijn dus data over, dat is meetbaar. De eerste versie van jullie boek is al jaren geleden uitgekomen. Daar stonden ook al allerlei dingen in. En sindsdien weten we alleen maar meer. Waarom wordt dan toch nog steeds een Heitinga of een Van Persie aangesteld? Wat voor conservatisme zit er in die voetbalwereld dat dit soort harde feiten toch nauwelijks tot beleid leiden?
5: Nou, voor een deel komt het dat de voetbalwereld vooral de oud-profs wordt geregeerd. Dus het is ook oude jongens krentenbrood. Zodra je gaat zeggen, ja, ook bijvoorbeeld vrouwen, of ze die niet hebben gevoetbald, of zwarte mensen die heel zelden aan de bak komen als coaches. Zodra je gaat zeggen, al die groepen kunnen ook goede coaches zijn. Ja, dan blijft er voor de witte oud-profs die vooral het spel in de clubs runnen, blijft er niet zoveel meer over. Ten tweede, het is een hele conservatieve wereld die erg gebaseerd is op, zeg maar, volkswijsheden en niet op data. Dus ja, ze gaan niet onderzoeken of oud-profs nou beter zijn of niet. En ten derde, we weten allemaal een soort charisma, magie aan het feit, we hebben die man zo goed zien voetballen 20 jaar geleden. Hij zal toch even briljant zijn als coach. Het is een hele rare redenering, maar die redenering maken wij als fans.
0: Ja, en die voetballers zelf, die dan doorstromen naar zo'n functie, die denken dat zelf natuurlijk ook. Die denken, ja, ik heb daar gestaan, ik heb al die doelpunten gemaakt, ik heb al die passes gegeven. Wie gaat mij nou vertellen hoe je moet voetballen?
5: Ja, zeker niet een of andere wijsneus met een bril en een laptop.
0: Nee, nou, je geeft een geweldig voorbeeld in je boek van Roberto Mancini. Ooit een gevierd middenvelder van Sampdoria. Die was trainer van Manchester City. Uit alle data bleek dat je een hoekschop op een bepaalde manier moest nemen. Namelijk hoe?
5: Indraaiend. Een hoekschop moet indraaien naar de goal. Dan heb je de grootste kans op een doelpunt.
0: Ja.
5: Misschien wordt hij doorgekopt door iemand. Misschien komt hij tegen een verdediger en zwaait het doel in. In elk geval indraaiende corners leveren meer goals op.
0: Maar hij wilde er niet aan, hè?
5: Nee, hij zei, ik ben oud-prof en ik weet dat een uitdraaiende bal, de outswinger, dat is gewoon gevaarlijk.

0: corners. Aha. En er wordt veel meer gescoord. Dus uiteindelijk hebben de data gezegevierd.
1: Ja, ja, waarbij we misschien ook moeten aantekenen dat die doelpunten uit indraaiende corners vaak niet de mooiste doelpunten zijn, hè?
0: Nee, daarom blijven ze ook niet in je geheugen kleven. Hè. Zo'n bal draait in en die raakt dan iemand en vliegt de goal in of wordt op de doellijn erin gedrukt door een spits. Het is allemaal een beetje onspectaculair doelmondoorlog.
1: Okay.
0: En een outswinger levert een mooie goal op, draait naar buiten. Iemand komt met een vliegende kopbal inzwiepen en in de bovenhoek.
1: Ja. Oké, okay, even toch tot slot. Ja, ik kan en wil er niet omheen naar Ajax. We weten allemaal nog de naam van Sven Mislintat. Die daar werd aangesteld een paar jaar geleden. Een man die werd binnengehaald als iemand die alles met data deed en alles van data wist. Nou, een grotere ramp heeft zich in het voetbal nog niet voltrokken dan Sven Mislintat bij Ajax. Hoe kan dat dan?
0: Ja, ik weet niet wat die man heeft gedaan. Hij blonk er inderdaad uit in het vinden van slechte spelers. Ik weet niet of hij echt dat met data deed of dat hij heel simpel telde. Kijk, je kunt data ook misbruiken. Dus bij Liverpool kochten ze ooit de kopsterke spits Andy Carroll onder het mom. Hij is het beste in het inkoppen van voorzetten, van hoge ballen. Maar je moet helemaal geen hoge ballen geven. Dat is een spel dat tegen de data indruist. Dus ja, ze hadden hem niet moeten kopen. Dus heel simpel gebruik van data door mensen die het niet begrijpen leidt vaak ook tot slechte resultaten.
1: Oké. Okay. Hartstikke bedankt, Simon Kopper. Je boek ligt nu in de winkel. En vanaf 26 mei ben je ook te zien in de Nederlandse theaters met een voorstelling over het WK en geopolitiek.
2: Het is 11:55.
1: De Fatbike was al uit delen van het centrum van Enschede verbannen. Maar sinds vandaag is ook het Vondelpark in Amsterdam verboden terrein voor de fiets met de dikke banden. Een opluchting voor velen, behalve wellicht voor Jora Rienstra, cabaretière van beroep en een echte fatbike-adept. Goedenavond, Jora.
3: Ja, goedenavond.
1: Jij woont in de buurt van het Vondelpark. Moet je nu je dagelijkse route aanpassen?
3: Nou, ik dacht wel opeens. Ja, ik kan natuurlijk nu niet meer de korte route nemen als ik op mijn fatbike ben. Nee, dat gaat niet meer. Ik moet echt omfietsen. Dus het is wel even wennen. En vooral als je er wel doorheen fietst, ja, dan krijg je gewoon een dikke boete.
1: Zeg, ik heb toestemming om dit feit te vermelden. Je bent 40 plus. Wat doe je eigenlijk op een fatbike?
3: Ja, dat is echt heel gênant ook, hoor. En ik zie er ook wel helemaal gênant uit, want ik heb hem ook niet opgevoerd. Dus ik fiets helemaal niet hard. Echt een gewone fietser haalt me in. Dan heb ik ook nog een helm op. Nee, het is eerder een soort bejaardenmobiel dan een hippe. Het ziet eruit als een hippe fatbike, maar als je mij erop ziet, denk je, nou, daar wil je echt niet mee geassocieerd worden eigenlijk.
1: Nee, maar hoe kwam het zo?
3: Ja. Ja, het was een impulsaankoop. Ik had een midlife crisis een paar jaar geleden. Ik denk, kan mij het schelen? Het is of een minnares of een fatbike. Nou, toen koos ik voor dat laatste. En ja, het was echt een impuls. Ja, het was een impuls. Maar ik moet zeggen, het is wel een guilty pleasure. Ik geniet er wel van. En ja, ik ga dus ook echt niet heel hard. Ik zou niet eens durven.
1: Wat is er prettig aan?
3: Ja, ik heb het idee dat ik toch op een soort brommer zit. Maar dan, ja, ik moet nog wel trappen. Maar het is, ja, ik weet het niet. Het is gewoon heerlijk laag bij de grond. Elektrisch, maar jij wordt er ook lui van. Het is niet goed voor je conditie. Nee, ik kan het eigenlijk helemaal niet aanraden aan iemand. Maar goed.
1: Goed. Ja. Nou ja, wat wij begrijpen is dat fabrikanten nu allemaal overstappen op de skinny bike. Hè. Ik geloof dat de banden nu 7 centimeter maximaal dik mogen zijn. Overweeg je nu ook een skinny bike?
3: Nee, ik overweeg absoluut. Nee, als deze ook wordt gestolen of iets, dan houdt het gewoon op met die fatbike. En en ook niet de skinny bike. Nee, dan ben ik er gewoon helemaal van af. En ja, ergens vind ik het ook een beetje kinderachtig van die fabrikanten dat ze dan met een skinny bike aankomen zetten. Want laten we wel wezen, het gaat er natuurlijk over dat het voor die jongeren echt gewoon slecht is, zo'n ding. Die is gewoon levensgevaarlijk, want ze rijden allemaal veel te hard op.
1: Ja.
3: En op zo'n skinny bike kan je natuurlijk ook weer keihard. Dus ja, nee, ik zou zeggen, ga gewoon weer terug naar de oma fietsen van vroeger.
1: Ja, want je bent het dus, ondanks dat je fatbike lover bent, je bent het wel eens met dit verbod.
3: Ik ben het helemaal eens met dit verbod. En maar goed, met het dichtgooien van het Vondelpark voor fatbikes, ja, daar los je het probleem natuurlijk niet op met het feit dat die bikes gewoon aan alle kanten zijn opgevoerd.
1: Ik durf nu niet meer over de Willemsparkweg.
3: Oh nee, dat snap ik. Nee, nou wel als je mij tegenkomt hoor, okay. Dan haal je me gewoon in. Ja.
1: Prima, nou ja, goed. Dit was even voor het Amsterdammers onderzoek.

0: AI.
1: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Lef Arbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: NPO Radio.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
13: De Nacht van Gelderland.

hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.